0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Twente lijkt op het punt te staan om Philip Thorvaldsen vast te leggen. Volgens Noorse media is er een akkoord bereikt over de komst van een toptalent dat dus op korte termijn de overstap kan maken vanuit de Noorse club Vålerenga naar Enschede. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de transfer is een bedrag gemoeid van ongeveer 5,5 miljoen euro. En dat financiële bedrag kan in de toekomst nog verder oplopen door het behalen van eventuele bonussen. En daardoor kan het de duurste aankoop van de club in jaren worden. Noorwegen staat de aanvaller al langere tijd bekend met een hele opvallende bijnaam, namelijk die van Stille Moordenaar. Hij geldt als een van de allergrootste talenten van zijn generatie en speelde inmiddels al meer dan 50 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van zijn club. Thorvaldsen is tweebenig, kan op beide flanken en eveneens als schaduwspits uit de voeten, maar heeft op het veld een duidelijke voorkeur. Hij speelt het liefst linksbuiten. Meerdere buitenlandse clubs, waaronder Colorado Rapids, Hull City, Cercle Brugge, hadden eveneens serieuze belangstelling voor de Jeugd International. Maar de definitieve keuze lijkt op de club uit Enschede te zijn gevallen. FC Twente heeft de berichtgeving over de mogelijke overname zelf nog niet bevestigd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Isaac Hadjar noemt de overstap van Racing Bulls naar het hoofdteam van Red Bull een cultuurschok. Coureur vertelt openlijk over de verandering van de omgeving en legt uit dat hij van het meer familiaire Italiaanse VCARB naar een Britse werkomgeving ging. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ondanks de overstap voelde de promotie naar Red Bull voor Hadjar heel natuurlijk aan. Hij zit al sinds 2021 in de opleidingsploeg van Red Bull en daardoor reed hij in het verleden al vroege vrije trainingen voor Red Bull en deed hij mee aan junior tests. En door die eerdere ervaringen werkte hij ook al samen met zijn huidige engineer Richard Wood. Dat contact begon 3 jaar geleden eigenlijk al. Daarnaast hielp zijn rookie seizoen bij Racing Bulls hem om zich voor te bereiden op deze grote stap naar Red Bull. Hoewel beide teams onder hetzelfde moederbedrijf vallen, merkt hij wel een groot verschil in dynamiek. Volgens Hadjar is Racing Bulls eraan gewend om jonge coureurs te ontvangen en klaar te stomen, terwijl hij bij het hoofdteam van Red Bull in een grotere topomgeving terechtkwam. Hadjar vormt het Formule 1-duo bij Red Bull natuurlijk samen met Max Verstappen. Hij vertelt dat hij nog altijd trotse momenten beleeft wanneer hij door de garage loopt en in de auto stapt. Hij zegt, ja, het is toch een voorrecht om voor een wereldkampioensteam te rijden. Maar benadrukt wel dat hij zijn plek heeft verdiend door al het eerdere werk.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. De zoektocht naar een vuurwapen in een Rotterdamse sloot vorige week zou te maken hebben met een moord uit 2014, schrijft de Telegraaf. In Berkelen-Roderijs werd toen een man op straat doodgeschoten, maar de schutter moest iemand anders uit die buurt hebben. Het is niet bekend of er vorige week echt een wapen is gevonden. Bewoners van een woonzorgcentrum in het Drentse Bijlen moesten vannacht ergens anders slapen. Er was gisteravond een jerrycan met een sterk ontsmettingsmiddel omgevallen, meldt RTV Drenthe. Daardoor hingen er in een deel van het pand giftige dampen. Pas als die weg zijn uit het pand, kunnen mensen weer terug. Boven de golfclub van president Trump in New Jersey zijn 2 vliegtuigen onderschept. Er mocht niet overheen gevlogen worden omdat de president er zelf was. En er was ook een golftoernooi. Het is niet bekend om wat voor soort vliegtuigen het ging en of het opzet was. Maar ze zijn door straaljagers begeleid tot ze ver genoeg weg waren. En bij Europese wedstrijden van NEC komen in Nijmegen speciale fanzones voor de supporters van bezoekende clubs, laat de gemeente weten. Buitenlandse fans kunnen daar vast in de stemming komen, maar ook de wedstrijd bekijken als ze geen kaartje hebben. Dat gebeurt morgenavond ook al als het Griekse Olympiakos naar Nijmegen komt. Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het flink af.
0: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatscoach Johan de Wit merkt dat zijn internationale ploeg, Team Novus, steeds beter vorm krijgt. Selectie met 13 rijders uit 5 verschillende landen, onder wie de Nederlandse Merel Konijn. En de Chinese Olympisch kampioen Chongyan Ning werkt hard aan de voorbereiding op de winter. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De ploeg reist binnenkort af naar Turkije voor een trainingsstage. Volgens de Wit is die locatie gekozen omdat de 6 Chinese sporters een visum nodig hebben en de ploeg bewust buiten de Europese Unie op een centrale plek wilde trainen. Het opzetten van het team vroeg veel inspanning, met name op financieel vlak. De Wit geeft ook aan dat het rondkrijgen van het budget een flinke uitdaging was, maar dat de begroting inmiddels staat. Schaatsers worden grotendeels betaald via hun eigen bonden of provincies, terwijl Konijn de enige schaatster is die rechtstreeks door de ploeg wordt vergoed. De Wit ontvangt zijn salaris van de Chinese bond, omdat hij op toernooien ook optreedt als coach voor de Chinese rijders. Focus ligt inmiddels volledig op de komende maanden. De Wit ziet dat Olympisch kampioen Ning goed presteert in de trainingen, ondanks verplichtingen in China. Wel noemt de coach de internationale wedstrijdplanning lastig te combineren met selectiemomenten in Nederland. Maar de ploeg heeft volop ambitie voor de komende wereldbekers en natuurlijk het WK in China.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Nederlandse lichtzwaargewicht Gladys Kraus heeft in het Britse Leeds korte metten gemaakt met zijn Amerikaanse tegenstander Sean Hemphill. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na amper een minuut lag de Amerikaan tegen de vlakte. Nadat Kraus hem na een snelle serie harde stoten direct de hoek in wist te drijven. Scheidsrechter greep daarop in en beëindigde de partij voortijdig. En na afloop liet Kraus weten dat hij simpelweg gedaan heeft wat hem is geleerd. Wel is hij ontzettend blij met de regionale WBA Intercontinental titel die hij mocht ontvangen. Hij gaf wel eerlijk toe dat het gevecht wat hem betreft nog wel even had mogen duren, omdat hij nou eenmaal intens houdt van de sport en graag wat meer rondes had willen vechten in de ring. Hij kijkt nu alweer volop uit naar de volgende uitdaging en hoopt snel sterkere tegenstanders te ontmoeten om zo ook als vechter te kunnen blijven groeien. Zijn doel is om vastberaden door te gaan op deze ingeslagen weg en uiteindelijk een officieel wereldtitelgevecht af te dwingen in zijn gewichtsklasse. Bokser blijft hard trainen in aanloop naar zijn volgende sportieve uitdagingen in de ring.
0: Dit is jouw sportradio. Pizza.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Nederlanders wonen helemaal niet te groot, zoals veel politici vaak roepen, schrijft de Telegraaf. Het wordt vaak gezegd als argument om kleinere huizen te bouwen. De TU Delft heeft de cijfers vergeleken met andere Europese landen. We scoren net boven het gemiddelde. Er zijn nog 8 landen die ver boven ons staan met grotere huizen. De politie heeft misschien een doorbraak in een vergismoord in Berkel en Roderijs 12 jaar geleden, schrijft de Telegraaf. Iemand zou de politie getipt hebben dat het wapen van die moord in een sloot in Rotterdam zou liggen. Er is vorige week meerdere keren naar gezocht, maar het is niet bekend of er ook iets is gevonden. In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. 1 persoon overleefde dat niet, 5 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de mijn wordt per jaar ruim 14.000 kilo goud gewonnen. Daarmee is het erg belangrijk voor de economie in Egypte. Nu wordt er voorlopig niet meer gewerkt in de mijn. En als president Trump op zijn golfclub in New Jersey is, mogen er geen vliegtuigen overheen vliegen. Maar dat is gisteren toch gebeurd. 2 vliegtuigen gingen in de fout en werden door straaljagers begeleid tot ze weg waren. Het is niet bekend of het opzet was. Piloten worden wel altijd ingelicht als ze ergens niet mogen vliegen. Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt, verder schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en in het binnenland kan het flink warm worden. Maximaal 28 graden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Zwemster Marit Steenbergen bereidt zich voor op de Europese kampioenschappen lange baan zwemmen. Ze verkeert in een uitstekende vorm en verbrak kort geleden nog het wereldrecord op de 100 meter vrije slag. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In Rome tikte Steenbergen aan in een tijd van 51,68 seconden. En daarmee was ze iets sneller dan de Zweedse Sara Sjöström, die het record sinds 2017 op naam had staan. In aanloop naar deze prestatie verbeterde Steenbergen in Monaco al tweemaal het nationale record. En daarnaast veroverde ze eerder de wereldtitel op deze afstand. Coach Patrick Pearson prijst de zwemtechniek van Marit Steenbergen en noemt die ook ongeëvenaard. Zelf blijft ze vrij nuchter onder haar prestaties. Ze benadrukt dat ze het vooral moet hebben van haar techniek en niet van pure kracht. Volgens haar coach is vooral de hoge elleboog een cruciaal element in haar slag. Dat is een kwaliteit die de coach eerder alleen zag bij Maarten Brozowski. In de afgelopen jaren is de techniek van Steenbergen flink aangescherpt. Vroeger zwom ze met de armen wat te ver van het lichaam. Iets wat bij vermoeidheid nog wel eens wil optreden. En dat bredere omhalen werkt minder efficiënt. En de wens van de zwemster is duidelijk. Ze hoopt in de toekomst nog meer kracht in haar slag kwijt te kunnen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De nieuwe spelregels in de Eredivisie hebben voor verbazing gezorgd bij Telstar-doelman Ronald Koeman junior. Tijdens de uitwedstrijd tegen NEC kreeg hij een gele kaart en een corner tegen, omdat hij te lang over een doeltrap zou hebben gedaan. Dit is Ronald van der Giet voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de Eredivisie wordt dit seizoen strenger gelet op tijdrekken. Scheidsrechters tellen tot 5 seconden. Bij een doeltrap of een inworp en duurt het dan langer, dan kan de scheidsrechter een corner toekennen aan de tegenstander. Koeman geeft aan dat hij het gevoel had dat hij werd gezocht door het publiek en ook door de scheidsrechter. En hij ontving, Koeman dus, een gele kaart voor tijdrekken bij een vrije trap. Maar volgens de keeper stond de tegenstander te dichtbij. Arbiter reageerde erop door te zeggen dat hij maar eens moet gaan nadenken hoe hij dat dit seizoen gaat aanpakken. Koeman zegt dat is een aparte opmerking, maar benadrukt dat de scheidsrechter verder prima heeft gefloten. Ook Telstar-trainer Henk Brugge moet wennen aan de nieuwe maatregelen. Hij twijfelt of het echt 8 seconden duurde voordat de corner werd gegeven. Maar hij ziet er wel de voordelen van in. Volgens hem blijft het tempo door die regels wel goed in het spel. Al merkt hij op dat de ploegen die willen winnen soms nu eenmaal tijdrekken. Dat hoort er een beetje bij. Brugge is erg tevreden over het vertoonde spel. Ja, een overwinning op NEC natuurlijk. En de manier waarop de selectie met elkaar samenwerkt.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 5 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. De droogte heeft in Nederland al meerdere regionale weerrecords gebroken, schrijft het AD. In de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland waren de neerslagtekorten begin augustus nog nooit zo groot als nu. Zelfs in 1976 was het niet zo erg, terwijl dat jaar de geschiedenisboeken indring als uitzonderlijk heet en droog. In kleine steden kun je bijna nergens meer een huurwoning vinden in de particuliere sector, schrijft het FD. Veel private verhuurders doen een huis in de verkoop als een huurder vertrekt. In steden als Venray, Arnhem of Emmen is het daarom zoeken naar een speld in een hooiberg voor wie niet van een corporatie wil of kan huren. De temperatuur van het zeewater op de hele wereld was vorige maand gemiddeld 21 graden. En dat is nog nooit eerder gebeurd in juli, blijkt uit onderzoek. In de Grote Oceaan zorgt het weerfenomeen El Niño altijd voor hoge zeewatertemperaturen. Maar ook bij Europa was het zeewater in de Atlantische Oceaan warmer dan ooit. En na Talon Griekspoor is nu ook Botik van de Zandschulp klaar op het Masters toernooi in Montreal. In twee sets was de Tsjech Jakub Mensik net te sterk. De uitschakeling van Griekspoor gisteravond tegen Daniel Merida uit Spanje was een stuk minder spannend. Griekspoor maakte te veel fouten en liep al snel achter de feiten aan. Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt. In de rest van het land schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en in het binnenland kan het flink warm worden. Maximaal 28 graden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Formule 1-team van Williams moet scherpe keuzes maken door het huidige budgetplafond. De teambaas James Vowles legt uit dat het Britse team middelen weg moet gaan halen bij de ontwikkeling van de auto. En die geldstromen gaan nu volledig naar het aanpakken van de verouderde infrastructuur. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Vowles werd het team afgelopen winter hard geraakt door een te zware auto. En dat probleem ontstond door jarenlange onderinvestering in de faciliteiten. Door de strikte regels rond het budgetplafond kan Williams nu niet tegelijkertijd de fabriek moderniseren en vol inzetten op directe prestaties op de baan. Teambaas benadrukt dat deze keuze direct invloed heeft ook op de resultaten in het kampioenschap. Het oplossen van de achterliggende problemen kost enorm veel tijd en is absoluut geen kwestie van enkele maanden. Het team kiest er bewust voor om de korte termijn op te offeren voor een stabiele basis op de lange termijn. En volgens Vowles is het duidelijk dat het probleem afgelopen winter heeft laten zien dat het team nog een lange weg te gaan heeft. Na de eerste helft van het seizoen van 2026 is Williams de nummer 9 in het constructeurskampioenschap. 11 punten werden behaald. De leiding benadrukt dat het ingezette verbeterplan noodzakelijk is om structureel stappen vooruit te kunnen blijven zitten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Twente lijkt op het punt te staan om Philip Thorvaldsen vast te leggen. Volgens Noorse media is er een akkoord bereikt over de komst van een toptalent dat dus op korte termijn de overstap kan maken vanuit de Noorse club Vålerenga naar Enschede. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de transfer is een bedrag gemoeid van ongeveer 5,5 miljoen euro. En dat financiële bedrag kan in de toekomst nog verder oplopen door het behalen van eventuele bonussen. En daardoor kan het de duurste aankoop van de club in jaren worden. Noorwegen staat de aanvaller al langere tijd bekend met een hele opvallende bijnaam, namelijk die van Stille Moordenaar. Hij geldt als een van de allergrootste talenten van zijn generatie en speelde inmiddels al meer dan 50 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van zijn club. Thorvaldsen is tweebenig, kan op beide flanken en eveneens als schaduwspits uit de voeten, maar heeft op het veld een duidelijke voorkeur. Hij speelt het liefst linksbuiten. Meerdere buitenlandse clubs, waaronder Colorado Rapids, Hull City, Cercle Brugge, hadden eveneens serieuze belangstelling voor de Jeugd International. Maar de definitieve keuze lijkt op de club uit Enschede te zijn gevallen. FC Twente heeft de berichtgeving over de mogelijke overname zelf nog niet bevestigd.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Country Radio is jouw sportradio. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft misschien een doorbraak in een vergismoord in Berkel en Roderijs uit 2014, schrijft de Telegraaf. De politie in Rotterdam kreeg een tip dat het moordwapen daar in een sloot lag. Het is niet bekend of het ook is gevonden. Bij de moord werd een onschuldige man doodgeschoten. Het eigenlijke doelwit was een drugscrimineel. Bewoners van een woonzorgcentrum in het Drentse Bijlen moesten vannacht ergens anders slapen. Er was gisteravond een jerrycan met een sterk ontsmettingsmiddel omgevallen, meldt RTV Drenthe. Daardoor hingen er in een deel van het pand giftige dampen. De brandweer moest die eerst het pand uitkrijgen voor de mensen weer terug konden. Politici roepen vaak dat Nederlanders te groot wonen, maar daar is niks van waar, schrijft de Telegraaf. Het wordt vaak geroepen om kleinere huizen te kunnen bouwen. Maar uit onderzoek van de TU Delft blijkt dat Nederland redelijk gemiddeld scoort in Europa. Er zijn 8 landen waar huizen nog groter zijn. En in Nijmegen komen speciale fanzones tijdens de Europese wedstrijden van NEC. Nijmegen verwacht veel buitenlandse supporters en in die fanzones kunnen ze samen toeleven naar de wedstrijd. Er zijn ook grote schermen voor fans die geen kaartje hebben voor de wedstrijd. Die zijn er morgen ook al als het Griekse Olympiakos naar Nijmegen komt. Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt, in de rest van het land schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en in het binnenland kan het flink warm worden, maximaal 28 graden.
1: Grand Prix Radio.
3: Tour Update. In Nice heeft Demi Vollering de slotetappe en de Tour de France Femme gewonnen. De gele truidrager weerstond de aanvallen van Kasia Niwiadoma. Zij viel aan op de laatste klim na 4 keer de Col d'Aise en reed solo naar de finish. Het was haar 3e ritzege van deze ronde. Daarmee is haar 2e tourzege een feit.
4: Lorena Wiebes rijdt vandaag in het groen. Puk Pietersen draagt de bolletjestrui.
1: Grand Prix Radio.
5: Ronald van der Geer.

0: Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio op de maandag. Het is alweer 10 augustus en er begint weer een werkweek of een lekkere vakantieweek. Wat het ook is, in beide gevallen heb je er prima weer bij, een lekkere zomerse dag. In de loop van de ochtend ga je de zon op de meeste plaatsen er doorheen zien komen door de bewolking. Blijft vrijwel overal droog en de temperaturen, ja, die lopen aardig op. 24 op de Wadden, 26 in het midden van het land en plaatselijk 29 tot 30 in het zuiden en zuidoosten. En ook de vooruitzichten zijn prima. Komende dagen blijft het overwegend zonnig en warm, met op veel plaatsen zomerse temperaturen. Vooruitzichten voor deze show zijn trouwens ook prima. Terugkijken op een mooi sportweekend met, nou ja, ook wel weer een hele oude term.
1: Het is natuurlijk een hotse-knotswedstrijd geworden aan het einde.
0: En een keeper die geel krijgt bij een vrije trap en een corner tegen, want
2: ik denk dat ik niet snel genoeg zou zijn.
0: Een hele duidelijke trainer van FC Utrecht.
3: We hadden het beter kunnen doen, maar konden het gewoon beter doen.
0: Ajax-speler Julian Brandt is helemaal geen nieuwkomer in Amsterdam.
4: When I played in Leverkusen, I lived in Cologne. Some days when we had days off, I went to Amsterdam. So I'm a bit used to the city. Not almost, but like a bit.
0: Realisme ook bij Mika Gods na de zoveelste vraag over zijn transfer naar Paris Saint-Germain.
5: Ja, ik denk dat ik nu niks meer te bepalen heb en ja, als het uiteindelijk niet goed komt, dan speel ik bij een heel mooie club.
0: Maar het mooiste was Demi Vollering. Zij wint de Tour de France Femme in het geel. Het kon eigenlijk niet mooier.
6: Nee, dit was echt heel mooi.
0: Welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Isaac Hadjar noemt de overstap van Racing Bulls naar het hoofdteam van Red Bull een cultuurschok. Coureur vertelt openlijk over de verandering van de omgeving en legt uit dat hij van het meer familiaire Italiaanse VCARB naar een Britse werkomgeving ging. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ondanks de overstap voelde de promotie naar Red Bull voor Hadjar heel natuurlijk aan. Hij zit al sinds 2021 in de opleidingsploeg van Red Bull en daardoor reed hij in het verleden al vroege vrije trainingen voor Red Bull en deed hij mee aan junior tests. En door die eerdere ervaringen werkte hij ook al samen met zijn huidige engineer Richard Wood. Dat contact begon 3 jaar geleden eigenlijk al. Daarnaast hielp zijn rookie seizoen bij Racing Bulls hem om zich voor te bereiden op deze grote stap naar Red Bull. Hoewel beide teams onder hetzelfde moederbedrijf vallen, merkt hij wel een groot verschil in dynamiek. Volgens Hadjar is Racing Bulls eraan gewend om jonge coureurs te ontvangen en klaar te stomen, terwijl hij bij het hoofdteam van Red Bull in een grotere topomgeving terechtkwam. Hadjar vormt het Formule 1-duo bij Red Bull natuurlijk samen met Max Verstappen. Hij vertelt dat hij nog altijd trotse momenten beleeft wanneer hij door de garage loopt en in de auto stapt. Hij zegt, ja, het is toch een voorrecht om voor een wereldkampioensteam te rijden. Maar benadrukt wel dat hij zijn plek heeft verdiend door al het eerdere werk.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Terugkijken doen we natuurlijk op de Eredivisie. We hebben 3 dagen lang met de adem in voor de televisie gezeten. En nu kunnen we rustig ademen, want Robert Maaskant gaat deze competitie voor ons analyseren. Robert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Pakken we natuurlijk eerst de kampioen er even bij. PSV wil minder tegengoals. Dan is dit geen goed begin.
1: Nee. En PSV heeft de slag een klein beetje gemist. Speelde 2-2 tegen Fortuna Sittard. Waarbij ze natuurlijk verdiend hadden om te winnen. Ook het balbezit met meer dan 70%. Fortuna wat zich helemaal ingegraven had. Maar goed, dat is uitstekend hun goed recht. En ze verdedigden ook goed. Maar PSV blijft kwetsbaar met dit centrale duo. En Peter Bos had nu een aantal keren doorgewisseld. Had gekozen voor een heel aanvallend elftal. Maar worden dan toch weer door eigen persoonlijke fouten eigenlijk van spelers. Krijgen ze te makkelijk tegengoals. Ja, en ik denk dat dit jaar in deze Eredivisie puntverlies heel erg duur gaat zijn met de concurrentie van Feyenoord en van Ajax. Dus een speler als Geertruida, waar blijkt dat ze daarmee in onderhandeling zijn, zou geen rare aankoop zijn. Dat is geen oude jongen. Maar dat is natuurlijk wel een jongen die al veel wedstrijden gespeeld heeft op nationaal en internationaal niveau. Die zou PSV wel kunnen helpen.
0: Je zei al van, als er een seizoen belangrijk is dat alles goed staat, is het dit seizoen. Want de concurrentie komt eraan. Ajax bijvoorbeeld. Naar behoren gespeeld tegen PEC 2-0.
1: Ja, ondanks dat ze het toch nog wel moeilijk hadden. Ajax was de betere ploeg. Ajax was de ploeg die de aanval zocht. De transferwindow betaalde zich onmiddellijk uit voor Ajax. Want de doelman Ter Stegen die pakte een geweldige bal die vanaf een 1,5 meter afstand ingekopt werd door Korstons, was het volgens mij, van Zwolle. En met een reflex haalde die eruit. Anders had het slecht af kunnen lopen dit weekend voor Ajax. En uiteindelijk maakte Floranus, de verdediger van een van de weinige WK-gangers in deze wedstrijd, maakte een belachelijke overtreding, waardoor die rood kreeg en Ajax tegen 10 man kwam te staan. En toen moet ik zeggen, de trainer, de coach van Ajax, Michel, wisselde ook onmiddellijk. Bracht er nog meer aanvallers in, bracht onder andere Gods in de wedstrijd. En uiteindelijk won Ajax die wedstrijd terecht. Maar het duurde wel eventjes voordat ze op voorsprong kwamen. Dus het ging moeizamer dan het lijkt. Maar het was wel een terechte overwinning van Ajax.
0: Het woord moeizaam zou ik ook loslaten als ik kijk naar de uitslag van het duel tussen Feyenoord en Sparta. Slechts 1-0. Maar het was niet zo moeizaam, toch?
1: Nee, dat was het niet. En dan kan je maar weer zien, hè, dat je tot mijn mooie collega Co Adriaanse scoresbordjournalistiek nooit altijd kan gebruiken. Fijn, dat was veel en veel beter. Zeker het eerste uur creëerde een enorm aantal kansen. Ik denk dat ze wel 20 keer op doel geschoten hebben ongeveer. In dat eerste uur. Maar het stond maar 1-0. Ja, dat zou te maken kunnen hebben met Ueda, die bezig is met transferperikelen. Feyenoord had ook de mogelijkheid om andere spitsen erin te brengen. En uiteindelijk betaalde dat zich toch uit. En kwamen ze nog goed weg, Feyenoord. Hè? Want we hebben allemaal die laatste minuten gezien. Ja. Met Milan Smit van Sparta. Die een heel licht duwtje gaf aan Sint-Juste en die bal binnenkopte. En die werd afgekeurd. Ik moet zeggen dat ik denk dat Giovanni van Bronckhorst vandaag toch nog even aan tafel zit met Sint-Juste. Want met zijn achtergrond in Engeland en in Schotland, dat soort duwtjes misschien niet afgefloten zouden zijn. Ja, en wat ik leuk vond van Feyenoord is dat onder andere Shaquille van Persie er weer in kwam. Die kwam nu vanaf de rechterkant, viel die in. Dat vind ik toch wel een van de grote talenten van Nederland en van Feyenoord. Ik zou hem liever in de spits zien overigens. Maar daar kwam een andere spits in, ook van dik 1,94. Dus Feyenoord heeft ook meerdere mogelijkheden om voorin te wisselen. Wat ik wel mis, ondanks Hartz Moussa die speelde, is toch nog wel wat creativiteit daar. Ze hebben een goed middenveld, ze hebben een stevige verdediging. Maar ook bij Feyenoord mag er voorin nog wel wat gebeuren om makkelijke wedstrijden te winnen.
0: Pak er nog even koffie bij en dan komen we zo terug, Robert, met het tweede gedeelte van dit Eredivisie-overzichtje, waarin we onder meer maar eens kijken naar FC Twente en FC Utrecht. Dat hoor je zo meteen hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Goedemorgen, Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tweede gedeelte van onze Eredivisie-overzicht met Robert Maaskant. Robert, nogmaals, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik heb net een lekkere Rita Coritaatje gedaan voor de oudere luisteraars. Ik zit er weer klaar voor.
0: Een lekker bakje koffie. En dat kunnen we ook goed gebruiken. Want het is een beetje kletsen bij de koffie over het afgelopen weekend. En dan komen we toch terecht ook bij NEC. NEC die vriend en vijand toch moet verrassen met de selectie die het nu heeft. En vriend en vijand ook verraste door een nederlaag tegen Telstar te leiden.
1: Dat mag niet.
0: Nee, hè?
1: Nee. Dat is simpelweg een enorme tegenvaller natuurlijk voor NEC. Ja, mij verbaasde dit wel. En dit is gewoon een grote tegenvaller voor NEC. Want ja, nogmaals, de punten zijn duur aan het begin van het seizoen. Want die tellen ook aan het eind van het seizoen allemaal mee. Als je gewoon weer wil kwalificeren voor Europees voetbal. En NEC laat dit tegen de gedoodverfde degradatiekandidaat, één van de Telstar, laat ze het gewoon liggen.
0: Heeft het Europees voetbal invloed? Want dan zouden we het ook kunnen meenemen naar FC Twente.
1: Nou ja, daar wilde ik toch even terugkomen. Van, wat mij altijd zo enorm verbaast is dat zowel dat al die internationale ploegen gewoon twee keer in de week topwedstrijden kunnen spelen. En dat wij het met Nederlandse clubs maar niet voor elkaar krijgen. Ja, ik vind het belachelijk. Ik vind het echt belachelijk. We weten dat al jaren dat er Europees gevoetbald wordt. Iedere club strijdt om daar zich voor te kwalificeren. En op het moment dat het dan gebeurt, dan kunnen we het niet. Ja, ik vind dat heel raar. En in de opleidingen kunnen we ons daarop voorbereiden. Dat kunnen alle in Engeland en Duitsland kunnen ze dat ook. Ja, en wij blijven maar punten verliezen rondom die wedstrijden. Dat is heel slecht. Ik ben wel blij dat Jan de Jong overigens van de Eredivisie aangegeven heeft dat het tussen de 80 en 120 miljoen euro kost op het moment dat Nederlandse clubs besluiten om verderop in het toernooi met een B-ploeg te gaan spelen. En ik hoop ook dat daar wat maatregelen op komen. Dat dat niet meer kan. Want dat vind ik echt een schande voor het Nederlandse voetbal.
0: Ja, toch denk ik dat Twente dat misschien wel gaat doen in die tweede Europese wedstrijd na die 6-0 overwinning. Maar ook na een 1-0 nederlaag start in de competitie. Dat komt hard aan, denk ik.
1: Ja, nou speelde Twente natuurlijk wel tegen een 1 in een uitwedstrijd en 2 tegen een Heerenveen wat al goed op elkaar ingespeeld is. Waar een goed idee van voetbal ligt. Die hebben het vorig jaar in de tweede seizoen zelf ook goed gedaan. Dus dat je daar kan verliezen, dat is natuurlijk niet heel raar. Ik vond die slotfase mooi. Hè? Dan zie je dat John van der Brom ook gewoon een klassieke trainer is die al zijn aanvallers erin zet. Ja. Want er is een spitse discussie met Vennegoor of Hesselink, Weghorst en Lammers op het laatst. En die voorzetten bleven er maar in komen.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk Heerenveen met een goed centraal duo bleef gewoon mooi overeind.
0: Dan nu Utrecht nog even. Daar was de verwachting toch ook hoog. Cordea, een beetje de prins onder trainersgilden op dit moment.
1: Kijk uit wat je zegt. Of.
0: Ja, ik spreek hier een voormalige hoogheid, dat weet ik. Maar, ja. maar toch, hè? Toch, Utrecht begint niet goed.
1: Nee, en ik denk dat de verwachtingen bij Utrecht ook wel te hoog gespannen zijn.
0: Ja?
1: Dat Correa daar naartoe gegaan is, wat ik hem gun. Hij heeft fantastisch werk geleverd bij Utrecht. Nou, dit is toch weer even wat anders. En op het moment dat je ergens op bezoek gaat, ik denk dat daar een mooie nuance ligt. Op het moment dat je met Telstar ergens op bezoek gaat bij een ploeg, dan wordt er verwacht van die tegenstander dat je van Telstar wint. En ga je openen spelen. Maar op het moment dat je als Utrecht ergens naartoe gaat, ja, dan wordt er heel anders op ingespeeld. Dan wordt er heel anders naar gekeken. Dus ja, ik denk dat Correa daar toch even aan moet wennen, aan een ander verwachtingspatroon van dit soort ploegen. En dat ze moeten kijken naar hoe gaan we dat doen. Correa wil zijn eigen systeem gaan spelen waar hij aan gewend is. Dus dat heeft ook tijd nodig. Dat had met Telstar ook. Alleen waren die daar al 3-4 jaar aan gewend vorig jaar. Ja, bij Utrecht is het allemaal nieuw. Nou, ik denk dat dat nog wel eens een tegenvaller zou kunnen worden dit jaar.
0: FC Groningen wint met 2-1 van FC Utrecht. We hadden ook een dikke overwinning van 4-1 van Go Eagles op Willem II. AZ verslaat ADO met 2-0. En dan komen we tot slot bij Cambuur. 0-4 tegen Excelsior. En Excelsior is na dit weekend de koploper. En dat doet ze goed in Kralingen, denk ik.
1: Excelsior, ja, dat is toch prachtig.
0: Dankjewel Robert in elk geval. En ik spreek je snel weer. Dankjewel voor je bijdrage vandaag. Groetjes.
2: lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
5: Alle verf super voordelig.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
11: Dit is Grand Prix Radio.
12: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
13: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. 1 op de 3 automobilisten doet niks als er rond hun auto een terugroepactie is, schrijft het AD. De RDW wil dat daar straf op komt te staan, want het negeren van mankementen kan gevaarlijk zijn, zegt die. Er wordt wel eens gezegd dat Nederlanders in te grote huizen wonen, maar dat is flauwekul, blijkt uit onderzoek waar de Telegraaf over schrijft. Gemiddeld hebben we dik 40 vierkante meter per persoon, iets meer dan gemiddeld in Europa. En er rijden weer treinen tussen Venray en Boksmeer. Het treinverkeer werd donderdag opnieuw stilgelegd vanwege de natuurbrand bij Venray. Er werden bussen ingezet.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
14: Ronald van der Geer.
0: Maartje Paume en Goud, hoe zat dat ook alweer?

Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio op de maandagochtend. Terugkijken doen we natuurlijk op deze ochtend heel veel op het afgelopen sportweekend. Maar we kunnen ook wat verder terugkijken. Ben je inmiddels wel gewend, denk ik, na afgelopen week. In over de datum kijken we naar de dag van vandaag, maar dan in de geschiedenis. Moet er wel iets staan natuurlijk in het sportieve geschiedenisboek. En vandaag staat er iets. Ja, we gaan terug over de datum kijken we naar de dag van vandaag, maar dan in de geschiedenis. Moet er wel iets staan natuurlijk in het sportieve geschiedenisboek. En vandaag staat er iets. Ja, we gaan terug naar 10 augustus 2012. Londen is het decor van de

0: klinkt met het NOS-commentaar van Philip Koken.
1: De goede. Butio en de goal. De goal is er van Dirkse van de Heuvel. 1-0 uit de strafcorner rebound van Carlien Dirkse van de Heuvel. Goed geraakt. Meedogenloos ingeschoten. Palme, rechtstreeks Palme, 2-0, Maartje Palme. Dit kan niet meer fout gaan. In de poolfase lukt het maar niet. Maar ze sleept hem nu feilloos binnen. Maartje Palme. De armen gaan de lucht in. Palme juicht. Want de hockeysters zijn opnieuw Olympisch kampioen. En het komt ze toe.
0: Zelfs Philip Koken heeft er geen woorden meer voor. Voor Paume is het de bekroning van jarenlange dominantie. Ze groeit uit tot een van de succesvolste speelsters uit de Nederlandse hockeygeschiedenis. Olympisch goud, wereldtitels en Europese titels op haar erelijst. 10 jaar lang was het toch wel een zekerheidje. Als Nederland een strafcorner kreeg, als Maartje Paume achter de bal stond, hield iedere keeper haar adem in. Dit was over de datum voor vandaag. Morgen weer een nieuwe bladzijde uit ons mooie geschiedenisboek. Op Grumpy Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Schaatscoach Johan de Wit merkt dat zijn internationale ploeg, Team Novus, steeds beter vorm krijgt. Selectie met 13 rijders uit 5

0: verschillende landen, onder wie de Nederlandse merelkonijn. En de Chinese Olympisch kampioen Chongyanning werkt hard aan de voorbereiding op de winter. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ploeg reist binnenkort af naar Turkije voor een trainingsstage. Volgens De Wit is die locatie gekozen omdat de 6 Chinese sporters een visum nodig hebben. En de ploeg bewust buiten de Europese Unie op een centrale plek wilde trainen. Het opzetten van het team vroeg veel inspanning, met name op financieel vlak. De Wit geeft ook aan dat het rondkrijgen van het budget een flinke uitdaging was, maar dat de begroting inmiddels staat. Schaatsers worden grotendeels betaald via hun eigen bonden of provincies, terwijl Konijn de enige schaatster is die rechtstreeks door de ploeg wordt vergoed. De Wit ontvangt zijn salaris van de Chinese bond, omdat hij op toernooien ook optreedt als coach voor de Chinese rijders. Focus ligt inmiddels volledig op de komende maanden. De Wit ziet dat Olympisch kampioen Ning goed presteert in de trainingen, ondanks verplichtingen in China. Wel noemt de coach de internationale wedstrijdplanning lastig te combineren met selectiemomenten in Nederland. Maar de ploeg heeft volop ambitie voor de komende wereldbekers en natuurlijk het WK in China.
1: Dit is jouw sportradio.

Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Op de maandagochtend even het laatste nieuws doornemen. 3x3 basketbal. Dat is populair en we zijn er goed in ook. De Nederlandse vrouwen hebben hun zegenreeks inmiddels voortgezet. Week na de winst in Tokio was het team nu ook de sterkste bij de World Tour in Boekarest. En in de finale werd gastland Roemenië verslagen met 21-15 door het team. Dat bestaat uit Jannis Boonstra, Noortje Driessen, Lotte van Kruistum en Ilse Kuyt. Het team was al eerder succesvol in Amsterdam en Batam deze zomer. En dankzij die resultaten staat Nederland momenteel dan ook eerste op de landenranking. En nog meer goed sportnieuws voor de vrouwen van PSV en Ajax. Zij hebben allebei een belangrijke stap gezet richting de competitiefase van de Champions League. Vrouwen van PSV rekenden in Luxemburg met 3-1 af. Met het Finse HJK. Met Liz Rijsberg als grote uitblinker. Zij nam met een zuivere hattrick alle Eindhovense doelpunten voor haar rekening. En ook Ajax boekt een knappe overwinning. En nipte trouwens hoor. De Amsterdamse ploeg won in Glasgow met 2-1 van Rangers. Nadine Noordam opende de score. De Schotten kwamen eigenlijk vlak voor tijd weer langs zijn. Maar in blessuretijd kreeg Ajax nog een penalty. En wie oh wie, natuurlijk routinier Sherida Spitsen, bleef ijzig kalm en schoot de 2-1 binnen. Voor zowel PSV als Ajax geldt nu. Nog één succesvolle kwalificatieronde is nodig. En dan plaatsen ze zich voor de competitiefase van de Champions League. Daarover en over meer houden we je uiteraard op de hoogte. Hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Een derde van de automobilisten negeert terugroepacties over hun auto. Onverantwoordelijk, zegt de RDW in het AD, want er is misschien wel iets gevaarlijks met je auto. De dienst wil dan ook dat niet komen opdagen strafbaar wordt. Je zou dan bijvoorbeeld een APK-keuring of doorverkopen van de auto kunnen blokkeren. Het verhaal dat Nederlanders in te grote huizen wonen klopt niet, blijkt uit onderzoek, schrijft de Telegraaf. Gemiddeld hebben we dik vierkante meter per persoon, iets meer dan gemiddeld in Europa. Er wordt wel eens gezegd dat we te veel in gezinswoningen hebben en te weinig appartementen. Maar dat is niet waar, zeggen de onderzoekers. Het schandaal rond de geroofde spullen van een begraafplaats in Den Haag is waarschijnlijk groter dan gedacht, meldt Omroep West. Iemand die ervan wordt verdacht kostbare dingen uit graven te hebben gestolen, lijkt niet in zijn eentje bezig geweest te zijn. Volgens het OM worden nog twee mensen verdacht in de zaak. En er is misschien een doorbraak in een oude vergismoord. In 2014 werd in Berkel en Roderijs een man doodgeschoten die zijn honden uitliet. Al snel bleek dat niet hij, maar een drugscrimineel uit de buurt doelwit was. Pas geleden kwam er een tip dat het moordwapen in een plas in Rotterdam zou liggen. Of het ook is gevonden, is onbekend. In het noorden bewolkt en mogelijk een beetje regen. In het zuiden zon. Vanmiddag komt de zon er ook in het noorden bij. En het wordt 20 graden aan zee tot 28 in Limburg.
0: Grand Prix Radio.
2: Tour Update.
4: Demi Vollering heeft de Tour de Femme voor de tweede keer gewonnen. In de slotetappe met 4 keer de Col d'Huez pareerde ze de aanvallen van Kasia Nwiadoma. Vlak voor de top ging ze zelf in de aanval en reed de laatste 15 kilometer solo naar de finish. Het was haar derde ritzegen. Het klassement is als volgt. Lorena Wiebes heeft de groene trui. De bolletjestrui is voor Puk Pietersen.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
11: Ping, ping, ping, ping, ping.
10: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Maandag 10 augustus is het vandaag. We geven je een lekkere sportieve start op een lekkere zomerdag. Met de zon die op de meeste plaatsen zal doorbreken in de loop van de ochtend. Het blijft ook nog eens vrijwel overal droog. En vanmiddag lopen de temperaturen op van 24 graden op de Waddeneilanden via 26 in het midden van het land naar plaatselijk 29 tot 30 in het zuiden en zuidoosten. En de vooruitzichten ook uitstekend. Komende dagen blijft het overwegend zonnig en warm met op veel plaatsen zomerse temperaturen. Minder rooskleurig nieuws heb ik vanuit het kamp van tennisser Jannik Sinner. Hij zal namelijk niet deelnemen aan de Cincinnati Open. Hij heeft zich teruggetrokken vanwege een blessure aan zijn rechterknie. Het toernooi geldt als een belangrijke voorbereiding op de US Open. Dus Sinner baalt er zelf ook ontzettend van, maar heeft zijn focus direct verlegd op zijn herstel en natuurlijk het Grand Slam toernooi zelf in New York. Tweede afmelding voor Cincinnati. Andere was wel een beetje verwacht. Carlos Alcaraz meldde zich af voor het Masters toernooi. Die is natuurlijk al enige tijd geblesseerd. Maar de twee toppers, echt twee topnamen uit het mannentennis, zullen dus in Cincinnati ontbreken. Over top gesproken. Top, fijn dat je met ons de dag begint. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse lichtzwaargewicht Gladys Kraus heeft in het Britse Leeds korte metten gemaakt met zijn Amerikaanse tegenstander Sean Hemphill. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na amper een minuut lag de Amerikaan tegen de vlakte. Nadat Kraus hem na een snelle serie harde stoten direct de hoek in wist te drijven. Scheidsrechter greep daarop in en beëindigde de partij voortijdig. En na afloop liet Kraus weten dat hij simpelweg gedaan heeft wat hem is geleerd. Wel is hij ontzettend blij met de regionale WBA Intercontinental titel die hij mocht ontvangen. Hij gaf wel eerlijk toe dat het gevecht wat hem betreft nog wel even had mogen duren, omdat hij nou eenmaal intens houdt van de sport en graag wat meer rondes had willen vechten in de ring. Hij kijkt nu alweer volop uit naar de volgende uitdaging en hoopt snel sterkere tegenstanders te ontmoeten om zo ook als vechter te kunnen blijven groeien. Zijn doel is om vastberaden door te gaan op deze ingeslagen weg en uiteindelijk een officieel wereldtitelgevecht af te dwingen in zijn gewichtsklasse. Bokser blijft hard trainen in aanloop naar zijn volgende sportieve uitdagingen in de ring.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wat zijn we blij met en trots op Demi Vollering. Na het winnen van haar tweede Tour de France Femme. Ja, de renster uit Zoetermeer gaf zelf ook aan genoten te hebben, hoor, van de week. En noemde het heel speciaal om in Nice, daar waar de finishlijn lag, in de gele trui te kunnen eindigen. Ze onthulde dat een interview van haar concurrente, Kasia Nibiadoma, haar nog wat extra heeft gemotiveerd. Zaterdag liep haar grootste concurrent na afloop voor de camera's leeg, omdat ze vond dat een Franse ploeggenote van Vollering, dat is Célia Djéry, haar in de hekken had geprobeerd te rijden. Nou, Vollering wilde solo winnen, wilde even duidelijk maken dat haar ploeg de Tour niet wilde beslissen met een incident. En daarmee wees ze natuurlijk naar zaterdag. En dat lukte. En ja, het verhaal van Vollering klinkt dan zo.
1: We waren gisteravond enorm gemotiveerd om vandaag er weer vol voor te gaan. Célia heeft een zware avond gehad en ja, deze was ook voor haar. Ik heb gewoon een goed praatje met haar gehouden. Ik heb haar gezegd dat, ja, dat het me nogal boos maakte toen ik haar interview zag. Omdat ja, als je zo vol emoties zit, dan moet je dat soort dingen gewoon niet zeggen. En ik heb gezegd dat we haar nooit de intentie hebben gehad om haar de hek in te rijden. En er ook nog eens gezegd dat het was gewoon een hele tricky bocht met een putdeksel in het midden. Dus Célia kon geen andere kant op. Het was maar één lijn hoe je die bocht kon rijden. En als je dan naast elkaar komt te zitten, dan kan je niet met z'n tweeën door de bocht daar. En dat begreep ze. Eigenlijk zei ze ook meteen van, spijt me dat dat ik me gisteren zo uitgelaten heb. Het was vandaag iets meer op het gemak of zo. Of iets meer, ja, met ontspanning. En ik kon er wel van genieten. Ik had zoveel mensen langs de kant. Het is super speciaal om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France Femme in het geel te finishen. Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
0: En dat was ze. En nogmaals, grote trots, Demi Vollering wint voor de tweede keer de Tour de France Femme. Dit is Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
12: Dit is Grand Prix Radio.
13: Waar je ook bent. Wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
14: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Als het aan de RDW ligt, wordt het negeren van terugroepacties voor auto's strafbaar, schrijft het AD. 1 op de 3 mensen komt niet opdagen en dat betekent dat mogelijk gevaarlijke mankementen niet worden gerepareerd. De politie is een zoekactie begonnen in de Rotterdamse Ringvaartplas en die heeft te maken met een onopgeloste vergismoord 12 jaar geleden. Toen werd in Berkel en Roderijs Rob Zweekhorst doodgeschoten. Hij werd aangezien voor een drugscrimineel. En de zaak rond een grafroof op een begraafplaats in Den Haag blijkt groter dan gedacht. Volgens Omroep West zijn er nog 2 mensen opgepakt die kostbare spullen zoals sieraden uit graven stalen.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
15: Ronald van der Geer.
16: Heracles begint goed aan het seizoen, maar ook favoriet voor de KKD.

0: Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Op de maandagochtend, tijd voor de KKD, want die ging dit weekend ook van start. De keukenkampioendivisie met deze uitslagen. Dordrecht Jong Ajax 2-1, Vitesse RKC 1-1, Emmen Roda 1-0 en VVV Heracles 3-4. Topos NAC 1-2, Den Bosch Almere 1-1. Dat was ook de uitslag bij Helmond tegen de Graafschap. En MVV wint met 2-1 van Jong FC Utrecht. We praten over de KKD met Jan Leerkes. Hij is redacteur KKD bij ESPN, volger van deze competitie op de voet. En hij is er. Dag Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen Ronald.
0: Als ik jou nou vraag, wat is je het meest opgevallen? In de eerste speelronde van de KKD, wat zeg jij dan?
1: Het winnende doelpunt van Heracles. Het was echt een geweldige mooie goal. Een geweldige uithaal van Jean-Paul Nadjoli. Een nieuweling van Heracles. Heracles stond met 3-0 voor. En in werkelijk 8 minuten tijd werd het van 0-3-3-3 voor VVV. Dus dan weet je echt van, nou, je bent de keukenkampioendivisie is weer geopend, waar alles maar mogelijk is. En toen kwam er een uithaal van hem, zeg, oh, de mensen die hem nog niet gezien hebben, moeten die zeker gaan kijken. Echt, nu al het doelpunt van de maand, wat mij betreft.
0: Ja, ik heb hem gezien, ik kan het alleen maar beamen, Jan. Is Heracles trouwens ook een van de favorieten?
1: Op basis van wat ik gezien heb, denk ik wel. Het is echt een box van Pandora, zoals we dat dan zeggen, over Heracles. Omdat ze heel veel onbekende spelers hebben gehaald. Deze Nadjoli bijvoorbeeld is een Fransman die uit Zwitserland komt. Dus het zijn spelers die wij eigenlijk totaal nog niet kennen. Maar ze hebben er wel veel gehaald. En daardoor denk ik wel van, nou ja, dat, het zal wel. Kijk, zelfs als er 2 of 3 missers tussen zitten, hebben ze er nog genoeg die het wel goed gaan doen. Dus ja, voor mij is Heracles samen met bijvoorbeeld NAC en Almere toch wel de favoriet.
0: Nou, laten we die gelijk NAC, even bij de horens vatten dan, in dit blokje. NAC met hakken over de sloot, toch?
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Maar dat is wel vaak het geval, hè, bij clubs die terugkeren uit de eredivisie. Je moet toch weer even wennen aan, zoals dat is ook iemand die jij nog goed kent, Ronald. Bert Jacobs vroeger al zei, het hotse knots begonia voetbal. Ja. Waar je ineens mee te maken gaat krijgen. En dat is natuurlijk wel iets wat ook zij nu hadden natuurlijk bij Top. Josh Ulte zei na de wedstrijd wel dat hij nu ziet dat Top Os beter is dan vorig seizoen. Maar uiteindelijk, na een moeilijk begin, komen die clubs wel vaak bovendrijven. Het goede voetbal en de betere spelers gaan op de lange duur toch het verschil maken. Almere City denk ik ook wel. Ze hadden natuurlijk best wel moeilijk met FC Den Bosch, omdat het slechts 1-1 is geworden. Ook door de ena mooiste doelpunt van het weekend. De 1-0 van Ilias Boumassaouidi van FC Den Bosch. Maar ook daarvan denk ik, ze hadden nu best wel de nodige afwezigen. Dat gaat ook echt wel goed komen. De grote verrassing zit hem waarschijnlijk vooral in hoe ook gaan de beloften presteren weer dit jaar.
0: Ja, en dat is altijd erg wisselvallig, hè?
1: Ja. Maar ik heb wel zoiets. Ze zijn eigenlijk in alle voorbeschouwingen amper aan bod gekomen. Maar ik ben er wel heel erg nieuwsgierig naar. Want je ziet toch dat Ajax heeft niet alleen geïnvesteerd in het eerste elftal, maar ook in de belofte. Daar komt toch een jongen van Atletico Madrid, een jongen van Juventus voorbij. Ze hebben natuurlijk hun eigen talenten, die Mohamed Abdallah vertelde na afloop van de wedstrijd ook dat hij liever speelt tegen Dordrecht dan op de bank zit bij het eerste. Dat lijkt me een hele goede instelling trouwens. Ja, ja. En dan ben je toch ook wel benieuwd naar wat dat gaat betekenen. En ja, een andere waar ik best wel benieuwd naar ben is Utrecht. Dat is altijd een ploeg die helemaal onderin bungelde en vorig seizoen het goed gedaan heeft, maar kunnen ze dat vasthouden?
0: We gaan dat allemaal afwachten. We gaan het veel sneller, en dat is zo meteen al hebben, Jan, over twee ploegen die ik toch ook eventjes wil noemen. En dat zijn Vitesse en Roda. Twee oud-eredivisieploegen die uiteindelijk toch ook eens een keer een rol van betekenis moeten gaan spelen. Maar daar spreken we straks over verderop in deze show. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Zwemster Marit Steenbergen bereidt zich voor op de Europese kampioenschappen lange baan zwemmen. Ze verkeert in een uitstekende vorm en verbrak kort geleden nog het wereldrecord op de 100 meter vrije slag. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In Rome tikte Steenbergen aan in een tijd van 51,68 seconden. En daarmee was ze iets sneller dan de Zweedse Sarah Sjöström, die het record sinds 2017 op naam had staan. In aanloop naar deze prestatie verbeterde Steenbergen in Monaco al tweemaal het nationale record. En daarnaast veroverde ze eerder de wereldtitel op deze afstand. Coach Patrick Pearson prijst de zwemtechniek van Marit Steenbergen en noemt die ook ongeëvenaard. Zelf blijft ze vrij nuchter onder haar prestaties. Ze benadrukt dat ze het vooral moet hebben van haar techniek en niet van pure kracht. Volgens haar coach is vooral de hoge elleboog een cruciaal element in haar slag. Een kwaliteit die de coach eerder alleen zag bij Maarten Brozowski. In de afgelopen jaren is de techniek van Steenbergen flink aangescherpt. Vroeger soms met de armen wat te ver van het lichaam. Iets wat bij vermoeidheid nog wel eens wil optreden. En dat bredere omhalen werkt minder efficiënt. En de wens van de zwemster is duidelijk. Ze hoopt in de toekomst nog meer kracht in haar slag kwijt te kunnen.
0: Dit is jouw sportradio. Radio.

0: Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goedemorgen, terugkijken doen we op de Eredivisie vandaag natuurlijk. En ook op de KKD. En met Jan Leerkens kijken we terug op het tweede niveau van Nederland. Jan is gespecialiseerd in de KKD en op de hoogte van veel wijzigingen. Ook in de afgelopen zomer natuurlijk. En liet zijn licht al schijnen over de drie gedegradeerde ploegen. Jan, nogmaals, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, dan, ik wil Vitesse en Roda er eens bij halen. Dat zijn ploegen die elk jaar roepen, ja, maar nu gaat het volgens mij toch echt gebeuren. En het gebeurt niet, hoewel Vitesse dat natuurlijk pas kort roept. Maar Roda schreeuwt al jaren, hè?
1: Ja, en die hebben ook afgelopen vrijdag wel heel veel pech gehad. Het mooie aan FC Emmen is dat ze na een dramatisch seizoen vertrouwen hebben gehouden in Menno van Dam. En dat is dus met de overwinning op Roda eigenlijk niet ook beloond. Want je had wel het gevoel, hey, Emmen staat er beter op dan afgelopen seizoen. Maar Roda JC had gewoon twee penalties moeten hebben. Martin Perez had een slechte avond, vrees ik. Twee overduidelijke fouten van hem. En dan, ja, dan heb je toch altijd, als bestaat niet. Maar in dat geval had het wel heel anders kunnen lopen. Roda begon bij de Veste uitwedstrijd met een forse teleurstelling. Maar op zich, wat ik al zei, onder normale omstandigheden had het gewonnen. En dan denk ik van, ja, die een hele goede trainer ook. Die natuurlijk bij FC Eindhoven al bewezen heeft, Rob Penders. Dat hij eigenlijk alles heeft wat een trainer in de KKD nodig heeft. Dus ja, dat ziet er wel goed uit, moet ik zeggen, op basis van de eerste wedstrijd. Maar het blijft wel zo, dat wordt wel eens vergeten. Roda heeft geen supergrote begroting op dit niveau. Nee. Dus het zal best nog wel moeilijk worden, want uiteindelijk, Johan Cruijff heeft een zak geld nog nooit zien scoren. Maar uiteindelijk geeft de hoeveelheid geld wat je ter beschikking hebt, toch vaak de doorslag over een heel seizoen waar je eindigt.
0: Geld, dat is een veelbesproken onderwerp.

0: ook in Arnhem geweest, bij Vitesse.
1: Ja, een bruggetje heb ik gemaakt.
0: Ja, dat is de feilloos, Jan. Feilloos. Ik kop hem even in. Staat bij de tweede paal. Hey, maar Vitesse heeft leek op weg naar een overwinning. Maar die keeper sloeg bij het uitlopen iemand neer van Jong Ajax. Nee, het was niet Jong Ajax volgens mij. Maar hij sloeg wel iemand neer. Wat raar, hè?
1: Ja, nee, hoe je dat in je hoofd haalt is echt waanzinnig. Er was helemaal niets aan de hand. En daarmee heeft hij wel zijn ploeg 2 punten gekost. Want daarna heeft Vin Stokkers natuurlijk gewoon gescoord voor RKC uit de strafschop. Maar dit was echt waanzinnig. Hoe je dit in je hoofd haalt, dat snap ik niet. Want het was ook een overduidelijke elleboogstoot. Ja. Want de scheidsrechter stond recht in de baan van wat hij deed. Hij kon de bal gewoon weer in het spel brengen.
0: Hebben zij een goede selectie, Vitesse?
1: Totale blackout.
0: Ja, Vitesse, goede selectie?
1: Ik denk voor dit niveau wel. Ik denk dat Vitesse beter is dan vorig seizoen. En vorig seizoen had het op basis, als het geen minpunten had gehad, de play-offs gehaald. Maar heel eerlijk gezegd vermoed ik niet dat Vitesse al een ploeg heeft die het op kan nemen tegen de grote favorieten.
0: Jan, dankjewel. De volgende keer praten we even over MVV. Wat natuurlijk met Andries Jonker probeert weer eens wat andere dingen te gaan doen. En over FC Dordrecht na Dirk Kuyt. Zullen we dat volgende week doen als we de KKD weer eens bekijken? Dankjewel, zover. Ja. Overigens won het MVV van Andries Jonker de eerste wedstrijd gisteren van FC Utrecht met 2-1. Er zijn vanavond nog 2 wedstrijden. Jong PSV, FC Volendam. En Jong AZ speelt tegen FC Eindhoven. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

Campy Radio, jouw sportradio, op de maandagochtend nog even naar de MotoGP. Daar was de allerbeste Raúl Fernández. Hij won de Britse Grand Prix op Silverstone. Een race die hij ook domineerde trouwens. En de afloop zei hij dat hij zijn woede over een crash in de sprintrace van zaterdag, waarbij hij zich een idioot voelde, had omgezet in de juiste energie voor de hoofdrace. En deze mentale omschakeling resulteerde weer in een overtuigende overwinning. Hij liet de teleurstelling van een dag eerder volledig achter zich. Mag ik je nog even wijzen en zet het ook even in je telefoon. Er is vanmiddag vanaf 16:30 weer een nieuwe podcast. De F1 aan tafel. Hij staat dan om 16:30 weer klaar. De kakelverse aflevering vanuit de Harbour Club in Vinkeveen. En je weet wie er aan tafel zit. En nee, dat weet je niet natuurlijk, want dat ga ik je nu vertellen. Gijs van Lennep, voormalig Formule 1-coureur. Winnaar onder meer van de 24 uur van Le Mans met Helmut Marko. Jeroen Mul, demonstratierijder voor Lamborghini en ook televisiepresentator. Davina Michel zingt wederom het volkslied in de allerlaatste Grand Prix van Zandvoort. Daar komt ze over praten. En Ronald Molendijk zit ook aan tafel. De presentator is Bas van Veenendaal. En die kan jou weer een volle tank brandstof opleveren als je meedoet met Raad het Autogeluid en meer. Brandstof voor je personenauto, hè. GrandPrixRadio.nl, jouw favoriete podcast-app. Of als videocast via de Kijk-app. F1 aan tafel, vanaf vanmiddag 16:30. Dit is Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 8 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Als het aan de EDW ligt, wordt het negeren van terugroepacties voor auto's strafbaar, schrijft het AD. 1 op de 3 automobilisten reageert niet op zulke oproepen, maar volgens de EDW zijn die niet vrijblijvend. Zo'n actie is er niet voor niks en duidt op mogelijk gevaar. De dienst wil dan ook meer dwang. Het schandaal rond de stelende grafdelver in Den Haag lijkt zich uit te breiden. Omroep West meldt dat er nog 2 verdachten in beeld zijn in de zaak. Ze stalen onder meer sieraden uit graven die werden geruimd en boden die vervolgens te koop aan. De gemeente kreeg tientallen telefoontjes van ongeruste nabestaanden. De politie is aan het zoeken in de Rotterdamse Ringvaartplas en nu is duidelijk dat dat te maken heeft met een onopgeloste vergismoord uit 2014. Toen werd Rob Zweekhorst uit Berkel en Roderijs op straat doodgeschoten. Hij werd aangezien voor een drugscrimineel. Nu heeft de politie een tip dat het wapen is gedumpt in die plas. En op een camping in Brabant is gisteravond geschoten. Dat was in Dorst bij Oosterhout. Volgens Omroep Brabant is er een zwaar gewonde, maar het is niet duidelijk of dat komt door de schietpartij. Een aantal kinderen zou getuigen zijn geweest. Er werd nog een traumahelikopter ingezet, maar die bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. In het noorden bewolkt en misschien een beetje regen. In het zuiden zon en die komt er later in het noorden ook bij. Wordt 21 graden langs de kust, tot hier en daar 29 in het zuidoosten.
0: Grand Prix Radio.
3: Tour update. Demi Vollering heeft de Tour de Femme gewonnen. In de slotetappe met 4 keer de Col d'Erze sloeg ze de aanvallen van Nivia Doma af. Ze won ook de rit, haar 3e deze week. Na een solo van 15 kilometer kwam ze juichend over de streep. Lorena Wiebers wint het puntenklassement en draagt de groene trui. Puk Pietersen pakt de bolletjestrui.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A35 vanuit Almelo naar Enschede door een kapotte auto bij Enschede West. 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we het van weer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Deze week in de bonus. Perla Huisplans, Dolce Gusto en Koffieplats. 1+1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1+1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staazakken. Ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel!
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
17: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: Grand Prix Radio. Ronald van der Geer.
20: Geel staat niet iedereen heel goed, maar Demi Vollering wel.

0: Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio op de maandag. Het is alweer 10 augustus en er begint weer een werkweek of een lekkere vakantieweek. Wat het ook is, in beide gevallen heb je er prima weer bij, een lekkere zomerse dag. In de loop van de ochtend ga je de zon op de meeste plaatsen er doorheen zien komen door de bewolking. Blijft vrijwel overal droog en de temperaturen, ja, die lopen aardig op. 24 op de Wadden, 26 in het midden van het land en plaatselijk 29 tot 30 in het zuiden en zuidoosten. En ook de vooruitzichten zijn prima. Komende dagen blijft het overwegend zonnig en warm, met op veel plaatsen zomerse temperaturen. Vooruitzichten voor deze show zijn trouwens ook prima. Terugkijken op een mooi sportweekend met, nou ja, ook wel weer een hele oude term.
1: Het is natuurlijk een hotverknotswedstrijd geworden aan het einde.
0: En een keeper die geel krijgt bij een vrije trap en een corner tegen, want
2: ik denk dat ik niet snel genoeg zou zijn.
0: Een hele duidelijke trainer van FC Utrecht.
3: We hadden het beter kunnen doen, we konden het gewoon beter doen.
0: Ajax-speler Julian Brandt is helemaal geen nieuwkomer in Amsterdam.
4: When I played in Leverkusen, I lived in Cologne. Some days when we had days off, I went to Amsterdam. So I'm a bit used to the city. Not almost, but like a bit.
0: Realisme ook bij Mika Gods na de zoveelste vraag over zijn transfer naar Paris Saint-Germain.
5: Ja, ik denk dat ik nu niks meer te bepalen heb en als het uiteindelijk niet goed komt, dan speel ik bij een heel mooie club.
0: Maar het mooiste was Demi Vollering. Zij wint de Tour de France Femme in het geel. Het kon eigenlijk niet mooier.
6: Nee, dit was echt heel mooi.
0: Welkom, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nieuwe spelregels in de Eredivisie hebben voor verbazing gezorgd bij Telstar-doelman Ronald Koeman junior. Tijdens de uitwedstrijd tegen NEC kreeg hij een gele kaart en een corner tegen, omdat hij te lang over een doeltrap zou hebben gedaan. Dit is Ronald van der Giet voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de Eredivisie wordt dit seizoen strenger gelet op tijdrekken. Scheidsrechters tellen tot 5 seconden. Bij een doeltrap of een inworp en duurt het dan langer, dan kan de scheidsrechter een corner toekennen aan de tegenstander. Koeman geeft aan dat hij het gevoel had dat hij werd gezocht door het publiek en ook door de scheidsrechter. En hij ontving, Koeman dus, een gele kaart voor tijdrekken bij een vrije trap. Maar volgens de keeper stond de tegenstander te dichtbij. Arbiter reageerde erop door te zeggen dat hij maar eens moet gaan nadenken hoe hij dat dit seizoen gaat aanpakken. Koeman zegt dat is een aparte opmerking, maar benadrukt dat de scheidsrechter verder prima heeft gefloten. Ook Telstar-trainer Henk Brugge moet wennen aan de nieuwe maatregelen. Hij twijfelt of het echt 8 seconden duurde voordat de corner werd gegeven. Maar hij ziet er wel de voordelen van in. Volgens hem blijft het tempo door die regels wel goed in het spel. Al merkt hij op dat de ploegen die willen winnen soms nu eenmaal tijd rekken. Dat hoort er een beetje bij. Brugge is erg tevreden over het vertoonde spel. Ja, een overwinning op NEC natuurlijk. En de manier waarop de selectie met elkaar samenwerkt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wat zijn we blij met en trots op Demi Vollering. Na het winnen van haar tweede Tour de France Femme. Ja, de renster uit Zoetermeer gaf zelf ook aan genoten te hebben, hoor, van de week. En noemde het heel speciaal om in Nice, daar waar de finishlijn lag, in de gele trui te kunnen eindigen. Ze onthulde dat een interview van haar concurrente, Kasia Nibiadoma, haar nog wat extra heeft gemotiveerd. Zaterdag liep haar grootste concurrent na afloop voor de camera's leeg, omdat ze vond dat een Franse ploeggenote van Vollering, dat is Célia Djerri, haar in de hekken had geprobeerd te rijden. Nou, Vollering wilde solo winnen, wilde even duidelijk maken dat haar ploeg de Tour niet wilde beslissen met een incident. En daarmee wees ze natuurlijk naar zaterdag. En dat lukte. En ja, het verhaal van Vollering klinkt dan zo.
1: We waren gisteravond enorm gemotiveerd om vandaag er weer vol voor te gaan. Célia heeft een zware avond gehad en ja, deze was ook voor haar. Ik heb gewoon een goed praatje met haar gehouden. Ik heb haar gezegd dat, dat het me nogal boos maakte toen ik haar interview zag. Omdat als je zo vol emoties zit, dan moet je dat soort dingen gewoon niet zeggen. En ik heb gezegd dat we haar nooit de intentie hebben gehad om haar de hek in te rijden. En er ook nog eens gezegd dat het was gewoon een hele tricky bocht met een putdeksel in het midden. Dus Célia kon geen andere kant op. Het was maar één lijn hoe je die bocht kon rijden. En als je dan naast elkaar komt te zitten, dan kan je niet met z'n tweeën door de bocht daar. En dat begreep ze. Eigenlijk zei ze ook meteen van, spijt me dat dat ik me gisteren zo uitgelaten heb. Het was vandaag iets meer op het gemak of zo. Of iets meer met ontspanning. En ik kon er wel van genieten. Ik had zoveel mensen langs de kant. Het is super speciaal om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France Femme in het geel te finishen. Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
0: En dat was ze. En nogmaals, grote trots, Demi Vollering wint voor de tweede keer de Tour de France Femme. Dit is Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
1: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
13: Hands van voordeel.
12: Aldi.
15: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
17: Dit is Grand Prix Radio.
18: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
19: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Automobilisten die terugroepacties negeren zouden straf moeten krijgen, zegt de RDW in het AD. Zo'n actie is niet vrijblijvend, want het gaat vaak om gevaarlijke gebreken. Er moet volgens de dienst dus meer druk op worden gezet.
10: Er was al iemand opgepakt in de zaak rond de rovende grafdelvers uit Den Haag en daar zijn nu twee mensen bijgekomen. Ze zouden kostbare spullen hebben gestolen uit graven die werden geruimd, meldt Omroep West. En de politie denkt een nieuw spoor te hebben in de onopgeloste vergismoord op Rob Zweekhorst uit 2014. Er is een tip dat het moordwapen is gedumpt in een Rotterdamse plas. En daar wordt nu gezocht.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
20: Ronald van der Geer.
21: Marc-André ter Stegen is zijn huursom nu al in goud waard.

0: is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Terugkijken doen we natuurlijk op de Eredivisie. We hebben 3 dagen lang met de adem in voor de televisie gezeten. En nu kunnen we rustig ademen, want Robert Maaskant gaat deze competitie voor ons analyseren. Robert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Pakken we natuurlijk eerst de kampioen er even bij. PSV wil minder tegengoals. Dan is dit geen goed begin.
1: Nee. En PSV heeft de slag een klein beetje gemist. Speelde 2-2 tegen Fortuna Sittard. Waarbij ze natuurlijk verdiend hadden om te winnen. Ook het balbezit met meer dan 70%. Fortuna wat zich helemaal ingegraven had. Maar goed, dat is uitstekend hun goed recht. En ze verdedigden ook goed. Maar PSV blijft kwetsbaar met dit centrale duo. En Peter Bos had nu een aantal keren doorgewisseld. Had gekozen voor een heel aanvallend elftal. Maar worden dan toch weer door eigen persoonlijke fouten eigenlijk van spelers. Krijgen ze te makkelijk tegengoals. Ja, en ik denk dat dit jaar in deze Eredivisie puntverlies heel erg duur gaat zijn met de concurrentie van Feyenoord en van Ajax. Dus een speler als Geertruida, waar blijkt dat ze daarmee in onderhandeling zijn, zou geen rare aankoop zijn. Dat is geen oude jongen. Maar dat is natuurlijk wel een jongen die al veel wedstrijden gespeeld heeft op nationaal en internationaal niveau. Die zou PSV wel kunnen helpen.
0: Je zei al van, als er een seizoen belangrijk is dat alles goed staat, is het dit seizoen. Want de concurrentie komt eraan. Ajax bijvoorbeeld. Naar behoren gespeeld tegen PEC 2-0.
1: Ja, ondanks dat ze het toch nog wel moeilijk hadden. Ajax was de betere ploeg. Ajax was de ploeg die de aanval zocht. De transferwindow betaalde zich onmiddellijk uit voor Ajax. Want de doelman te stegen die pakte een geweldige bal die vanaf een 1,5 meter afstand ingekopt werd door Corstons, was het volgens mij, van Zwolle. En met een reflex haalde die eruit. Anders had het slecht af kunnen lopen dit weekend voor Ajax. En uiteindelijk maakte Floranus, de verdediger van een van de weinige WK-gangers in deze wedstrijd, maakte een belachelijke overtreding, waardoor die rood kreeg. En Ajax tegen 10 man kwam te staan. En toen moet ik zeggen, de trainer, de coach van Ajax, Michel, wisselde ook onmiddellijk. Bracht er nog meer aanvallers in. Bracht onder andere Gods in de wedstrijd. En uiteindelijk won Ajax die wedstrijd terecht. Maar het duurde wel eventjes voordat ze op voorsprong kwamen. Dus het ging moeizamer dan het lijkt. Maar het was wel een terechte overwinning van Ajax.
0: Het woord moeizaam zou ik ook loslaten als ik kijk naar de uitslag van het duel tussen Feyenoord en Sparta. Slechts 1-0. Maar het was niet zo moeizaam, toch?
1: Nee, dat was het niet. En dan kan je maar weer zien, hè, dat je tot mijn mooie collega Co Adriaanse scoresbordjournalistiek nooit altijd kan gebruiken. Fijn, dat was veel en veel beter. Zeker het eerste uur creëerde een enorm aantal kansen. Ik denk dat ze wel 20 keer op doel geschoten hebben ongeveer. In dat eerste uur. Maar het stond maar 1-0. Ja, dat zou te maken kunnen hebben met Ueda, die bezig is met transferperikelen. Feyenoord had ook de mogelijkheid om andere spitsen erin te brengen. En uiteindelijk betaalde dat zich toch uit. En kwamen ze nog goed weg, Feyenoord. Hè? Want we hebben allemaal die laatste minuten gezien. Ja. Met Milan Smit van Sparta. Die een heel licht duwtje gaf aan St. Juste. En die bal binnenkopte. En die werd afgekeurd. Ik moet zeggen dat ik denk dat Giovanni van Bronckhorst vandaag toch nog even aan tafel zit met St. Juste. Want met zijn achtergrond in Engeland en in Schotland. Dat soort duwtjes misschien niet afgefloten zouden zijn. Ja, wat ik leuk vond van Feyenoord is dat onder andere Shaquille van Persie er weer in kwam. Die kwam nu vanaf de rechterkant, viel die in. Dat vind ik toch wel een van de grote talenten van Nederland en van Feyenoord. Ik zou hem liever in de spits zien overigens. Maar daar kwam een andere spits in, ook van dik 1,94. Dus Feyenoord heeft ook meerdere mogelijkheden om voorin te wisselen. Wat ik wel mis, ondanks Hajj Moussa die speelde, is toch nog wel wat creativiteit daar. Ze hebben een goed middenveld, ze hebben een stevige verdediging. Maar ook bij Feyenoord mag er voorin nog wel wat gebeuren om makkelijke wedstrijden te winnen.
0: Pak er nog even koffie bij en dan komen we zo terug, Robert, met het tweede gedeelte van dit Eredivisie-overzichtje, waarin we onder meer maar eens kijken naar FC Twente en FC Utrecht. Dat hoor je zo meteen hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het Formule 1-team van Williams moet scherpe keuzes maken door het huidige budgetplafond. De teambaas James Walls legt uit dat het Britse team middelen weg moet gaan halen bij de ontwikkeling van de auto. En die geldstromen gaan nu volledig naar het aanpakken van de verouderde infrastructuur. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Walls werd het team afgelopen winter hard geraakt door een te zware auto. En dat probleem ontstond door jarenlange onderinvestering in de faciliteiten. Door de strikte regels rond het budgetplafond kan Williams nu niet tegelijkertijd de fabriek moderniseren en vol inzetten op directe prestaties op de baan. Teambaas benadrukt het budgetplafond kan Williams nu niet tegelijkertijd de fabriek

0: 2026 is Williams de nummer 9 in het constructeurskampioenschap. 11 punten werden behaald. De leiding benadrukt dat het ingezette verbeterplan noodzakelijk is om structureel stappen vooruit te kunnen blijven zetten.
1: Dit is jouw Sportradio.

0: Goedemorgen, Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tweede gedeelte van onze Eredivisie-overzicht met Robert Maaskant. Robert, nogmaals, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik heb net een lekkere Rita Coritaatje gedaan voor de oudere luisteraars. Ik zit er weer klaar voor.
0: Een lekker bakje koffie. En dat kunnen we ook goed gebruiken. Want het is een beetje kletsen bij de koffie over het afgelopen weekend. En dan komen we toch terecht ook bij NEC. NEC die vriend en vijand toch moet verrassen met de selectie die het nu heeft. En vriend en vijand ook verraste door een nederlaag tegen Telstar te leiden.
1: Dat mag niet.
0: Nee, hè?
1: Nee. Dat is simpelweg een enorme tegenvaller natuurlijk voor NEC. Ja, mij verbaasde dit wel. En dit is gewoon een grote tegenvaller voor NEC. Want ja, nogmaals, de punten zijn duur aan het begin van het seizoen. Want die tellen ook aan het eind van het seizoen allemaal mee. Als je gewoon weer wil kwalificeren voor Europees voetbal. En NEC laat dit tegen de gedoodverfde degradatiekandidaat, één van de Telstar, laat ze het gewoon liggen.
0: Heeft het Europees voetbal invloed? Want dan zouden we het ook kunnen meenemen naar FC Twente.
1: Nou ja, daar wilde ik toch even terugkomen. Wat mij altijd zo enorm verbaast is dat zowel dat al die internationale ploegen gewoon twee keer in de week topwedstrijden kunnen spelen. En dat wij het met Nederlandse clubs maar niet voor elkaar krijgen. Ja, ik vind het belachelijk. Ik vind het echt belachelijk. We weten dat al jaren dat er Europees gevoetbald wordt. Iedere club strijdt om daar zich voor te kwalificeren. En op het moment dat het dan gebeurt, dan kunnen we het niet. Ja, ik vind dat heel raar. En in de opleidingen kunnen we ons daarop voorbereiden. Dat kunnen alle in Engeland.

0: In Duitsland kunnen ze dat ook. Ja, en wij blijven maar punten verliezen rondom die wedstrijden. Dat is heel slecht. Ik ben wel blij dat Jan de Jong overigens van de Eredivisie aangegeven heeft dat het tussen de 80 en 120 miljoen euro kost op het moment dat Nederlandse clubs besluiten om verderop in het toernooi met een B-ploeg te gaan spelen. En ik hoop ook dat daar wat maatregelen op komen. Dat dat niet meer kan. Want dat vind ik echt een schande voor het Nederlandse voetbal.
1: Ja, toch denk ik dat Twente dat misschien wel gaat doen in die tweede Europese wedstrijd na die 6-0 overwinning. Maar ook na een 1-0 nederlaag start in de competitie. Dat komt hard aan, denk ik.
0: Ja, nou speelde Twente natuurlijk wel tegen een 1 in een uitwedstrijd en 2 tegen een Heerenveen wat al goed op elkaar ingespeeld is. Waar een goed idee van voetbal ligt. Die hebben het vorig jaar in het tweede seizoen zelf ook goed gedaan. Dus dat je daar kan verliezen, dat is natuurlijk niet heel raar. Ik vond die slotfase mooi. Dan zie je dat John van der Brom ook gewoon een klassieke trainer is die al zijn aanvallers erin zet. Ja. Want er is een spitse discussie met Vennegoor of Hesselink, Weghorst en Lammers op het laatst. En die voorzitter bleven er maar in komen.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk Heerenveen met en een goed centraal duo blijft gewoon mooi overeind.
1: Dan Utrecht nog even. Daar was de verwachting toch ook hoog. Cordea, een beetje de prins onder het trainersgilde op dit moment.
0: Kijk uit wat je zegt.
1: Ik spreek hier een voormalig hoogheid, dat weet ik. Maar, ja. maar toch, hè? Toch, Utrecht begint niet goed.
0: Nee, en ik denk dat de verwachtingen bij Utrecht ook wel te hoog gespannen zijn.
1: Ja?
0: Dat Correa daar naartoe gegaan is, wat ik hem gun. Hij heeft fantastisch werk geleverd bij Utrecht. Nou, dit is toch weer even wat anders. En op het moment dat je ergens op bezoek gaat, ik denk dat daar een mooie nuance ligt. Op het moment dat je met Telstar ergens op bezoek gaat bij een ploeg, dan wordt er verwacht van die tegenstander dat je van Telstar wint. En ga je openen spelen. Maar op het moment dat je als Utrecht ergens naartoe gaat, ja, dan wordt er heel anders op ingespeeld. Dan wordt er heel anders naar gekeken. Dus ja, ik denk dat Correa daar toch even aan moet wennen, aan een ander verwachtingspatroon van dit soort ploegen. En dat ze moeten kijken naar hoe gaan we dat doen. Correa wil zijn eigen systeem gaan spelen daarin, waar hij aan gewend is. Dus dat heeft ook tijd nodig. Dat had Telstar ook. Alleen waren die daar al 3-4 jaar aan gewend vorig jaar. Ja, bij Utrecht is het allemaal nieuw. Nou, ik denk dat dat nog wel eens een tegenvaller zou kunnen worden dit jaar.
1: FC Groningen wint met 2-1 van FC Utrecht. We hadden ook een dikke overwinning van 4-1 van Go Eagles op Willem II. AZ verslaat ADO met 2-0. En dan komen we tot slot bij Cambuur. 0-4 tegen Excelsior. En Excelsior is na dit weekend de koploper. En dat doet ze goed in Kralingen, denk ik.
0: Excelsior, ja, dat is toch prachtig.
1: Dankjewel Robert in elk geval. En ik spreek je snel weer. Dankjewel voor je bijdrage vandaag.

Campy Radio, dit is jouw sportradio. Even praten over Jurriën Timber. We hebben het vaak over gehad natuurlijk tijdens het laatste wereldkampioenschap met Oranje. En zijn trainer bij Arsenal, Mikel Arteta, heeft een update gegeven over zijn herstel. Arteta zegt dat Timber voorlopig nog niet inzetbaar is, maar dat zijn revalidatie uitstekend verloopt. Hij werkt hard aan zijn terugkeer op het veld na dus een langdurige blessure met even het WK ertussen. Er is nog geen concrete datum voor zijn rentree. Maar of hij beschikbaar is voor Oranje in de eerste serie Nations League wedstrijden, dat blijft dus nog een beetje onduidelijk. Hey, en vandaag begint het Europees kampioenschap atletiek, hè, in het Alexander Stadium in Birmingham in Engeland. 60 Nederlandse atleten doen daar mee. Nou ja, het gaat eigenlijk zo meteen al beginnen. Om 5:55 hebben we direct ook weer kandidaten voor een medaille aan de start. We zitten overigens nog wel in de kwalificatierondes, hè, de series en de allereerste finales. Dus er wordt nog geen eremetaal verdeeld. Maar we hebben de kwalificatiekoog gestoten, vrouwen, met Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen. We houden je natuurlijk over dit hele kampioenschap op de hoogte. Hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Een nieuwe wending in de onopgeloste vergismoord op Rob Zweekhorst uit 2014. Er is een tip dat het moordwapen is gedumpt in een Rotterdamse plas en daar wordt nu gezocht door de politie. Zweekhorst werd vermoord toen hij zijn honden uitliet. Het eigenlijke doelwit was een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Automobilisten die terugroepacties negeren zouden daar niet zomaar mee weg moeten komen, zegt de RDW in het AD. Door mankementen niet te laten repareren breng je jezelf en anderen in gevaar. Maar 1 op de 3 komt dus niet naar de garage. De RDW wil dat je in zo'n geval je auto niet APK kan laten keuren of doorverkopen. In de zaak van de rovende grafdelvers uit Den Haag zijn meer verdachten opgedoken. Er werd uitgegaan van 1 medewerker die sieradenstal uitgraven die werden geruimd. Maar het OM heeft er nog 2 op de korrel, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of deze mensen intussen ontslagen zijn of op non-actief staan. En nog nooit stroomde er zo weinig water door de Rijn als nu, meldt de NOS. Bij Lobith komt per seconde ruim 600.000 liter binnen en waarschijnlijk gaat dat nog minder worden. Wat de deskundigen heel bijzonder vinden is dat het record nu al is gebroken. Andere records sneuvelen veel later in het jaar. In het noorden bewolkt en misschien een beetje regen. In het zuiden zon en die komt er later in het noorden ook bij. Het wordt 21 graden langs de kust tot hier en daar 29 in het zuidoosten.
0: Grand Prix Radio.
1: Tour Update.
3: De 9e en laatste etappe van de Tour de Femme eindigde in Nice. Danny Vollering was op de slotklim van de Col d'Huez te sterk voor Casia Niviadoma, demareerde net voor de top en reed daarna solo de laatste 15 kilometer. Daarmee pakte ze haar 3e ritzege en stelde ze de eindwinst veilig. In de slotrit werd de Col d'Huez 4 keer beklommen. Het klassement is beslist en Lorena Wiebes heeft de groene trui en Puk Pietersen de bolletjes trui.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij knooppunt Eemnes werkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging voor het verkeer 10 minuten. De rechterrijstrook van de A35 is dicht vanuit Almelo naar Enschede vanwege een kapotte auto bij Enschede West. 3 kilometer file daar met nog geen 10 minuten oponthoud.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
11: Allsafe
12: geeft ruimte.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.

0: zitten.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Grand Prix Radio. Ronald van der Geer.
9: Goedemorgen, Maartje Paume en Olympisch goud. Maar in welk jaar ook weer?

Goedemorgen, Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alweer het laatste uur van de ochtendshow. Op deze maandag de 10e augustus, een lekkere zomerdag gaan we het noemen, met zon. Het blijft ook overal droog. Temperaturen, goed hoor. 24 op de Wadden, 26 in het midden van het land en plaatselijk zelfs 29 tot 30 graden in het zuiden en zuidoosten. En ook de vooruitzichten zijn prima. De komende dagen kunnen we allemaal omschrijven als lekkere zomerdagen. Temperatuur wordt wel nog iets hoger. Als je nou bezig bent op deze maandag de 10e aan een werkdag waarvan je denkt, nou, het loopt niet echt lekker, bedenk dan dat het altijd erger kan. Uit het Braziliaanse voetbal komt namelijk dit verhaal. Verdediger JC van Coritiba heeft een uiterst ongelukkige avond beleefd dit weekend. Hij scoorde tijdens de wedstrijd tegen Chapecoense AF en dacht echt, nou, ik maak de eerste goal van de wedstrijd. En hij springt over de hekken richting de supporters, maar wat gebeurt er? Hij valt in een trapgat. En alsof dat nog niet genoeg was, werd zijn doelpunt afgekeurd en moest hij geblesseerd gewisseld worden. Ja, deze bizarre samenloop van omstandigheden, dan ben je toch echt een pechvogel. Zorg dat je dat niet bent. Ik denk dat dat wel meevalt, want je luistert sowieso naar ons. Daar zijn we blij mee, hoor. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met zometeen terug naar 2012.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Twente lijkt op het punt te staan om Philip Thorvaldsen vast te leggen. Volgens Noorse media is er een akkoord bereikt over de komst van een toptalent dat dus op korte termijn de overstap kan maken vanuit de Noorse club Vålerenga naar Enschede. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de transfer is een bedrag gemoeid van ongeveer 5,5 miljoen euro. En dat financiële bedrag kan in de toekomst nog verder oplopen door het behalen van eventuele bonussen. En daardoor kan het de duurste aankoop van de club in jaren worden. Noorwegen staat de aanvaller al langere tijd bekend met een hele opvallende bijnaam, namelijk die van Stille Moordenaar. Hij geldt als een van de allergrootste talenten van zijn generatie en speelde inmiddels al meer dan 50 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van zijn club. Thorvaldsen is tweebenig, kan op beide flanken en eveneens als schaduwspits uit de voeten, maar heeft op het veld een duidelijke voorkeur. Hij speelt het liefst linksbuiten. Meerdere buitenlandse clubs, waaronder Colorado Rapids, Hull City, Cercle Brugge, hadden eveneens serieuze belangstelling voor de jeugd international. Maar de definitieve keuze lijkt op de club uit Enschede te zijn gevallen. FC Twente heeft de berichtgeving over de mogelijke overname zelf nog niet bevestigd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio op de maandagochtend. Terugkijken doen we natuurlijk op deze ochtend heel veel op het afgelopen sportweekend. Maar we kunnen ook wat verder terugkijken. Ben je inmiddels wel gewend, denk ik, na afgelopen week. In over de datum kijken we naar de dag van vandaag, maar dan in de geschiedenis. Moet er wel iets staan natuurlijk in het sportieve geschiedenisboek. En vandaag staat er iets. Ja, we gaan terug naar 10 augustus 2012. Londen is het decor van de Olympische hockeyfinale bij de vrouwen. Nederland, Argentinië. Bij Argentinië, Luciana Aymar. Dat was misschien wel de beste ter wereld. Maar het wordt niet haar avond. Het wordt de avond van Maartje Paume. Strafcornerspecialiste. Zij bezorgt Nederland met de tweede goal uit de strafcorner. Een overtuigende 2-0 overwinning en Olympisch goud. Laten we nog eens luisteren hoe dat klinkt met het NOS-commentaar van Philip Koken.
1: De goede. Mutio en de goal. De goal is er van Dirksen van de Heuvel. 1-0 uit de strafcorner rebound van Carlien Dirksen van de Heuvel. Goed geraakt. Meedogenloos ingeschoten. Paume, rechtstreeks. Paume, 2-0. Maartje Paume. Dit kan niet meer fout gaan. In de poolfase lukt het maar niet. Maar ze sleept hem nu feilloos binnen. Maartje Paume. De armen gaan de lucht in. Paume juicht. Want de hockeysters zijn opnieuw Olympisch kampioen. En het komt ze toe.
0: Zelfs Philip Koken heeft er geen woorden meer voor. Voor Paume is het de bekroning van jarenlange dominantie. Ze groeit uit tot een van de succesvolste speelsters uit de Nederlandse hockeygeschiedenis. Olympisch goud, wereldtitels en Europese titels op haar erelijst. 10 jaar lang was het toch wel een zekerheidje. Als Nederland een strafcorner kreeg, als Maartje Paume achter de bal stond, hield iedere keeper haar adem in. Dit was over de datum voor vandaag. Morgen weer een nieuwe bladzijde uit ons mooie geschiedenisboek. Op Grumpy Radio, jouw sportradio.

0: A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
11: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
12: Dit is Grand Prix Radio.
13: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
14: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De grafroofzaak in Den Haag is groter dan gedacht. Niet één, maar 3 mensen waren er volgens het OM bij betrokken. Eentje stal kostbaarheden uit graven, die werden geruimd. De andere 2 verkochten de spullen. Nog nooit kwam er zo weinig water via de Rijn het land binnen als nu, meldt NOS. Per seconde is het nog maar iets meer dan 600.000 liter. Voor het vorige record moeten we terug naar 1947. En studenten en jonge starters krijgen de komende jaren problemen met het zoeken naar een huurwoning. En niet alleen in de grote steden. Verhuurders gooien hun huis in de verkoop omdat de regels strenger worden. En dat zorgt voor een tekort.
13: Grand Prix Radio Verkeer.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht is de weg dicht bij Nootdorp. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Maar omrijden via Rotterdam kan natuurlijk ook over de A13 en de A20. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor de Haringvlietbrug 3 kilometer file en een kwartiertje vertraging.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
16: Ronald van der Geer
17: is de selectie van Heracles Almelo.

0: Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Op de maandagochtend tijd voor de KKD, want die ging dit weekend ook van start. De keukenkampioendivisie met deze uitslagen. Dordrecht Jong Ajax 2-1, Vitesse RKC 1-1, Emmen Roda 1-0 en VVV Heracles 3-4. Topos NAC 1-2, Den Bosch Almere 1-1. Dat was ook de uitslag bij Helmond tegen de Graafschap. En MVV wint met 2-1 van Jong FC Utrecht. We praten over de KKD met Jan Leerkes. Hij is redacteur KKD bij ESPN, volger van deze competitie op de voet. En hij is er. Dag Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen Ronald.
0: Als ik jou nou vraag, wat is je het meest opgevallen? Het eerste speelronde van de KKD, wat zeg jij dan?
1: Het winnende doelpunt van Heracles. Het was echt een geweldige mooie goal. Een geweldige uithaal van Jean-Paul Nadjoli. Een nieuweling van Heracles. Heracles stond met 3-0 voor. En in werkelijk 8 minuten tijd werd het van 0-3, 3-3 voor VVV. Dus dan weet je echt van, nou, je bent de keukenkampioendivisie is weer geopend, waar alles maar mogelijk is. En toen kwam er een uithaal van hem, zeg, oh, de mensen die hem nog niet gezien hebben, moeten die zeker gaan kijken. Echt, nu al het doelpunt van de maand, wat mij betreft.
0: Ja, ik heb hem gezien, ik kan het alleen maar beamen, Jan. Is Heracles trouwens ook een van de favorieten?
1: Op basis van wat ik gezien heb, denk ik wel. Het is echt een box van Pandora, zoals we dat dan zeggen, over Heracles. Omdat ze heel veel onbekende spelers hebben gehaald. Deze Nadjoli bijvoorbeeld is een Fransman die uit Zwitserland komt. Dus het zijn spelers die wij eigenlijk totaal nog niet kennen. Maar ze hebben er wel veel gehaald. En daardoor denk ik wel van, nou ja, dat, het zal wel. Kijk, zelfs als er 2 of 3 misses tussen zitten, hebben ze er nog genoeg die het wel goed gaan doen. Dus ja, voor mij is Heracles samen met bijvoorbeeld NAC en Almere toch wel de favoriet.
0: Nou, laten we die gelijk NAC even bij de horens vatten dan, in dit blokje. NAC met hakken over de sloot, toch?
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Maar dat is wel vaak het geval, hè, bij clubs die terugkeren uit de eredivisie. Je moet toch weer even wennen aan, zoals dat is ook iemand die jij nog goed kent, Ronald. Bert Jacobs vroeger al zei, het hotse knots Begonia voetbal. Ja. Waar je ineens mee te maken gaat krijgen. En dat is natuurlijk wel iets wat ook zij nu hadden natuurlijk bij Top. Josh Ulte zei na de wedstrijd wel dat hij nu ziet dat Top Os beter is dan vorig seizoen. Maar uiteindelijk, na een moeilijk begin, komen die clubs wel vaak bovendrijven. Het goede voetbal en de betere spelers gaan op de lange duur toch het verschil maken. Almere City denk ik ook wel. Ze hadden het natuurlijk best wel moeilijk met FC Den Bosch, omdat het slechts 1-1 is geworden. Ook door de één na mooiste doelpunt van het weekend. De 1-0 van Ilias Boumassaouidi van FC Den Bosch. Maar ook daarvan denk ik, ze hadden nu best wel de nodige afwezigen. Dat gaat ook echt wel goed komen. De grote verrassing zit er waarschijnlijk vooral in hoe ook gaan de beloften presteren weer dit jaar.
0: Ja, en dat is altijd erg wisselvallig, hè?
1: Ja. Maar ik heb wel zoiets. Ze zijn eigenlijk in alle voorbeschouwingen amper aan bod gekomen. Maar ik ben er wel heel erg nieuwsgierig naar. Want je ziet toch dat Ajax heeft niet alleen geïnvesteerd in het eerste elftal, maar ook in de belofte. Daar komt toch een jongen van Atletico Madrid, een jongen van Juventus voorbij. Ze hebben natuurlijk hun eigen talenten, die Mohamed Abdallah vertelde na afloop van de wedstrijd ook dat hij liever speelt tegen Dordrecht dan op de bank zit bij het eerste. Dat lijkt me een hele goede instelling trouwens. Ja, ja. En dan ben je toch ook wel benieuwd naar wat dat gaat betekenen. En ja, een andere waar ik best wel benieuwd naar ben is Utrecht. Dat is altijd een ploeg die helemaal onderin bungelde en vorig seizoen het goed gedaan heeft, maar kunnen ze dat vasthouden?
0: We gaan dat allemaal afwachten. We gaan het veel sneller, en dat is zo meteen al hebben, Jan, over twee ploegen die ik toch ook eventjes wil noemen. En dat zijn Vitesse en Roda. Twee oud-eredivisieploegen die uiteindelijk toch ook eens een keer een rol van betekenis moeten gaan spelen. Maar daar spreken we straks over verderop in deze show. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Isaac Hadjar noemt de overstap van Racing Bulls naar het hoofdteam van Red Bull een cultuurschok. Coureur vertelt openlijk over de verandering van de omgeving en legt uit dat hij van het meer familiaire Italiaanse VCARB naar een Britse werkomgeving ging. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ondanks de overstap voelde de promotie naar Red Bull voor Hadjar heel natuurlijk aan. Hij zit al sinds 2021 in de opleidingsploeg van Red Bull en daardoor reed hij in het verleden al vroege vrij trainingen voor Red Bull en deed hij mee aan junior tests. En door die eerdere ervaringen werkte hij ook al samen met zijn huidige engineer Richard Wood. Dat contact begon 3 jaar geleden eigenlijk al. Daarnaast hielp zijn rookies. En door die eerdere ervaringen werkte hij ook al samen met zijn huidige engineer Richard Wood. Dat contact begon 3 jaar geleden eigenlijk al. Daarnaast hielp zijn rookie seizoen bij Racing Bulls hem om zich voor te bereiden op deze grote stap

0: vertelt dat hij nog altijd de trotse momenten beleeft wanneer hij door de garage loopt en in de auto stapt. Hij zegt, ja, het is toch een voorrecht om voor een wereldkampioensteam te rijden. Maar benadrukt wel dat hij zijn plek heeft verdiend door al het eerdere werk.
1: Dit is jouw Sportradio.

0: Radio. Goedemorgen. Terugkijken doen we op de Eredivisie vandaag natuurlijk. En ook op de KKD. En met Jan Leerkens kijken we terug op het tweede niveau van Nederland. Jan is gespecialiseerd in de KKD. En op de hoogte van veel wijzigingen. Ook in de afgelopen zomer natuurlijk. En liet zijn licht al schijnen over de drie gedegradeerde ploegen. Jan, nogmaals goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, dan ik wil Vitesse en Roda er eens bij halen. Dat zijn ploegen die elk jaar roepen, ja, maar nu gaat het volgens mij toch echt gebeuren. En het gebeurt niet, hoewel Vitesse dat natuurlijk pas kort roept. Maar Roda schreeuwt al jaren, hè?
1: Ja, en die hebben ook afgelopen vrijdag wel heel veel pech gehad. Het mooie aan FCM is dat ze na een dramatisch seizoen vertrouwen hebben gehouden in Menno van Dam. En dat is dus met de overwinning op Roda.

0: eigenlijk niet op beloond. Want je had wel het gevoel, hey, Emmen staat er beter op dan afgelopen seizoen. Maar Rode JC had gewoon 2 penalties moeten hebben. Martin Perez had een slechte avond, vrees ik. 2 overduidelijke fouten van hem. En dan, ja, dan heb je toch altijd, alles bestaat niet. Maar in dat geval had het wel heel anders kunnen lopen. Roda begon bij de veste uitwedstrijd met toch wel een forse teleurstelling. Maar op zich, wat ik al zei, onder normale omstandigheden had het gewonnen. En dan denk ik van, ja, die een hele goede trainer ook. Die natuurlijk bij FC Eindhoven al bewezen heeft, Rob Penders. Dat hij eigenlijk alles heeft wat een trainer in de KKD nodig heeft. Dus ja, dat ziet er wel goed uit, moet ik zeggen, op basis van de eerste wedstrijd. Maar het blijft wel zo, dat wordt wel eens vergeten. Roda heeft geen supergrote begroting op dit niveau. Nee. Dus het zal best nog wel moeilijk worden, want uiteindelijk, Johan Cruijff heeft een zak geld nog nooit zien scoren. Maar uiteindelijk geeft de hoeveelheid geld wat je ter beschikking hebt, toch vaak de doorslag over een heel seizoen waar je eindigt.
1: Geld, dat is een veelbesproken onderwerp ook in Arnhem geweest, bij Vitesse.
0: Ja, een bruggetje heb ik gemaakt.
1: Ja, dat is de Feyenoord, Jan. Feyenoord, ik kop hem even in. Staat bij de tweede paal. Maar Vitesse leek op weg naar een overwinning. Maar die keeper sloeg bij het uitlopen iemand neer van Jong Ajax. Het was niet Jong Ajax volgens mij. Maar hij sloeg wel iemand neer. Wat raar, hè?
0: Ja, nee, hoe je dat in je hoofd haalt is echt waanzinnig. Er was helemaal niets aan de hand. En daarmee heeft hij wel zijn ploeg 2 punten gekost. Want daarna heeft Vin Stokkers natuurlijk gewoon gescoord voor RKC uit de strafschop. Maar dit was echt waanzinnig. Hoe je dit in je hoofd haalt, dat snap ik niet. Want het was ook een overduidelijke elleboogstoot. Ja. Want de scheidsrechter stond recht in de baan van wat hij deed. Hij kon de bal gewoon weer in het spel brengen.
1: Hebben zij een goede selectie, Vitesse?
0: Totale blackout.
1: Ja, Vitesse, goede selectie?
0: Ik denk voor dit niveau wel. Ik denk dat Vitesse beter is dan vorig seizoen. En vorig seizoen had het op basis, als het geen minpunten had gehad, de play-offs gehaald. Maar heel eerlijk gezegd vermoed ik niet dat Vitesse al een ploeg heeft die het op kan nemen tegen de grote favorieten.
1: Jan, dankjewel. De volgende keer praten we even over MVV. Wat natuurlijk met Andries Jonker probeert weer eens wat andere dingen te gaan doen. En over FC Dordrecht na Dirk Kuyt. Zullen we dat volgende week doen? Als we de KKD weer eens bekijken? Dankjewel, zover. Ja. Overigens won het MVV van Andries Jonker de eerste wedstrijd gisteren van FC Utrecht met 2-1. Er zijn vanavond nog 2 wedstrijden. Jong PSV, FC Volendam. En Jong AZ speelt tegen FC Eindhoven. Dit is Grand Prix Radio. Jouw sport.

Met rassen schreden komt het einde van deze ochtendshow naderbij voor maandag 10 augustus. Je hoort het al, maandag, Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dan hebben we ook F1 aan tafel. Onze eigen podcast vanaf 4:30 staat hier weer online. Met deze week Gijs van Lennep, voormalige Formule 1-coureur aan tafel. Onder andere winnaar van de 24 uur van Le Mans met Helmut Marko. Jeroen Mul is er, demonstratierijder voor Lamborghini. En hij presenteert ook op tv en mooi het volkslied in de allerlaatste Grand Prix van Zandvoort wordt gezongen door Davina Michel, zoals ze dat ook de eerste keer deed. En de meest controversiële Formule 1-analyst van Nederland, Ronald Molendijk, is net als Davina. Dus te zien aan tafel en te horen natuurlijk. Bas van Veenendaal presenteert. Je maakt weer kans op een volle tank brandstof voor je personenauto in Raad het Autogeluid en meer. Vanaf 4:30 via GrandPrixRadio.nl, jouw favoriete podcast-app of de videocast. En dat is dan via kijk.app. Mag ik je danken voor deze ochtendshow. Morgenochtend maken we een afspraak om 6:00. Maar blijf luisteren, want we praten hier de hele dag bij. Hier op Grand Prix Radio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 10 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De grafroofzaak in Den Haag is groter dan gedacht. Er was tot nu toe één medewerker in beeld die onder meer sieraden en gouden tandenstal uit graven die werden geruimd. Het OM heeft nu nog twee man in beeld die met de verkoop van de spullen geld witwasten. Of die twee ook op de begraafplaats werkten is niet bekend. Het is nog nooit eerder gebeurd dat er zo weinig water in de Rijn stroomde. Bij Lobit komt er per seconde nog maar iets meer dan 600.000 liter water het land binnen. En daarmee is het oude laagterecord uit 1947 uit de boeken. Wat het nieuwe record bijzonder maakt is dat het al zo vroeg in het jaar is. Het was al bekend dat het zoeken naar een huurhuis in de grote steden steeds lastiger wordt. Maar het probleem zien we nu ook in kleinere plaatsen. En dat komt volgens een vastgoedbedrijf doordat verhuurders hun huizen verkopen vanwege de strenge regels. Met als gevolg dat in bijvoorbeeld Venray en Krimpen aan de IJssel amper aanbod is. En een Duitse oud-verpleger die vorig jaar levenslang kreeg voor de moord op zeker 10 patiënten, heeft mogelijk nog 120 andere slachtoffers gemaakt. De man gaf oudere patiënten tijdens nachtdiensten in een ziekenhuis in Aken hoge doses pijnstillers en kalmeringsmiddelen. Sommigen overleefden dat ternauwernood. Veel zon, maar in het noorden nog bewolkt met misschien een spat regen. Vanmiddag overal zonnig en maximaal van 21 tot 23 graden in het westen en 24 tot lokaal 29 in het zuiden. Komende nacht fris.
0: Grand Prix Radio.
2: Tour update. Demi Vollering wint de Tour de Femme. In de slotetappe in Nice met 4 keer de Col d'Erze kraakte de Nederlandse in het geel haar concurrente Kasia Niviadoma op de laatste klim. Ze soleerde naar de ritzege, haar 3e van deze Tour, en stelde zo ook de eindzege veilig. Lorena Wiebes wint het puntenklassement en draagt groen. Puk Pietersen wint het bergklassement en heeft de bolletjes trui.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort 10 minuten vertraging door 3 kilometer file tussen Stroe en Barneveld. En er gebeurde al een ongeluk vanochtend bij Nootdorp op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Daar zijn altijd nog 2 rijstroken dicht. 10 minuutjes vertraging.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Deze week in de bonus. Aha, Rode.

0: 100% score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Alle verf, super voordelig.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.

Grand Prix Radio, goedemorgen. Het is jouw sportradio, ook in de vakantietijden. En ondanks dat je misschien vakantie hebt, gebeurt er toch een hoop. Want er wordt wel degelijk gesport. Onder andere bijvoorbeeld vandaag begint het programma van het Europees Kampioenschap Atletiek in Birmingham in Engeland. 11:55. Het eerste is dan de kwalificatie kogelstoten voor de vrouwen. De mannen komen er achteraan. Dat gaat een beetje om en om. 1800 meter voor de mannen om 11:45. 12:30 de 1100 meter voor de vrouwen. En later vandaag ook nog de horde. En ja, vooral het kogelstoten en kogelslingeren staat op het programma. Dus volle bak daar op het Europees Kampioenschap Atletiek in Birmingham. Hebben we winnaars, dan hoor je dat natuurlijk ook bij ons in Sport in het Kort. Daarover gesproken. Sport in het Kort, 2 keer per uur. Zo direct om 15:15 en om 15:45 hoor je een update. En daarnaast hebben we dan ook nog eens een keer de lekkerste classics. Luister zelf maar. Dit is Gary Rafferty in Baker Street op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner doet niet mee aan het toernooi van Cincinnati. De organisatie van het tennisevenement heeft dat bekendgemaakt. Nummer 1 van de wereldranglijst heeft namelijk last van een blessure aan zijn rechterknie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een flinke streep door de rekening voor Sinner. Dit toernooi wordt gezien als de belangrijkste test in aanloop naar de US Open. En Sinner zit al een tijdje in de lappenmand, want liet ook al het toernooi in het Canadese Montreal schieten. Die geblesseerde knie zit hem dus stevig in de weg. Ondanks hard werken met de medische staf is hij nog niet klaar om in actie te komen. En Sinner laat weten dat hij baalt van deze afmelding. Hij kijkt alweer uit naar volgend jaar, maar legt zijn focus nu wel op het volgende Grand Slam toernooi. Door het wegvallen van Sinner en eerder ook al Carlos Alcaraz, die kampt met een polsblessure, mist het toernooi dus twee grote namen. Sinner schreef vorige maand Wimbledon nog op zijn naam. Dat was zijn vijfde Grand Slam titel. En in Cincinnati was hij in 2024 nog de allerbeste. Vorig jaar in de finale tegen Alcaraz moest hij stoppen vanwege ziekte. De organisatie en de fans moeten het nu dus zonder de kopstukken stellen in Cincinnati. En dat in aanloop naar de spannende weken op de tennisbanen in Noord-Amerika.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Radio met Kim Wilde in Coffee and Classics. De maandageditie van 10 augustus. En je weet het, op maandag is het podcastdag. Dus er wordt weer een nieuwe aflevering voor je opgenomen vandaag bij de Harbor Club in Vinkeveen. Vanaf 4:30 kun je beluisteren. De podcast Formule 1 aan tafel, waarin onder andere vooruitgeblikt wordt op de Grote Prijs van Nederland. De laatste keer, hè, Grote Prijs van Nederland. Gebeurt in het weekend van 21 tot en met 23 augustus. Als je de podcast wil beluisteren, hij staat vanmiddag vanaf 4:30 in de podcastkanalen. Je vindt hem dan uiteraard in onze eigen app. En natuurlijk staat Formule 1 aan tafel dan ook op GrandPrixRadio.nl.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
8: laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja, goed.
7: Dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
19: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
20: Grand Prix Radio Verkeer.
21: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht 10 minuten vertraging tussen Maasbracht en Echt redden langzaam over 4 kilometer. A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens weer controles vanaf 7 naar 3 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartiertje extra op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij knooppunt Het Vonderen.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
22: Danny Elbersen. Hou je van paardensport, dan zit je goed de komende dagen. Sorry.

Radio, wij zijn jouw sportradio en dus hebben we het ook over paardensport. Want 11 tot en met 23 augustus vinden de wereldkampioenschappen paardensport plaats in Duitsland, in Aken. Dus dat is nog niet eens zo heel ver van Nederland. Wellicht leuk als je toch vakantie hebt om daar nog even te gaan kijken. Er wordt in 6 paardensportdisciplines gestreden om de wereldtitels. En Team NL is er ook bij met Marieke van der Putten, Dinja van Lieren, Tamar Zwijstra en Rowena Wegelaar. En Rowena Wegelaar die komt met haar paard Don Quixote onder andere uit in de dressuur. Dat dus 11 tot en met 23 augustus in Duitsland. Hier op de radio nu de Dire Straits. En daarna hoor je Sport in het Kort op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Erik ten Hag heeft teruggeblikt op zijn eerdere contact met de KNVB. Dat ging over een mogelijke rol als bondscoach. Maar hij benadrukt dat hij geen spijt heeft van zijn keuze om aan de slag te gaan als technisch directeur bij FC Twente. Volgens de trainer is er in een vroeg stadium ingecheckt, maar was een overstap naar het bondscoachschap niet aan de orde. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De naam van ten Hag ging natuurlijk wel al een tijdje rond als mogelijk nieuwe bondscoach. Maar de voormalig trainer van Ajax en Manchester United heeft definitief gekozen voor FC Twente. En hij vertelt dat hij met volle overtuiging voor die baan als technisch directeur bij de Tukkers heeft gekozen. Het werk geeft hem ook ontzettend veel energie, zeker door hoe de zaken er nu voor staan. En ten Hag stelt ook dat de club aan het begin van een mooie reis staat en dat er nog heel veel moet gebeuren binnen de selectie. Nou, zo'n volledige focus op de club is dan ook hard nodig, want er wordt door de clubleiding hard gewerkt aan versterking. Zo kan ten Hag bevestigen dat de club nadrukkelijk kijkt naar de komst van aanvaller Filip Thorvaldsen. De club zoekt namelijk een snelle rechterspits met sterke dribbelvaardigheden. Ten Hag wil nog geen uitspraken doen over eventuele geboden miljoenenbedragen, maar het is duidelijk dat de speler goed in de markt ligt en dat de gesprekken met de betrokken partijen inmiddels lopen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

richting 11 uur in Koffie en Classics. Zo direct dus nog een vol uur met heerlijke muziek. Gaan we het onder andere ook hebben over Europees voetbal. Dat is ook wel even belangrijk om mee te nemen. En vergeet niet, hè, de podcast Formule 1 aan tafel, die vanmiddag uitkomt om 4:30. Als je die beluistert, luisteren doe je niet voor niks. Want als je meedoet met het spel Raad het Autogeluid, maak je ook nog eens kans op een volle tank brandstof. Dus onthoud dat. Luisteren loont naar de podcast Formule 1 aan tafel.

0: Campri Radio.
1: Jouw sportradio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 11 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Griekenland is een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Die woedt ten zuidoosten van de hoofdstad Athene en de harde wind wakkert de vlammen aan. Het dorp in de buurt is ontruimd. De brandweer is er met 40 wagens, 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Bij de vorige bosbrand bij Athene vielen 2 doden door een helikopterongeluk. Oekraïne heeft met honderden drones een Russische stad op zo'n 1000 kilometer van de grens aangevallen. Zeker 12 mensen kwamen om, een kleine 40 raakte gewond. Bij de aanval is volgens Moskou een belangrijke olieraffinaderij geraakt. Rusland viel eerder de Oekraïnse regio Kharkiv aan en daarbij vielen 5 doden. Je moet geen haast hebben als je een bestelling doet bij de webshop van de Bijenkorf. Wie nu iets bestelt, krijgt de boel pas over een week of 3 in huis. Dat komt door de hack bij het bedrijf dat de pakketjes voor de Bijenkorf verstuurt. Dat zorgt voor vertraging. Het gehackte bedrijf werkt ook voor bol.com en de brillenzaak Ace & Tate. En Harry Potter-fans hebben hun zin gekregen. Een stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk komt op een andere plek te liggen. Oorspronkelijk zou die door een strand in Wales lopen, waarin de boeken en films huiself Dobby stierf en waar fans een gedenkplek hebben ingericht. Het elektriciteitsbedrijf heeft de route van de kabel aangepast. Veel zon, maar in het noorden is nog wat bewolking. Vanmiddag overal zonnig en maximaal van 21 tot 23 graden in het westen en 24 tot lokaal 29 in het zuiden. Komende nacht fris.
0: Grand Prix Radio.
5: Tour update. De Tour de Femme is beslist in de slotetappe. Demi Vollering van FDJ sloeg op de laatste klim van de Col d'Erze de aanvallen van Casia Niviadoma af en won ook de rit, haar derde etappezege. Daarmee pakt ze voor de tweede keer de eindwinst.
6: In het eindklassement draagt Lorena Wiebes groen en Puk Pietersen pakt de bolletjestrui.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam is de rechte rijstrook dicht op knooppunt Gorkum. Daardoor vanaf afrit Leerdam 5 kilometer file en een kwartier vertraging.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we het van weer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: eten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Onze record international.
5: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
12: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Grand Prix Radio.
15: Danny Elbersen. Goedemorgen, Koffie en Classics. Dit is de maandageditie. Zeg, trek je agenda vast, want ik heb een hele goede...

Sportradio. Goedemorgen, het is Koffie en Classics met Danny hier nog tot 12 uur. Ja, en trek je agenda even, want je hebt een date. Woensdagavond om 9 uur moet je voor de buis zitten, want dan is het namelijk tijd voor de UEFA Supercup. Die wedstrijd wordt gespeeld. Dat gaat tussen de winnaar van de Champions League en de winnaar van de Europa League. Vorig jaar, 2025, was het Paris Saint-Germain dat 2-2 speelde tegen Tottenham Hotspur, de winnaar van de Europa League. Dat deden ze in Italië. Uiteindelijk na strafschoppen, Paris Saint-Germain winnaar van de UEFA Supercup. En ook nu is Paris Saint-Germain winnaar van de Champions League. Ze spelen nu tegen de winnaar van de Europa League. En dat is Aston Villa, weer een Engelse ploeg. Een wedstrijd wordt woensdagavond om 9 uur gespeeld in de Red Bull Arena in Salzburg. En dat wordt een hele spannende wedstrijd. Dat kan ik jou vast voorspellen. Zo direct hier hebben we Michael Sambello. Sport in het kort komt er ook aan. Maar eerst hoor je Jocelyn Brown op Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. En daar is hij maar wat trots op. Sterker nog, hij kreeg er kippenvel van. Toen de trainers Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff hem onlangs vroegen of hij die aanvoerdersband wilde gaan dragen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Valente voelt deze benoeming als zeer eervol en ook een droom die uitkomt. Ondanks de symbolische waarde van de band verandert er volgens Valente persoonlijk heel weinig in zijn dagelijks gedrag. Hij geeft aan dat hij nu niet ineens boven de spelersgroep staat en ook gewoon dezelfde persoon blijft. Zijn trainer Giovanni van Bronckhorst adviseerde hem om vooral dicht bij zichzelf te blijven, maar noemt de extra verantwoordelijkheid een waardevolle stap voor zijn verdere sportieve ontwikkeling. De nieuwe captain liet zich direct ook zien op het veld. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam zorgde Valente met een doelpunt voor de enige treffer van de wedstrijd. Meer scoren, vaker beslissend zijn, dat is direct ook een belangrijk persoonlijk doel voor de komende periode. Aanvallende middenvelder vindt dat hij een stuk bepalender moet zijn qua rendement en ziet dat ook als een essentieel onderdeel van zijn nieuwe leiderschapsrol binnen de selectie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Radio, goedemorgen. Ja, vandaag 10 augustus. Voor zes voetbalscheidsrechters was 10 augustus 2011 geen toffe dag. Want ze werden namelijk door de FIFA geschorst. En ook nog wel voor het leven wegens het manipuleren van wedstrijden. Ja, dan heb je het wel te bont gemaakt. Wel een goede dag voor België, want die halen namelijk gouden, zilveren en bronzen medailles op de Europese kampioenschappen atletiek in 2018. Onder andere op de zevenkamp en op de 400 meter. Dat was in 2018. Over Europese atletiekkampioenschappen gesproken. Vandaag gaat het beginnen in Birmingham. Team NL is er ook bij. En vandaag staat in het dagprogramma, onder andere op het programma, het kogelstoten voor zowel mannen als vrouwen. De 800 meter voor de mannen, de 100 meter voor de vrouwen, de 400 meter voor de mannen en ook nog de 400 meter horde voor de vrouwen. Dat dus vandaag in Birmingham. En zo gaan we richting 11:30 op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
1: Hey ondernemer,
2: hallo?
1: Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
9: Kampioenen!
7: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
12: It's funny because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij.
14: Ping, ping, ping, ping, ping.
13: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
15: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
17: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
18: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
25: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
26: Grand Prix Radio Verkeer.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. 4 kilometer file tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. 5 minuutjes vertraging daardoor. Half uurtje vertraging op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam vanwege bergingswerkzaamheden op knooppunt Gorkum. De rechterrijstrook is dicht. Er staat 5 kilometer file. Vanaf afrit Leerdam rijdt het langzaam.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Danny Elbersen.
3: Met zo direct nog een mooi historisch sportfeit van de Nederlandse hockey.

Radio. Ja, we hebben natuurlijk de Tour de France erop zitten. Ook voor de dames inmiddels afgelopen. En is het dan heel lang stilzitten voor die wielrenners? Nee hoor, er komt nog genoeg aan. Onder andere op dit moment is eigenlijk al bezig de ronde van Colombia, de Vuelta al daar. Maar er rijden wat meer Zuid-Amerikaanse rijders mee. Vandaag hebben ze daar trouwens de derde etappe van Garzón naar Gigante, naar Neiva, 160,5 kilometer. De grote rijders die wij kennen hier in Europa, die rijden daar niet in mee, want die maken zich op uiteraard voor de Ronde van Spanje. En die begint op 22 augustus. Mocht je toevallig in het zuiden van Frankrijk zijn. De eerste etappe is een tijdrit. Die wordt gereden in Monaco. En de tweede etappe die begint in Monaco. En die gaat dan 215 kilometer verderop de heuvels in. Dat zijn de eerste twee etappes. Dan heb ik het over 22 en 23 augustus. Dus het duurt nog eventjes. Je hebt in ieder geval om iets om naar uit te kijken. Wat dichterbij zit, dat is Sport in het Kort. Dat krijg je zo direct naar Calvin Harris en Dua Lipa.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Hij is prachtig en hij is uniek. Een Formule 1-helm, ontworpen in samenwerking met Disney en gesigneerd door 20 coureurs. En voegt daar ook maar waardevol aan toe, want de helm heeft op een online veiling ruim 151.000 Britse pond opgebracht. En dat geld gaat naar het goede doel. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De helm heet Fuel the Magic. Is verkocht via het platform F1 Authentics en dat wordt weer beheerd door Memento Exclusives. Opbrengst gaat naar Make-A-Wish International. Dat is een organisatie die zich inzet voor ernstig zieke kinderen. Nooit eerder bracht een ongedragen replica-helm op een openbare veiling zoveel geld op. Binnen het veilingplatform is hiermee ook direct een record verbroken. Het vorige record stond op naam van een race overal. Die was van Max Verstappen uit de Grand Prix van Canada van 2023. Die leverde destijds 112.000 pond. Op. De helm is vormgegeven door Brad Iwan, dat is de bekende stem van Mickey Mouse, samen met Disney creatief directeur Bobby Kim. Het ontwerp van de helm bevat opvallend rode en gele accenten en diverse tekeningen van Mickey Mouse. Directeur Barry Goff van Memento Exclusives laat weten heel tevreden te zijn met het behaalde resultaat. Volgens hem heeft het bijzondere verzamelobject wereldwijd veel losgemaakt bij bieders, waardoor er ook een directe impact is gemaakt op het waardevolle goede doel.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio met AHA in Koffie en Classics. Hey, goed nieuws. Morgenochtend 10 uur nieuwe Classics voor je. Zo direct actueel sportnieuws. En natuurlijk hartstikke lekkere muziek. Dus heel veel plezier en een fijne maandag nog met Alex.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De Europese voetbalbond UEFA plus de bonden van Azië en Amerika hebben in een open brief felle kritiek geleverd op FIFA-baas Infantino. En dan vooral op zijn solo-actie om het WK gedeeltelijk te verkopen. Achteraf deed de FIFA dat als een soort communicatiefout af, maar volgens de bonden was het hele plan sowieso al een miskleun. Het vliegverkeer naar de luchthaven van Catania op Sicilië ligt stil na een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. Door vulkanische as in de lucht kunnen piloten slecht navigeren. De problemen duren zeker nog tot vanmiddag 5 uur. Zaterdag barstte de Etna ook al uit en ook toen was er hinder. Bij de Griekse hoofdstad Athene is een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Deze keer woedt die aan de zuidoostkant van de stad. Een dorp daar is uit voorzorg ontruimd, want door de harde wind rukken de vlammen snel op. De vorige brand was aan de noordwestkant van Athene. Door een botsing van blushelies in de lucht vielen toen 2 doden. Automobilisten ergeren zich het meest aan bumperklevers. Daarna komen mensen die niet handsfree zitten te bellen of te appen. Een vergelijkingssite heeft dat uitgezocht. Het hangt er wel vanaf waar je woont, want in de grote steden zorgen fietsers die zich niet aan de verkeersregels houden voor de grootste irritatie. Vanmiddag wordt het vanuit het westen overal zonnig en het blijft droog. Bij 21 graden in het westen tot hier en daar 29 in het zuidoosten. Na een frisse nacht is het morgen opnieuw zomers.
2: Grand Prix Radio.
1: Tour update. Demi Vollering heeft in Nice de slotetappe van de Tour de France Femme gewonnen en daarmee haar tweede eindzege veilig gesteld. In de rit van 99 kilometer van Nice naar Nice brak zij Kasia Niewiadoma op de slotklim van de Col d'Erze. Zij reed solo naar de finish. Het was haar derde ritzege van deze Tour. Lorena Wiebes stelde het groen veilig. Puk Pietersen won de bolletjestrui. Demi Vollering heeft de gele trui.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitsland bij de grens. Controles, 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar staat bij Duiven 8 kilometer file. En een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Zonzeel. Vanaf Dordrecht 4 kilometer file en 10 minuten vertraging.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl. Let's go! Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
9: Moulinmilk, the moo you can't resist. Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we het van weer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Radio. Alexander Stevens.
14: Je maandagmiddag, goedemiddag. Inmiddels hebben zo'n beetje alle voetbalbonden hard uitgehaald naar de voorzitter van de FIFA, Gianni Infantino. Zijn situatie komt steeds verder onder druk te staan. Zometeen meer.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is je maandagmiddag smakelijk eten tijdens de lunch. Vandaag een zonnetje en temperaturen tussen de 22 in het noorden en 28 in het zuiden. Ja, het is een situatie die bijna onhoudbaar aan het worden is in het voetbal en rondom de FIFA, voorzitter Gianni Infantino. Inmiddels hebben de UEFA, maar ook de Aziatische Bond, AFC, maar nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse Voetbalbond, de CONCACAF, hard uitgehaald naar de voorzitter van de FIFA. In een gezamenlijke open brief spreken de voetbalbonden van een fundamentele schending van het vertrouwen. De kritiek richt zich op een plan, wat eerder is ingetrokken van deze Infantino, om de belangen in de WK-rechten te verkopen aan private investeerders. En dat is tegen het zere been. De drie invloedrijke voetbalbonden nemen het de voorzitter van de FIFA zeer kwalijk dat hij dergelijke plannen zonder overleg heeft proberen door te voeren. Ze voelen zich daarin dus miskend. En daarentegen is dat vertrouwen wat hij ermee wilde wekken juist afgenomen. Inmiddels is het vertrouwen zover geschaad dat een mogelijke nieuwe verkiezing die er zit aan te komen, inmiddels was daar maar één kandidaat voor, en dat was deze Gianni Infantino zelf. Dat er inmiddels al wordt gesproken over een vroegtijdig aftreden van Infantino. En worden er wat nieuwe mensen inmiddels naar voren geschoven die die rol zouden moeten overnemen. Hoe dat zich precies gaat ontwikkelen houden we voor je in de gaten, maar het kan niet lang meer duren. Wat ook niet lang gaat duren, sport in het kort. Ja, die zit eraan te komen. Het is een beetje voorspelbaar natuurlijk. Ronald van der Geer komt eraan op je maandagmiddag hier bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sam Lammers snapt helemaal niets van zijn nieuwe rol als reserve bij FC Twente. Na afloop van de wedstrijd tegen Heerenveen, die Twente met 1-0 verloor, liet Lammers ook weten dat hij baalt van de ontstane situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vorige week kreeg hij in een gesprek met technisch directeur Erik ten Hag en trainer John van der Brom te horen dat hij het nieuwe seizoen ingaat als derde spits in de hiërarchie. Lammers vertelt dat hij al vanaf de start van het seizoen sterk het gevoel had dat er een compleet ander plan met hem klaar stond. En dat gevoel ontstond zelfs al op het moment dat er nog helemaal geen andere spits was aangetrokken. Volgens hem wordt er sindsdien een stuk minder gecommuniceerd, met hem dus. En pas vorige week voerde hij voor het eerst echt een goed gesprek met de trainer. En ja, die deelde ook gelijk zijn plannen daarna in de media. Hij noemt het een bizarre start, een lastige periode, simpelweg ook omdat hij de beslissing totaal niet begrijpt. Ondanks de grote onvrede en de onduidelijkheid over zijn perspectief bij FC Twente denkt Lammers voorlopig nog niet aan een vertrek bij de club. Hij heeft zelf niet uitgesproken dat hij per se weg wil, maar het is duidelijk dat Lammers niet tevreden is met de gang van zaken. De komende periode en transferperiode zal moeten uitwijzen hoe beide partijen hiermee omgaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Free Radio, jouw sportradio. Het is je maandagmiddag met Soul Asylum en The Runaway Train. De plaat die ze in China afkondigen als The Runaway Train. Mag je die grap maken? Ja, jongens, die grappen mogen we maken. In de MotoGP heeft Aprilia een goed weekend gehad, zegt. Tjonge, jongen, dominante terugkeer zelfs. Tijdens de Britse Grand Prix afgelopen weekend van de MotoGP op het circuit van Silverstone bezette Aprilia in beide races alle podiumplaatsen. Ducati werd verwezen naar een bijrol eigenlijk als tweede fabrikant. En voor KTM was het Pedro Acosta die opnieuw de aandacht trok met toch wel sterke prestaties. Het weekend op Silverstone, het afgelopen weekend, kende tevens een behoorlijk aantal valpartijen. En dat zorgde ook voor de nodige verschuivingen in het veld tijdens de races. Het was een mooi MotoGP en sowieso een mooi motorsportweekend. Zometeen daar meer over. Maar eerst Pink op de radio. Grand Prix Radio, jouw sportradio.

Country Radio Pink op de radio. Het is je maandagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch. We gaan richting 12:30. Marit Steenbergen, de zwemster, heeft zich vanmorgen overtuigend geplaatst voor de halve finales vrije slag, 100 meter, op het EK in Parijs. Dat doet ze goed. Ze is wereldrecordhoudster en zette met 52 seconden en 62 tiende de snelste tijd neer van alle deelnemers in de serie. Ook de Nederlandse Milou van Wijk maakte trouwens indruk en kwalificeerde zich ook voor de volgende ronde. Beide Nederlandse zwemsters maken zodoende eigenlijk een hele uitstekende start op het EK in Parijs. En zullen later vandaag opnieuw in actie komen in de strijd om de finale plekken. Dat dus in Parijs bij het EK, waar gezwommen wordt dus. Zometeen hier even bijpraten over het weer. Wat gaat er eigenlijk gebeuren de komende dagen? Ja, er gaat wel wat veranderen. Je hoort het zometeen hier. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sport.

0: Radio, jouw sportradio met de Bengals. We zitten rond 12:30 en Walk Like an Egyptian. Wat vind jij van Davina Michelle? Of Michelle, mag je ook zeggen. Wat vind je daarvan? Nou, ze zit, hoe dan ook wat je van haar vindt, ze zit in onze nieuwe podcast Formule 1 aan tafel, die van vandaag. Zij niet alleen, ook demonstratierijder voor Lamborghini en tv-presentator Jeroen Mul. En voormalig Formule 1-coureur Gijs van Lennep schuift ook aan bij de F1 aan tafel-editie van vandaag, die gepresenteerd wordt door Bas van Veenendaal. Davina Michelle dus, ze zingt wederom het volkslied tijdens de allerlaatste Grand Prix van Zandvoort. Wil je weten hoe groot zij is als Formule 1-fan? Dat is echt bizar. Moet je even checken. Hij wordt momenteel opgenomen, een nieuwe aflevering in de Harbour Club in Vinkeveen. Straks om 16:30 staat hij online bij ons in de app. Bij ons op de website, op je favoriete podcastplatform. En je kan hem natuurlijk vanaf morgen vinden op kijk.nl als videocast. Is met Davina Michelle ook wel leuk. Het is vandaag een dag waarin zon en wolken elkaar afwisselen. In het noorden kans op een klein buitje. De temperaturen vandaag tussen de 22 en 28 graden. Morgen een beetje hetzelfde weer. Vanaf donderdag wordt het extreem warm. 35 graden of meer. Absurd. En komend weekend duurt nog even regen- en onweersbuien en minder warm.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Fix die ruit voor je vakantie.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
18: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
19: Grand Prix Radio Verkeer.
20: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 4 kilometer voor knooppunt Oude Rijn met 20 minuten vertraging. Want door een ongeluk is de verbindingsweg naar de A12 dicht. Wat je nu doet is doorrijden over de A2 tot aan Utrecht-Papendorp. Dat is afrit 8A. En daar keren en zo weer het knooppunt Oude Rijn te benaderen om daar wel van de verbindingswegen gebruik te kunnen maken. A7 Den Hoeve-Heerenveen bij Kormerder-Zand. Een kwartier vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens. Controles aan de grens en ook daar een kwartier op onthoud. 20 minuten vertraging door een ongeluk op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord. Vanaf Heerde-Zuid daar 7 kilometer file. En grenscontroles in het zuiden van het land op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg 4 kilometer file en 10 minuten vertraging.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
21: Alexander Stevens. Heb je ooit wel eens nagedacht over kogelstoten? Nou, doe dat even.

Grand Prix Radio met Sam Smith op je maandagmiddag. Het is tijd voor de lunch. Smakelijk eten. Ik zei het net al, heb je wel eens nagedacht over kogelstoten? Ik bedoel, je gooit wel eens een propje op een afstand in een prullenbak, maar probeer eens een kogel weg te stoten. Te gooien, zeg maar. Jessica Schilder is in Nederland kogelstootster. En zij heeft zich vanochtend zonder enige problemen geplaatst voor de finale op het EK Atletiek. Ze is titelverdedigster en ze had aan één poging in de kwalificatie genoeg om de vereiste afstand te overtreffen. Met een worp die ruim voorbij de limiet landde, verzekerde ze zich van een plek in de eindstrijd per direct. En ze kan zich nu gaan voorbereiden, Jessica, op de jacht naar een nieuwe Europese titel. Dat zou wat zijn. Dat dus nadat ze deze eerste horde met overmacht heeft genomen in het toernooi. En zij ook veruit de favoriet is, de Nederlandse Jessica Schilder. Zometeen meer over sport, dan even in het kort met Ronald van der Geer. Hij zit op de sportredactie deze maandag. Je hoort hem zometeen na Bruce Springsteen. Hier is de Human Touch bij jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij sluit een pauze in zijn tenniscarrière niet uit. Het zijn de woorden van Talon Griekspoor direct na een nederlaag in de achtste finale van het toernooi in Montreal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor gaf aan dat hij de gespeelde partij tegen de Spanjaard Daniel Merida zo snel mogelijk wil vergeten. Zijn service liep niet, hij kon geen vat krijgen op de returns en wist zich geen moment in de rallies te spelen. En met het verliezen van de wedstrijd komt een einde aan een reeks waarin hij enkele sterke spelers uitschakelde en zich meerdere keren toch terugknokte uit moeilijke posities. Maar Griekspoor merkt op dat hij op een leeftijd komt, hij is inmiddels 30, waarop hij nadenkt over wat hij nog meer wil in zijn leven en loopbaan. En een pauze behoort naar eigen zeggen zeker tot de opties voor de langere termijn. Toch benadrukt hij dat hij de sport nog niet vaarwel gaat zeggen. Sinds enkele maanden werkt hij samen met coach Thomas Hogstad. En met die samenwerking wil hij het roer nog even omgooien en zichzelf nieuwe kansen geven en nieuwe resultaten halen. Voorlopig staan de toernooien dus nog gewoon op de planning. Griekspoor reist door naar het toernooi in Cincinnati en bereidt zich daarna voor op de US Open.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

met James Ingram en Michael McDonald, de absolute GOAT. Alhoewel, ik moet zeggen, ik heb Michael McDonald gehoord. Inmiddels is hij al, ruim 45 jaar in het vak. Maar hij haalt niet meer de tonen die hij vroeger haalde. Het is allemaal een logische wijs. Stemmen veranderen naarmate je ouder wordt, maar bij hem hoor je het echt. En dat is jammer, want hij had zo'n kenmerkend, zo'n zeer bijzonder stemgeluid. En dat heeft hij niet meer. Maar dat neemt niet weg dat hij nog wel steeds de GOAT en heel bijzonder is. Michael McDonald dus met Yamo Be There. Het was gisteren dat Alex Palou, de coureur, de Grand Prix of Portland op dominante wijze heeft gewonnen in Amerika in de IndyCar. Hij rijdt bij Chip Ganassi Racing en wel knap, van de 110 ronden heeft hij 60 aan de leiding gelegen en kwam met een voorsprong van ruim 4 seconden over de finish. Door zijn zesde overwinning van dit seizoen heeft hij op het ogenblik een voorsprong in het kampioenschap wat aanzienlijk groot is. Met nog 5 races te gaan bedraagt zijn voorsprong namelijk op de nummer 2, Kyle Kirkwood, 110 punten. Is dat dicht te rijden? Ja. Maar is dat aannemelijk? Nee. Ja, we houden het voor je in de gaten, ook de IndyCar. Zometeen gaan we het hebben over de ploeg van Demi Vollering. Ja, de Tour de France FAM gisteren afgesloten. En Demi Vollering, de Nederlandse, ja, zij was absoluut grootverdienster bij haar team. Wat is daar precies allemaal aan de hand? Wat heeft daar gespeeld? We hebben het er zo meteen over. Blijf lekker hier, dan mis je niks.

0: Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Nu de World Pride erop zit, heeft meldpunt Rita meer dan 500 meldingen binnen van discriminatie. En de teller staat nog niet stil, zeggen de initiatiefnemers. Die hebben het over een verdrietig succes. Veel LHBTI'ers voelen zich onveilig in het openbaar. Daar moeten we mee aan de slag, zeggen ze. De Europese voetbalbond UEFA en de bonden van Azië en Amerika komen met ongezouten kritiek op FIFA-baas Infantino. Die zorgde voor opschudding met zijn plan om het WK veel commerciëler te maken. Machtsvertoon, zeggen de bonden. Ze nemen het de FIFA kwalijk dat hij eigenlijk niet erkent dat Infantino's plan niet deugde. De brancheclub van de glastuinbouwers hoopt dat de telers in het Westland en omgeving eind van de week extra water kunnen krijgen. Door de droogte mogen ze geen water uit sloten halen en dat zorgt voor uitgedroogde gewassen. Er wordt nu gekeken of de telers gezuiverd rioolwater kunnen gebruiken of zeewater waar zout uit is gehaald. En ook bij het Koninklijk Huis is het nieuws binnengekomen dat Demi Vollering de Tour de France voor vrouwen heeft gewonnen. Op de socials krijgt ze de felicitaties van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ze is de eerste wielrenster die de gele trui voor de tweede keer mee naar huis mag nemen. Vollering won de Tour ook al 3 jaar geleden. Vanmiddag veel zon, al kan in het noordoosten nog een spat regen vallen. Het is 21 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 elders. Na een frisse nacht is het morgen weer zonnig bij hooguit 26 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg. Onder andere door recreatieverkeer en door grenscontroles ontstaan de files. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Oude Rijn een ongeluk. 10 minuten vertraging. De verbindingsweg naar de A12 is dicht. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch ook een ongeluk bij knooppunt Empel. Daar is de linkerrijstrook dicht. Ondertussen 14 kilometer file vanaf afrit Geldermals een half uur vertraging. Kwartier vertraging op de A7 vanuit Den Hoeven naar Heerenveen bij Kornwerderzand. En een kwartier extra reistijd door bergingswerkzaamheden op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. 7 kilometer file tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
7: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Waarom verdom?
11: Simyo.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
12: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
14: Onze record international.
15: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
16: Bij Eurojackpot maak je

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: bekijk je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Grand Prix Radio.
3: Alexander Stevens.
4: Goedemiddag, smakelijk eten tijdens de lunch. Voetballer Pierre Koopmeijners heeft zijn contract bij AZ verlengd. Hij is een belangrijke kracht in Alkmaar. Hij heeft nu een akkoord. En over dat akkoord hoor je zo meteen meer.

Country Radio, jouw sportradio, David Bowie op je maandagmiddag. En let's dance. Het is de voetballer, de Nederlandse voetballer Per Koopmeiners, die zijn contract heeft verlengd bij AZ. Het is een middenvelder, hij is inmiddels 26 jaar, belangrijke kracht in Alkmaar. Hij heeft een akkoord met technisch directeur Niels van Duinen. Hij gaf zelf aan, Per Koopmeiners, dat hij eigenlijk blij was dat hij samen met deze technisch directeur Niels van Duinen tot iets moois is kunnen komen. Na Wouter Goes is hij dus de tweede steunpilaar bij AZ, die AZ in korte tijd aan zich weet te binden. De exacte duur trouwens van deze overeenkomst met Koopmeiners, die is niet bekendgemaakt. Daar komen we vast nog wel achter. In het voetbal heeft Olympiakos komende dinsdag weer beschikking over twee belangrijke spelers voor hun return tegen NEC in de Champions League. Ja, Koutsidis en Heze zijn toegevoegd aan de wedstrijdselectie van Olympiakos, de Griekse club. Het duo was er niet bij afgelopen dinsdag, maar is nu fit genoeg voor de beslissende wedstrijd in de Goffert in Nijmegen deze dinsdag. De terugkeer is wel een opsteker voor de Grieken en misschien wel een tegenvaller voor de Nijmegenaren. We zullen het zien. Zo meteen hier, Sport in het Kort bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Je mag het best een verrassende en opvallende stap noemen die Formule 1-coureur Oliver Bierman heeft gezet buiten de autosport. Hij runt sinds kort samen met wat goede vrienden een eigen fietsenwinkel met een café in de heuvels bij Monaco. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bierman vertelt dat het initiatief ontstond vanuit zijn grote passie voor de wielrensport. Die gebruikt hij trouwens fanatiek voor zijn fysieke training ook. Nou, in de zaak kunnen sporters tijdens hun zware bergritten terecht voor pauzes, lang of kort. En naast materiaal en onderhoud serveren ze er ook eigen eten. Bierman drinkt zelf geen koffie, maar hij merkt wel dat de bezoekende wielrenners juist heel kritisch zijn op de koffie. In de bergen rond het Prinsdom traint Bierman zelf ook regelmatig op de fiets. Dat doet hij met Carlos Sainz, zijn collega in de Formule 1. Maar ook met meervoudig toerwinnaar Tadej Pogacar. Die ontspanning komt goed van pas, want op het circuit verloopt het seizoen tot nu toe wisselend. Er was een sterke opening, punten in Australië en China, nog een puntje in Canada. Maar na die opening kende Bierman ook een reeks tegenvallende resultaten. Hij viel uit in Japan, Monaco en Spanje. En is op dit moment de nummer 13 in de tussenstand van het WK. Nou, die fietstochten in de heuvels, ja, die bieden hem een welkome en ontspannen afwisseling naast toch het veel eisende leven in de Formule 1.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Radio Oasis. Hoor je dat? Gaat die gitaar nog even door? Ping, ping, ping, ping. En dan is hij in één keer weg. Het is je maandagmiddag smakelijk eten tijdens de lunch. De zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden nog kans op een licht buitje, het noordoosten. En in de loop van de middag wordt het gelukkig op alle plaatsen zonnig. Temperaturen tussen de 22 in het noorden, 28 in het zuiden. Morgen is het droog, dan temperaturen iets lager, maximaal 26 in het zuiden. En vanaf donderdag, ja, dan wordt het echt warm met temperaturen van 35 graden of hoger in het zuiden. Dan komend weekend regen- of onweersbuien en gaat de temperatuur weer iets naar beneden. Zometeen, ja, gaan we het hebben over George Russell. Ja, want hij is natuurlijk al een tijdje aan het daten met Carmen. Carmen Montero Mund. Ja. Hoe staat het daarmee? Nou, zijn Spaanse vriendin heeft hem gestrikt. Die arme Russell. We gaan het er zo meteen over hebben. Na Jess Glynn, Hold My Hands bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Standing in-

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Formule 1-coureur George Russell heeft zich verloofd met Carmen Montero Mont. Ja, dat is een Spaanse vriendin. Ze zijn al een tijdje een koppel. En het was op zijn Insta-account dat hij dat deelde. Tijdens een diner bij Kaarslicht heeft hij een aanzoek gedaan. Hola. Ja. Nou, sterkte daar in ieder geval, George Russell. Gelukkig gaat het in de liefde bij hem beter dan in de autosport. Over autosport gesproken, vandaag een nieuwe aflevering van F1 aan tafel. De grootste Formule 1-podcast van Nederland. Met in de editie van vandaag, die nu wordt opgenomen, onder andere Davina Michel. Ze is de gast, zij zingt het volkslied tijdens de Nederlandse Grand Prix. Zij zit aan tafel. Ja, ik praat je zo wel even bij. Blijf hier, ga niet weg.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken... deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
6: Müllermilk, the moo you can't resist.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Kom bij de verfzaak.
2: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
8: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
9: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
10: Grand Prix Radio Verkeer.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verspreid over het land een aantal files. Met name is het druk door vakantieverkeer. A2 Den Bosch-Utrecht na een ongeluk bij knooppunt Oude Rijn. 10 minuten vertraging. De verbindingsweg naar de A12 is daar dicht. De A2 is weer vrijgegeven vanuit Utrecht naar Den Bosch na een ongeluk. Bij Zaltbommel nog 10 minuten vertraging. Dan naar de A35 Enschede-Almelo bij Hengelo-Zuid. 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Eventjes stond daar de berm in brand. En de N36, de weg Almelo-Ommen, is in beide richtingen dicht bij Marienberg door een ongeluk.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
12: Alexander Stevens.
13: Je maandagmiddag met zometeen voetbal.

Country Radio, jouw sportradio, je maandagmiddag tijdens de lunch. Smakelijk eten met ABC. Het is de Nederlandse turnster Sanne Wevers. Zij hoopt zich deze week bij de EK in Zagreb te plaatsen voor de finale op de balk. Mocht deze 34-jarige specialiste de eindstrijd halen, dan turnt ze op een voor haar bijzondere datum op de medailles. Want Wevers, die al een rijke carrière kent, wil op het Europese podium nog eenmaal laten zien wat ze kan met haar 34 jaar. De kwalificaties zullen moeten uitwijzen of ze haar doel kan bereiken. Dat is de vraag. En de vraag is dus, mag ze aantreden in de finale op het evenwichtstoestel? Daar is haar veel aan gelegen, heeft Sanne al aangegeven. En ze zal haar stinkende best doen, zijn haar woorden. Zometeen even bijpraten over wielrennen. Want Demi Vollering heeft natuurlijk meegedaan met de Tour de France FAM. En dat heeft haar team gehoord. Zometeen even bijpraten over wielrennen.

We praten hier er zo meteen over bij. Ook over sport in het kort. Onderweg met Ronald van der Geer. Hij zit hier op de sportredactie. Je hoort hem zo meteen. Na Nelly Furtado bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner doet niet mee aan het toernooi van Cincinnati. De organisatie van het tennisevenement heeft dat bekendgemaakt. Nummer 1 van de wereldranglijst heeft namelijk last van een blessure aan zijn rechterknie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een flinke streep door de rekening voor Sinner. Dit toernooi wordt gezien als de belangrijkste test in aanloop naar de US Open. En Sinner zit al een tijdje in de lappenmand, want liet ook al het toernooi in het Canadese Montreal schieten. Die geblesseerde knie zit hem dus stevig in de weg. Ondanks hard werken met de medische staf is hij nog niet klaar om in actie te komen. En Sinner laat weten dat hij baalt van deze afmelding. Hij kijkt alweer uit naar volgend jaar, maar legt zijn focus nu wel op het volgende Grand Slam toernooi. Door het wegvallen van Sinner en eerder ook al Carlos Alcaraz, die kampt met een polsblessure, mist het toernooi dus twee grote namen. Sinner schreef vorige maand Wimbledon nog op zijn naam. Dat was zijn vijfde Grand Slam titel. En in Cincinnati was hij in 2024 nog de

0: allerbeste. Vorig jaar in de finale tegen Alcaraz moest hij stoppen vanwege ziekte. De organisatie en de fans moeten het nu dus zonder de kopstukken stellen in Cincinnati. En dat in aanloop naar de spannende weken op de tennisbanen in Noord-Amerika.
1: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio met Duke. En So In Love With You. We zitten richting 2 uur te gaan. Gisteren heeft Julian Brandt, de Duitse voetballer in dienst bij Ajax, sinds kort een succesvol debuut gehad. De kerstverse aanwinst voor de Amsterdammers was direct trefzeker in de uitwedstrijd tegen PEC. Misschien heb je het gezien in de slotwedstrijd of in de slotfase van de wedstrijd. Scoorde die op aangeven van Mika Gods zijn eerste doelpunt in Amsterdamse dienst. En Brandt speelt dus een belangrijke rol in de overwinning van Ajax afgelopen weekend. En eigenlijk pas na een rode kaart van de tegenstander konden ze echt doordrukken, de Amsterdammers. En na afloop sprak de doelpuntenmaker Julian Brandt van iets moois dat ontstaat bij Ajax. Iets moois ontstaat zometeen ook hier, lekker bruggetje, na 2 uur. Dan zit hier Robert Delore met heel veel sport voor je.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 2 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De hitterecords sneuvelen om de havenklap en het Europese Weerbureau heeft uitgezocht dat het in 33 landen de warmste julimaand ooit was. En dat betekent dat 900 miljoen mensen het bloed heet hadden. De records sneuvelden vooral in Afrika en Zuid-Amerika, maar ook in Spanje en Frankrijk. In Schijndel is een vrachtwagen vol met hooibalen in brand gevlogen. De cabine van de truck is uitgebrand, schrijft Omroep Brabant. Wat het vuur heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De weg waar het gebeurde is afgesloten en de brandweer is bezig met blussen. The Odyssey draait nog geen maand in de bioscoop, maar er zijn al meer dan 1 miljoen mensen naartoe geweest. Dat is net zo snel als bij de vorige film van regisseur Christopher Nolan, Oppenheimer. Vooral in IMAX-theaters is de film een succes. Daar kun je hem zien in supergroot formaat. Het is de meest succesvolle IMAX-film ooit. En Marius Borkhebi, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, blijft in voorarrest. Hij had gehoopt dat hij meer vrijheid zou krijgen. Maar volgens de rechter is de kans dat Hebi opnieuw de fout ingaat te groot en dus blijft het huisarrest met enkelband overeind. Zelf zegt Marius dat hij zijn leven heeft gebeterd. Vanmiddag veel zon, al kan in het noordoosten nog een spat regen vallen. Het is 21 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 elders. Na een frisse nacht is het morgen weer zonnig bij hooguit 26 graden.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verspreid over het land een aantal files door vakantieverkeer en grenscontroles wat vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven, 10 minuutjes bij Gratum. Ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Verbindingsweg naar de A12 is daar dicht op knooppunt Oudrijn. De vertraging voor het verkeer op de A2, 10 minuten. 20 minuten oponthoud op de A73, Maasbracht-Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg. En op de N35, Zwolle-Almelo, daar stond eventjes de berm in brand. Bij Alfred Leemarleveld nog 10 minuten vertraging.
7: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak, ook 1 plus 1 gratis. En Hak, potten, pakken en staazakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hey, dat is Tom die net parkeert.
9: Hey, oh, sorry.
8: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
10: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
8: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Ah, nee hè.
13: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
13: Nou, pof jij even?
2: Oh ja?
13: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
13: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
14: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
12: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
18: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
19: Opgelost, Autotaalglas.
20: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
21: Fans van voordeel,
20: Aldi.
22: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
20: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
21: Hens van voordeel.
20: Aldi.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Grand Prix Radio.
26: Robert Delor. Steven Kruiswijk stopt na dit seizoen met wielrennen. De 39-jarige Nederlander rijdt met de Vuelta eind deze maand zijn allerlaatste grote.

Free Radio, jouw sportradio. Je lunch zit erin, als het goed is, al lang en breed ook. En dus kun je verder met voldoende calorieën je maandag vervolgen. En niet schrikken, ik ben Robert, de stand-in deze week voor Rob Spijker. Die is met vakantie, maar hij komt uiteindelijk ook terug met een krokante bruine kop en een boel goede verhalen. Daarover gesproken, een goed verhaal gisteren in Polen. Helaas niet met zo'n hele leuke afloop voor de Nederlandse wielerfans. Bart Lemme begon als derde gisteren aan de beslissende tijdrit van de wielerronde van Polen. Op slechts 5 seconden van de leider. De eindzege lag dus echt binnen handbereik. Maar in die laatste 12,5 kilometer tegen de klok ging het mis. Lemme verloor te veel tijd en zakte uiteindelijk naar de 5e plaats in het eindklassement. Geen eindzege dus voor Bart Lemme. Maar hij kan wel terugkijken op een bijzondere week. Hij boekte in Polen zijn allereerste profzege en reed ook nog in de leiderstrui. Dat is wel knap, toch? Het sprookje van Lemme kreeg dus alleen net niet het einde waarop we gehoopt hadden. Maar zo kan het gaan in de sport. Gisteren dus de laatste etappe van de Ronde van Polen. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. En daar is hij maar wat trots op. Sterker nog, hij kreeg er kippenvel van. Toen de trainers Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff hem onlangs vroegen of hij die aanvoerdersband wilde gaan dragen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Valente voelt deze benoeming als zeer eervol en ook een droom die uitkomt. Ondanks de symbolische waarde van de band verandert er volgens Valente persoonlijk heel weinig in zijn dagelijks gedrag. Hij geeft aan dat hij nu niet ineens boven de spelersgroep staat en ook gewoon dezelfde persoon blijft. Zijn trainer, Giovanni van Bronckhorst, adviseerde hem om vooral dicht bij zichzelf te blijven, maar noemt de extra verantwoordelijkheid een waardevolle stap voor zijn verdere sportieve ontwikkeling. De nieuwe captain liet zich direct ook zien op het veld. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam zorgde Valente met een doelpunt voor de enige treffer van de wedstrijd. Meer scoren, vaker beslissend zijn, dat is direct ook een belangrijk persoonlijk doel voor de komende periode. Aanvallende middenvelder vindt dat hij een stuk bepalender moet zijn qua rendement en ziet dat ook als een essentieel onderdeel van zijn nieuwe leiderschapsrol binnen de selectie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 14:30 op je maandag met een rondje langs het sportnieuws van deze dag. En dan beginnen we natuurlijk met Demi Vollering. Want die heeft opnieuw laten zien dat ze tot de absolute wereldtop behoort. De Nederlandse heeft gisteren voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. Vollering reed de hele week sterk, aanvallend waar het kon en gecontroleerd waar het moest. En zelf wees ze na afloop vooral ook naar haar ploeg als belangrijke factor bij de winst. Maar ja, twee keer de Tour winnen, dat is toch wel heel bijzonder. Ook de Nederlandse 3x3 basketbalvrouwen blijven maar winnen. De eerdere zegens die ze hadden in Batam, Amsterdam en ook vorige week Tokio. Nu was het gisteren ook raak in Boekarest. Boonstra, Driessen, Van Kruistum en Kuyt versloegen in de finale Rapid Boekarest met 21-15. Nederland staat daarmee bovenaan in de landenranglijst bij het 3x3 basketbal voor de vrouwen. Dan de Formule 1. Ja, ondertussen de zomerstop is aan de gang, maar er wordt opnieuw gespeculeerd en gezeurd over de regels. Er is discussie weer bij de coureurs. Vooral de verhouding tussen elektrisch vermogen, de motor en aerodynamica roepen vragen op. Een recent voorbeeld met Oscar Piastri in de McLaren op Spa in België. Waar hij op rechte stukken flink wat tijd verloor, heeft de discussie verder aangewakkerd. En dat terwijl de zomerstop dus in volle gang is bij de Formule 1. Ja, de eerstvolgende race is trouwens op 23 augustus op Zandvoort, hè, dat weet je. En die is uiteraard dan live te beluisteren bij ons. En straks kijken we even naar het EK Atletiek. In het Alexander Stadium in de Engelse stad Birmingham.

0: eten.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor kuppensoep en koetsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Alle verf super voordelig.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
13: Grand Prix Radio Verkeer.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file op de Nederlandse wegen. Er staat onder andere file op de A12 in beide richtingen. Van Utrecht naar Arnhem tussen Oosterbeek en Knappend Waterberg is de vertraging 10 minuten. De andere kant op tussen Beek en Duiven ook ruim 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij de afrit Hoenderloo is de vertraging ook 10 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst een kwartier vertraging door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht.
15: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
16: Robert Delor. Met zometeen meer voor je over het EK Atletiek in Birmingham.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, overal in Nederland via DAB+, online en natuurlijk ook in de Randstad op FM 97.6. Ja, het EK Atletiek in Birmingham is in volle gang. De ochtendsessie in het Alexander Stadium zit erop uiteraard. En vanavond om 7 uur gaan we verder daar. Er staat genoeg moois op het programma. We krijgen de finales bij het kogelstoten voor de vrouwen en ook voor de mannen. En dan hebben we ook nog de 5000 meter bij de mannen. En natuurlijk ook volop snelheid op de sprintnummers. Op de 100 meter horden komen maar liefst 3 Nederlandse vrouwen in actie. En ook de 100 meter bij de vrouwen wordt spannend. Met eerst de halve finales en later op de avond de strijd om de Europese titel. En ja, Nederlandse ogen zijn natuurlijk ook gericht op de gemengde 4x400 meter estafette, waar Oranje in de finale staat vanavond. Ja, de gehele avondsessie van het EK Atletiek in Birmingham kun je vanaf 7 uur zien op tv bij NPO 3. En ook vanavond wordt de eerste speelronde in de keukenkampioendivisie afgesloten. We hebben het over voetbal. Om 8 uur speelt Jong AZ tegen FC Eindhoven. En ook Jong PSV gaat aan de bak vanavond. Zij spelen tegen FC Volendam. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Hij is prachtig en hij is uniek. Een Formule 1-helm, ontworpen in samenwerking met Disney en gesigneerd door 20 coureurs. En voegt er ook maar waardevol aan toe, want de helm heeft op een online veiling ruim 151.000 Britse pond opgebracht. En dat geld gaat naar het goede doel. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De helm heet Fuel the Magic. Is verkocht via het platform F1 Authentics en dat wordt weer beheerd door Memento Exclusives. Opbrengst gaat naar Make-A-Wish International. Dat is een organisatie die zich inzet voor ernstig zieke kinderen. Nooit eerder bracht een ongedragen replica-helm op een openbare veiling zoveel geld op. Binnen het veilingplatform is hiermee ook direct een record verbroken. Het vorige record stond op naam van een race overal. Die was van Max Verstappen uit de Grand Prix van Canada van 2023. Die leverde destijds 112.000 pond op. De helm is vormgegeven door Brad Iwan, dat is de bekende stem van Mickey Mouse, samen met Disney-creatief directeur Bobby Kim. Het ontwerp van de helm bevat opvallend rode en gele accenten en diverse tekeningen van Mickey Mouse. Directeur Barry Goff van Memento Exclusives laat weten heel tevreden te zijn met het behaalde resultaat. Volgens hem heeft het bijzondere verzamelobject wereldwijd veel losgemaakt bij bieders, waardoor er ook een directe impact is gemaakt op het waardevolle goede doel.
0: Dit is jouw Sportradio.

dag. En dat betekent over een uur Rick van Veldhuizen die samen met jou de werkdag gaat afronden. En straks natuurlijk ook nog meer sport. Waaronder voetbal, want het nieuwe Eredivisie-seizoen is afgetrapt met uiteraard winnaars en verliezers. Straks nemen we even het afgelopen Eredivisie-voetbalweekend met je door. Dus blijf er gezellig bij.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Het smeult nog steeds in het bos bij Venray, waar vorige week een brand was. En daarom gaat de brandweer ook deze week door met nablussen. Andere plekken worden voor de zekerheid nat gehouden, zodat de smeulende plekken beheersbaar blijven. Het water in de Rijn staat dan wel op recordlaagte, maar de scheepvaart in ons land heeft er minder last van dan in Duitsland, zegt een econoom van ING. Wij hebben meer vaarwegen en alternatieve routes die nog wel diep genoeg zijn. Tussen Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen bijvoorbeeld kan je nog gewoon varen. Een Belgische jongen van 19 is opgepakt als 7e verdachte van de moord op een Nederlander 2 jaar geleden in Spanje. Hij is uitgeleverd aan Nederland en zal hier terecht staan samen met de anderen. De moord was waarschijnlijk een opdracht van drugscriminelen, maar de daders schoten de verkeerde dood. De UEFA en andere bonden lijken hun plannen door te zetten om de FIFA te boycotten. Ze hebben vandaag voor het eerst gesproken over het organiseren van alternatieve toernooien, zodat ze de FIFA niet meer nodig hebben. De bonden herhaalden vandaag in een brief dat ze niet meer willen werken met FIFA-baas Infantino. Het is wisselend bewolkt met af en toe ook zon en het is 21 tot 29 graden. En morgen is het een paar graden koeler.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. Op de A12 Duitse grens Arnhem heb je nu een kwartier vertraging tussen de grens en Duiven. Op de A58 Breda-Eindhoven bij Moergestel een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. Door een spoedreparatie file op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst. De rechterrijstrook is dicht. En op de N279 van Den Bosch naar Roermond tussen Beek en Donk en Helmond staat een kapotte vrachtwagen. En daar is de weg nu ook in beide richtingen dicht.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
10: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
12: Is een lekkere van Albert Heijn.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
14: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
15: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
16: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis.
8: Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Welkom bij de verfzaak.
18: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
19: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker.
20: Ja, zeker.
19: De hypotheker.
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we al.
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Grand Prix Radio.
2: Robert Delor. Zometeen blikken we even terug op het afgelopen weekend. Want het nieuwe Eredivisie voetbalseizoen is begonnen. En we nemen straks even de hoogte en dieptepunten van de eerste voetbalwedstrijden van dit nieuwe seizoen met je door. Hele goede middag.

0: jouw sportradio. Ik ben Robert, fijn dat je erbij bent op deze zonnige maandagmiddag. De stofwolken zijn weer opgetrokken na alle actie in het afgelopen sportweekend, waarin het nieuwe seizoen van de Eredivisie is afgetrapt. Ja, de eerste speelronde levert meteen een interessant beeld op. 8 teams zijn begonnen met een overwinning, terwijl dus ook 8 ploegen direct tegen een nederlaag aanliepen. Alleen PSV en Fortuna Sittard hielden elkaar in evenwicht. Ja, de clubs die hun eerste wedstrijd hebben gewonnen zijn Excelsior, Go Ahead Eagles, AZ, Ajax, FC Groningen, Telstar, Heerenveen en Feyenoord. En zoals gezegd, PSV begon het seizoen direct met puntenverlies. Na de wedstrijd van zaterdag werd trainer Peter Bos gevraagd welke positieve dingen hij heeft gezien bij zijn PSV tegen Fortuna. En dat antwoord, ja, dat klonk zo.
1: Ik vond dat Lasso positief inviel. Vast in balbezit, hardwerkend. Daar was ik wel blij mee. Ja, voor de rest moet ik lang nadenken.
0: Peter Bos hoorde je. Hij had wat moeite om positieve dingen op te noemen van zijn PSV in de wedstrijd tegen Fortuna

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sam Lammers snapt helemaal niets van zijn nieuwe rol als reserve bij FC Twente. Na afloop van de wedstrijd tegen Heerenveen, die Twente met 1-0 verloor, liet Lammers ook weten dat hij baalt van de ontstane situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vorige week kreeg hij in een gesprek met technisch directeur Erik ten Hag en trainer John van der Brom te horen dat hij het nieuwe seizoen ingaat als derde spits in de hiërarchie. Lammers vertelt dat hij al vanaf de start van het seizoen sterk het gevoel had dat er een compleet ander plan met hem klaar stond. En dat gevoel ontstond zelfs al op het moment dat er nog helemaal geen andere spits was aangetrokken. Volgens hem wordt er sindsdien een stuk minder gecommuniceerd, met hem dus. En pas vorige week voerde hij voor het eerst echt een goed gesprek met de trainer. En ja, die deelde ook gelijk zijn plannen daarna in de media. Hij noemt het een bizarre start, een lastige periode, simpelweg ook omdat hij de beslissing totaal niet begrijpt. Ondanks de grote onvrede en de onduidelijkheid over zijn perspectief bij FC Twente denkt Lammers voorlopig nog niet aan een vertrek bij de club. Hij heeft zelf niet uitgesproken dat hij per se weg wil, maar het is duidelijk dat Lammers niet tevreden is met de gang van zaken. De komende periode en transferperiode zal moeten uitwijzen hoe beide partijen hiermee omgaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: This ain't no disco.

4 op deze prima maandagmiddag. Even een rondje langs het sportnieuws van deze dag met wisselend Nederlands succes. Op de tennisbaan in Montreal zit het toernooi erop voor van de Zandschulp en ook voor Griekspoor. Van de Zandschulp verloor vannacht in 2 sets van de Tsjech Jakub Menchik. 4-6, 5-7 werd dat. En Griekspoor ging eerder al onderuit tegen Daniel Merida. Jammer van de uitschakeling dat wel, maar beide Nederlanders kunnen terugkijken op een sterke week op het Canadese hardcourt. Meer reden voor een feestje was er bij het 3x3 basketbal. De Nederlandse vrouwen wonnen het World Tour toernooi in Boekarest gisteren, een week nadat ze ook al de beste waren in Tokio. In de finale werd Rapid Boekarest met 21-15 verslagen. Oranje staat daardoor stevig bovenaan in het landenklassement. En dat kan uiteindelijk een rechtstreeks ticket voor de Olympische Spelen van 2028 opleveren. En dan wielrennen. Steven Kruiswijk die stopt na dit seizoen als prof. De 39-jarige renner rijdt met de Ronde van Spanje, zijn laatste grote ronde. Na een lange carrière met onder meer een podiumplaats in de Tour de France komt er een einde aan een mooi hoofdstuk. Nog 1 grote ronde dus voor Kruiswijk en daarna kan de fiets worden opgeborgen in de schuur. Straks meer over zwemmen, want het EK is begonnen in de Franse hoofdstad Parijs met de lange baanwedstrijden. Daarover straks meer hier bij jouw Sportradio.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
7: laatste kans.
6: Nog 1 keer brullende motoren.
7: Ja, goed.
6: Dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi. Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Duik in de wereld van Bit, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Groningen-Heerenveen staat bij Leek 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. De A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst 40 minuten oponthoud door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. En op de N279 Roermond-Den Bosch bij Beek en Donken is de vertraging 10 minuten. De andere kant op is de weg dicht omdat er een vrachtwagen met pech staat.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
15: Robert de Loor. Zometeen meer voor je over het EK zwemmen in Parijs.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je hebt er misschien al wat van meegekregen dat in Parijs het EK lange baan zwemmen van start is gegaan. Altijd lekker een stukje zwemmen met het mooie weer in het Centre Aquatique Olympique. Is een flinke Nederlandse ploeg aanwezig bij dat EK. De eerste series zitten erop en vanavond wordt het serieus met de halve finales en de finales. Op programma staan dan onder meer de 50 meter vlinderslag bij de mannen, de 100 meter vrije slag en de 200 meter rugslag bij de vrouwen. En de 100 meter schoolslag bij de mannen. En medailles zijn er vanavond te verdienen op de 400 meter wisselslag en de 4x200 meter vrije slag, zowel bij de vrouwen als de mannen. En dat is allemaal te zien op tv ook bij NPO 3. Dus vanavond het EK zwemmen in Parijs. Ja, en het is maandag, dus vanmiddag is er ook weer een nieuwe Formule 1 aan tafel. Onze podcast voor jou. Met onder andere deze keer Davina Michel aan tafel bij Bas van Veenendaal. Ja, zij gaat bij de aankomende laatste Formule 1 race op Zandvoort opnieuw het volkslied zingen. Straks 16:30 gaat hij online voor je. De Formule 1 aan tafel podcast in je favoriete podcast app. Ook als videocast te zien op Kijk. En natuurlijk ook op onze site grandprixradio.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij sluit een pauze in zijn tenniscarrière niet uit. Het zijn de woorden van Talon Griekspoor direct na een nederlaag in de achtste finale van het toernooi in Montreal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor gaf aan dat hij de gespeelde partij tegen de Spanjaard Daniel Merida zo snel mogelijk wil vergeten. Zijn service liep niet, hij kon geen vat krijgen op de returns en wist zich geen moment in de rallies te spelen. En met het verliezen van de wedstrijd komt een einde aan een reeks waarin hij enkele sterke spelers uitschakelde en zich meerdere keren toch terugknokte uit moeilijke posities. Maar Griekspoor merkt op dat hij op een leeftijd komt, hij is inmiddels 30, waarop hij nadenkt over wat hij nog meer wil in zijn leven en loopbaan. En een pauze behoort naar eigen zeggen zeker tot de opties voor de langere termijn. Toch benadrukt hij dat hij de sport nog niet vaarwel gaat zeggen. Sinds enkele maanden werkt hij samen met coach Thomas Hogstad. En met die samenwerking wil hij het roer nog even omgooien en zichzelf nieuwe kansen geven en nieuwe resultaten halen. Voorlopig staan de toernooien dus nog gewoon op de planning. Griekspoor reist door naar het toernooi in Cincinnati en bereidt zich daarna voor op de US Open.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

laatste deel van je maandagmiddag. En die wordt het in de puntjes verzorgd door Rick van Veldhuizen met de sport van vandaag. En natuurlijk de muzieknootjes voor de laatste loodjes van je werkdag. Of van je vrije dag, dat mag natuurlijk ook. Veel plezier straks met Rick van Veldhuizen. Like no other.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In Groningen zijn explosieven gevonden in de bosjes in een woonwijk. Ze lagen bij een transformatorhuisje. Het is niet duidelijk of dat misschien ook het doelwit was. De politie kreeg vanmorgen een melding over een verdacht pakje. Bomexperts stelden vast dat het inderdaad gevaarlijk was en hebben het weggehaald. Op de kermis in Osaan heeft de politie gisteravond iets te hard ingegrepen bij een vechtpartij. Een vrouw kreeg een duw van een agent en viel op de grond. Ze is gewond. De politie zegt dat allerlei mensen zich ermee bemoeiden en niet luisterden toen hun werd gevraagd om afstand te houden. In de Oostenrijkse Alpen zijn 3 gezinnen in de problemen gekomen toen ze aan het wandelen waren. Ze waren totaal onvoorbereid de bergen ingegaan, met kinderwagens en al. Ze zijn uiteindelijk naar beneden gehaald, ook met helikopters. De families raakten niet gewond, maar moeten wel betalen voor de redding. En in Roemenië is een ambulance aangevallen na nepnieuws op TikTok. Daar werden geruchten verspreid dat ambulances worden gebruikt om kinderen te ontvoeren. Mensen die dat gelezen hadden vielen de ambulance aan met bijlen en knuppels en gooiden de voorruit in. De bestuurder raakte gewond aan zijn oog. Wisselend bewolkt met af en toe ook zon. Het is tussen de 21 en 29 graden. Morgen volop zon, maar wel een paar graden koeler. En daarna weer een paar dagen met extreme hitte.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. De meeste files leveren niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg is de vertraging ongeveer een kwartier door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo 10 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst is de vertraging nog 20 minuten. Er was daar een rijstrook dicht door schade aan het asfalt, maar inmiddels is die weer vrij.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, €4,99. We doen met je mee, Plus.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
14: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
15: Oh, weer een muis.
14: En samen spelen.
15: Kom maar. Ja.
14: Au. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
16: Rick van Veldhuizen.
17: NEC had het dit weekend moeilijk in de nationale voetbalcompetitie. Maar NEC lijkt een dag voor de Champions League return tegen Olympiakos toch nog even een nieuwe keeper binnen te gaan halen. Ja, het is wel even een kwestie van prioriteit stellen.
18: Grand Prix Radio.

Fijn dat jullie er ook weer bij zijn. Luisterend naar Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eén dag voor een van de belangrijkste Europese wedstrijden uit de recente clubgeschiedenis van NEC zijn ze nog druk bezig op de transfermarkt. De Nijmegenaren zijn dicht bij de komst van Nicolas Polster, de 24-jarige Oostenrijkse keeper van Wolfsberger AC. En volgens Oostenrijkse media is de transfer van DC

afgelopen weekend hadden ze het heel erg moeilijk tegen Telstar. Maar ja, ze schijnen dan toch het belang daar te hebben liggen bij de Champions League. Ik kan me wel voorstellen, want ze zitten nu nog in de voorronde. En ze willen natuurlijk naar het hoofdtoernooi. Ja, als je dat op je kont gaat bijschrijven, dan ben je als club nu wel heel ver gekomen. Nou goed, we gaan het meemaken. Houd de naam in de gaten, Nicolas Polster. Hij wordt de man die het samen met Gonzalo Cretas moet gaan uitvechten onder de lat bij die gasten in Nijmegen. Grand Prix Radio, jouw sportse radio met nu Eric Clapton en Sting. And it's probably...

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Je mag het best een verrassende en opvallende stap noemen die Formule 1-coureur Oliver Bierman heeft gezet buiten de autosport. Hij runt sinds kort samen met wat goede vrienden een eigen fietsenwinkel met een café in de heuvels bij Monaco. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bierman vertelt dat het initiatief ontstond vanuit zijn grote passie voor de wielrensport. Die gebruikt hij trouwens fanatiek voor zijn fysieke training ook. Nou, in de zaak kunnen sporters tijdens hun zware bergritten terecht voor pauzes, lang of kort. En naast materiaal en onderhoud serveren ze er ook eigen eten. Bierman drinkt zelf geen koffie, maar hij merkt wel dat de bezoekende wielrenners juist heel kritisch zijn op de koffie. In de bergen rond het Prinsdom traint Bierman zelf ook regelmatig op de fiets. Dat doet hij met Carlos Sainz, zijn collega in de Formule 1. Maar ook met meervoudig toerwinnaar Tadej Pogacar. Die ontspanning komt goed van pas, want op het circuit verloopt het seizoen tot nu toe wisselend. Er was een sterke opening, punten in Australië en China, nog een puntje in Canada. Maar na die opening kende Bierman ook een reeks tegenvallende resultaten. Hij viel uit in Japan, Monaco en Spanje. En is op dit moment de nummer 13 in de tussenstand van het WK. Nou, die fietstochten in de heuvels, ja, die bieden hem een welkome en ontspannen afwisseling naast toch het veel eisende leven in de Formule 1.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: eigenlijk het moment om ergens in een ver afgelegen land te gaan zitten. En mocht je toch luisteren naar ons, naar Grand Prix Radio, laat gerust even weten dat ook jij erbij bent. Wherever you are. West Ham United heeft officieel geboden op Troy Parrott. Overigens, West Ham United uit Oost-Londen komt dit jaar niet uit voor de Premier League. Is gedegradeerd. Maar goed, ze willen toch een bod doen op Troy Parrott, de Ier. Maar AZ heeft het eerste bod afgewezen. De Alkmaarders zouden tussen de 18 en 20 miljoen euro willen hebben. Nou, West Ham bereidt volgens VI een nieuw bod voor. En ook RB Leipzig heeft belangstelling voor Troy Parrott. Parrott zelf ziet de overstap naar Londen wel zitten. Maar AZ heeft dus voorlopig die handrem erop. Die hier ligt nog tot 2029 vast. En heeft inmiddels 51 eredivisie doelpunten in 97 wedstrijden op zijn naam gezet. Ja, en dan wil je wel wat weten over deze man.
1: De spraakmaker.
0: En daarom zit er ook een spraakmakertje aan dit verhaal vast. AZ moet Troy Parrott pas verkopen als West Ham minimaal 20 miljoen euro gaat betalen. Ook als Parrott zelf graag zou willen. Ja, dat is een vrij zwart-witte gedachte misschien. Maar tegelijkertijd, als je ook ziet hoe dan weer de nationale competitie begint en hoe belangrijk AZ ook daarin gaat worden. Want die hebben zich ook nadrukkelijk gemeld als een kandidaat om uiteindelijk straks landskampioen te gaan worden. En ja, met een Troy Parrott gaat het natuurlijk een stukje makkelijker dan zonder Troy Parrott. Dus ik kan me dat ook heel goed voorstellen. West Ham United gaat het nog niet voor elkaar krijgen. Misschien Leipzig, maar hoe dan ook. Ze willen daar voldoende geld voor hebben en dat is minimaal 20 miljoen euro. Laat maar even weten wat jij ervan vindt. Stuur jouw mening door via de app van Grand Prix Radio of via rick@grandprixradio.nl.

0: Ja, ze willen er geen 20 miljoen voor betalen bij West Ham United. Oftewel, de Hammers. Maar ze willen toch heel graag Troy Parrott hebben. Wat vind jij? AZ-poot stijf houden of niet? Laat maar even weten via de app of via de mail.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen... en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los.

0: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl. Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
13: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcrème?
13: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuitzandvoort op raceplanet.nl.
15: Dit is Grand Prix Radio.
16: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
17: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Er is een zware aardbeving geweest in Colombia. Gebouwen zijn ingestort en er zouden mensen vastzitten onder het puin. Er zijn ook gewonden, maar hoeveel is niet bekend. Bij Athene brak vanmorgen een natuurbrand uit, maar na een paar uur blussen is die alweer onder controle. Er werden ook mensen geëvacueerd. Het is niet duidelijk of die meteen weer terug mogen. En zanger Henk Wijngaard ligt in het ziekenhuis, meldt Omroep Drenthe. Hij is 80 en heeft last van zijn hart. Henk Wijngaard is vooral bekend van de hit met de vlam in de pijp.
16: Grand Prix Radio Verkeer.
18: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file. Op de A6 van Emmeloord naar Joure heb je behoorlijk wat vertraging tussen Band en Lemmer. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knappend Waterberg een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Staat een auto met pech op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Dordrecht. Er zijn zelfs twee rijstroken dicht, kost je 10 minuten. Op de A28 Amersfoort Zwolle tussen Ermelo en de afrit Elspeet heb je de meeste vertraging, namelijk een half uur. Staat er een kapotte vrachtwagen waardoor de rechte rijstrook dicht is.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
17: Rick van Veldhuizen. Op dit moment gaat de nieuwe aflevering van F1 aan tafel online.

0: me knock and can't get you out of my head. Hey, een goede maandagmiddag.
1: De Spraakmaker.
0: Ja, AZ, wat moeten zij met Troy Parrott? West Ham zegt ja, 18, 19 miljoen. Dat is toch wel wat te verbieden. AZ zegt ja, luister, ho, ho, ho, ho. 20 miljoen. Hij staat tot 2029 nog onder contract bij ons. Dus hij is een bewezen doelpuntenmaker. Er zijn meerdere geïnteresseerde clubs. Moet je daar korting geven of niet? Dat is de vraag van mij aan jullie. Wat moet AZ met dit hele verhaal? Arjan uit Horen in Noord-Holland laat weten, ja, vooral niet buigen. Engelse clubs smijten moeiteloos met geld, dus 20 miljoen is voor West Ham helemaal geen krankzinnig bedrag. Ja, tegelijkertijd gaan zij een divisie lager, de keukenkampioen-divisie. Zo'n beetje moet je het zien. Daar komen zij nu in terecht. Natuurlijk niet in de Premier League. Ja, ik zou zelf als Troy Parrott ook zien van, ja, laat maar iemand zich melden vanuit de Premier League, dan word ik wel wakker. En Niels uit Zutphen, als Parrott zelf weg wil en ze bieden 18 miljoen, gewoon doen. Dan kun je bij AZ twee goede spelers daarvoor terughalen. Ja, die man is natuurlijk wel een soort van garantie voor doelpunten, hè? Troy Parrott. Saskia uit Alkmaar laat weten, contract tot 2029. Nou, dan bepaalt AZ dus de prijs en niet de speler of West Ham. Dat dacht ik ook. Ramon uit Roosendaal voor de spits met meer dan 50 Eredivisie goals vind ik 20 miljoen tegenwoordig toch redelijk aan de goedkope kant. Zeker niet duur. Jelle uit Leeuwarden zegt verkopen. AZ verdient aan transfers en vindt meestal wel weer een volgende spits. Maar ja, ik heb ook het idee dat AZ zoiets heeft dit jaar. Nou, we moeten maar eens mee gaan doen voor de punten. Wie weet kunnen we gewoon wel landskampioen worden en dan heb je een Troy Parrott wel nodig. Peter uit Ede laat weten als RB Leipzig, oftewel

veranderen. Dat je op een gegeven moment bij jezelf denkt van, hé, wacht even, ben ik de draad kwijt? Dus ik vind het best een heel moeilijk dingetje. Grand Prix Radio, jouw sportradio met Sam Fender. Ja.

0: Want liet ook al het toernooi in het Canadese Montreal schieten. Die geblesseerde knie zit hem dus stevig in de weg. Ondanks hard werken met de medische staf is hij nog niet klaar om in actie te komen. En Sinner laat weten dat hij baalt van deze afmelding. Hij kijkt alweer uit naar volgend jaar, maar legt zijn focus nu wel op het volgende Grand Slam toernooi. Door het wegvallen van Sinner en eerder ook al Carlos Alcaraz, die kampt met een polsblessure, mist het toernooi dus twee grote namen. Sinner schreef vorige maand Wimbledon nog op zijn naam. Dat was zijn vijfde Grand Slam titel. En in Cincinnati was hij in 2024 nog de allerbeste. Vorig jaar in de finale tegen Alcaraz moest hij stoppen vanwege ziekte. De organisatie en de fans moeten het nu dus zonder de kopstukken stellen in Cincinnati. En dat in aanloop naar de spannende weken op de tennisbanen in Noord-Amerika.
1: Dit is jouw Sportradio.

0: John Mayer en The Last Train Home. Nou, de atletiekatleten komen nog lang niet naar huis, want ze zitten nog midden in het EK in Birmingham. Nou, dan doen ze echt wel goede dingen. Want Jessica Schilder, de kogelstoester, die had precies één poging nodig. Ze kwam tot 19 meter rond en was meteen zeker van de finale. Maar, nog mooier, ook Jorinde van Klinken met 18,65 en Alida van Dalen met 17,68 hebben zich daarvoor geplaatst. Nederland staat dus vanavond met 3 vrouwen in 1 EK-finale kogelstoten. Ja, Jessica Schilder kan bovendien voor de 3e keer op rij Europees kampioen worden. Dat zou helemaal te gek zijn. En voor diegenen die het graag willen bijhouden en willen zien, tenminste, ik heb begrepen dat het zo is, de finale begint vanavond om 3:08 van de tijd. 3:08 Nederlandse tijd. Dus ja, 3 kansen, 3 mogelijkheden. Ik zou kijken.
1: Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak

0: ooit gehoorbescherming heb gebruikt. Niet omdat het vals was, dat was gewoon spatzuiver. Maar zo ontiegelijk hard. Chaka Khan hoorde je I Feel For You. Eigenlijk leek het wel voor haar een soort van sport. Tenminste, dat gevoel begon je wel te krijgen. Kijk hoeveel decibels je kon aanraken.
1: Zometeen bij je terug met uur 2.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio nieuws.
1: 5 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In Colombia zijn zeker 18 doden gevallen door een zware aardbeving. Die was in het westelijk deel dat grenst aan de Stille Oceaan. Er werd ook gevoeld in de hoofdstad Bogota. Er zijn ook gewonden, maar hoeveel is niet bekend. En er is veel schade. Gebouwen zijn ingestort en er zouden mensen vastzitten onder de puin. Een natuurbrand die vanmorgen uitbrak bij Athene is na een paar uur blussen alweer onder controle. De brandweer blijft nog wel aanwezig, want de brand kan zo weer oplaaien door de harde wind en hoge temperatuur. Er zijn geen gewonden. Het is de tweede grote brand in korte tijd daar. Een tragisch ongeluk met een scootmobiel in het Kralingse Bos in Rotterdam. De bestuurder zou op een pad tegen een boom zijn aangereden en in het water zijn gevallen, meldt Rijnmond. Hulpverleners hebben nog geprobeerd om hem te redden, maar het was al te laat. Hij was overleden. En vakantieschip De Zonnebloem vaart niet meer vanuit thuishaven Arnhem door de lage waterstand in de Rijn. De Zonnebloem wijkt daarom uit naar andere havens, bijvoorbeeld Dordrecht en Wijk bij Duurstede, en doet geen reisjes meer langs de Rijn, maar een rondje IJsselmeer. Een mix van zon en wolken, morgen meer zon, maar wel een paar graden koeler. En daarna weer een paar dagen met extreme hitte.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Totsu Gusto en koffiepads. 1+1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1+1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de Verfzaak. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
9: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen. Welkom
8: bij de Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus.
13: Wow.
12: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Grand Prix Radio. Rick van Veldhuizen.
17: Onze oranje Memphis Depay is op dit moment officieel clubloos. Maar daar kan binnen enkele uren verandering in gaan komen. En Jeff Bezos. Jeff Bezos wil ze gaan inkopen in Liverpool. Hoe sterk is die gedachte dan? Grand Prix Radio.

You get out of my dreams, get into my car. In mijn oververhitte auto. Want ja, het is over het algemeen vrij heet in de auto. Zelfs met airconditioning aan. Hey, wat grappig. Een luisteraar reageert vanuit...

Chris is zeg maar de barbecue-man die ons regelmatig berichtjes stuurt. En hij heeft een huis in Nederland, maar ook een huis in Hongarije. En hij zegt dat hij daar is aangekomen. Stuur me ook al even de weersverwachting voor de komende dagen. Dat ziet er strak uit, beste Chris. Van 31 graden tot en met 35 graden. Nou, die komt de tijd wel goed door. En leuk dat je helemaal daar vandaan ook naar ons luistert. Dat doet ons dan weer deugd. Memphis Depay is formeel op dit moment nog transfervrij nadat zijn contract bij Corinthians deze zomer afliep. Maar trainer Fernando Diniz zegt dat de nieuwe overeenkomst vrijwel rond is en dat Memphis vandaag of morgen zal gaan tekenen. En dat is interessant omdat Corinthians donderdag al tegen Rosario Central speelt in de Copa Libertadores. Diniz sluit niet uit dat Memphis dan zelfs bij de wedstrijdselectie zit. De Oranje International heeft inmiddels zijn medische testen gehad en zou fysiek helemaal in orde zijn bevonden. Alleen zijn speelgerechtigheid moet dan nog even tijdig geregeld worden. Nou, Memphis is dus nu nog werkloos, maar dat schijnt goed te gaan komen. En dan een opvallend verhaal in Engeland. Volgens The Times en Sky News zit Amazon-oprichter Jeff Bezos in een consortium dat vergevorderde gesprekken heeft met Fenway Sports Group, de Amerikaanse eigenaar van Liverpool FC. Het zou gaan om ruim 30% van de aandelen. Naast Bezos zitten onder andere Amit Bhatia en Facebook-oprichter Eduardo Saverin in de investeerdersgroep. Er wordt volgens de berichtgeving al ongeveer 3 maanden onderhandeld en binnen een week zou er duidelijkheid komen. Wel belangrijk om erbij te zeggen, dit is nog geen officieel bevestigde overname. En zelfs met iemand als Jeff Bezos aan boord bij Liverpool, ja, kan niet ineens onbeperkte honderden miljoenen gaan uitgeven. De financiële regels in het Engels en de Europese voetbal blijven gewoon gelden. Ja, Jeff Bezos, een man met honderden miljarden op de bank, wil ze dus inkopen bij Liverpool, maar zelfs Bezos kan de transferregels niet bij Amazon bestellen. Nee, die zijn gewoon al opgemaakt en staan niet bij zijn bedrijf op de rol. Ja, ben wel benieuwd wat zo'n man dan uiteindelijk kan gaan doen en of dat uiteindelijk ook Liverpool beter doet laten spelen, want die waren niet in de beste vorm de laatste tijd.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. En daar is hij maar wat trots op. Sterker nog, hij kreeg er kippenvel van. Toen de trainers Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff hem onlangs vroegen of hij die aanvoerdersband wilde gaan dragen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Valente voelt deze benoeming als zeer eervol en ook een droom die uitkomt. Ondanks de symbolische waarde van de band verandert er volgens Valente persoonlijk heel weinig in zijn dagelijks gedrag. Hij geeft aan dat hij nu niet ineens boven de spelersgroep staat en ook gewoon dezelfde persoon blijft. Zijn trainer Giovanni van Bronckhorst adviseerde hem om vooral dicht bij zichzelf te blijven, maar noemt de extra verantwoordelijkheid een waardevolle stap voor zijn verdere sportieve ontwikkeling. De nieuwe captain liet zich direct ook zien op het veld. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam zorgde Valente met een doelpunt voor de enige treffer van de wedstrijd. Meer scoren, vaker beslissend zijn, dat is direct ook een belangrijk persoonlijk doel voor de komende periode. Aanvallende middenvelder vindt dat hij een stuk bepalender moet zijn qua rendement en ziet dat ook als een essentieel onderdeel van zijn nieuwe leiderschapsrol binnen de selectie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Teddy Swims, I'm Guilty. Bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vorige uur had ik het er al over. En nu begint Eredivisie-directeur Jan de Jong zich ook uit te spreken. Jan de Jong wil dat de grote Europese competities de transfermarkt voortaan al op 15 augustus doen laten sluiten. Dus ongeveer voor de competities echt op gang komen. Engeland, Duitsland, Frankrijk en Italië zouden daar volgens hem ook veel voor voelen. Maar alleen Spanje houdt dat op dit moment tegen. Jan de Jong noemt de huidige situatie zelfs een soort van casino. Clubs halen de Champions League en kopen dan alsnog twee spelers of worden uitgeschakeld en verkopen er vervolgens weer drie. Nou, de Nederlandse markt blijft deze zomer open tot 2 september, maar het blijft een dingetje. Ik kan me zo voorstellen dat iedereen uiteindelijk fan is van een bepaalde club. En dat je dan zoiets hebt van ja, dat wil ik toch even weten. Wie zit daar allemaal in? Zijn dat nog dezelfde als vorig seizoen? Of ben ik heel veel mensen kwijtgeraakt? En aan welke gezichten moet ik wennen? Want ja, die poppetjes op het veld, die staan niet altijd levensgroot voor je. Dat je meteen het gezicht goed ziet. En welk nummer hoort erbij? Welk rugnummer? Nou, dat zijn allemaal van die processen die je moet opstarten in jezelf om eigenlijk weer aan een nieuwe competitieronde te kunnen gaan beginnen. Maar dan heb je nu dus nog zo'n 21 dagen tot 2 september... dat er nog weer van alles kan gaan veranderen. Dan ben je net gewend geraakt aan iemand, dan gaat hij weg. Of dan komt er ineens iemand anders bij van wie je pas weet wie hij is en wat zijn rugnummer is als het bijvoorbeeld ergens in november is. Ja, dat is waardeloos.
1: De spraakmaker.
0: De transfermarkt moet dicht voor de competitie begint in Nederland. Daarna speel je gewoon het seizoen met de selectie die je op dat moment hebt. Dat is een beetje mijn gedachte. Hoe kijken jullie er tegenaan? Laat het even weten via de app van Grand Prix Radio of via

0: stemgeluid van Usher. Without You. Eredivisie, directeur Jan de Jong wil dat de grote Europese competities de transfermarkt alvast rond 15 augustus afsluiten. Maakt het allemaal een stuk duidelijker, een stuk helderder. Wat vind jij ervan? Kom maar door via de app of anders via rick@grandprixradio.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
8: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino. Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark. 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Plus meloenen. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
15: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
16: Dit is Grand Prix Radio.
17: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
18: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In Colombia zijn zeker 18 doden gevallen door een zware aardbeving. Dat meldt de burgemeester van een getroffen stad. Ook in andere steden zijn gebouwen ingestort en er zouden mensen onder de puin liggen. Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens over de Merwedebrug. Die is verzwakt en kan geen zwaar verkeer meer aan. Het is dan ook verboden, maar vele honderden vrachtwagens per dag negeren het verbod. En de Zeppelin, die gisteren over Nederland vloog, zou eigenlijk ook naar Utrecht gaan, maar daar is het nooit van gekomen, omdat het te heet werd in de cockpit. meldt RTV Utrecht. De Zeppelin werd gebruikt om vervuiling te meten.
17: Grand Prix Radio Verkeer.
19: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is niet echt sprake van een avondspits, maar er zijn wel een paar bijzonderheden. Op de A6 bijvoorbeeld van Emmeloord naar Joure, daar ligt namelijk glas op het wegdek bij Lemmer. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knap het Waterberg 10 minuten oponthoud. Omrijders veroorzaken extra drukte op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes. Daar is de vertraging een kwartier. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo 10 minuten vertraging.
17: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
20: Rick van Veldhuizen.
0: Zometeen jullie mening over het eerder sluiten van de transfermarkt zoals Jan de Jong zou willen.
17: Grand

lijkt me lekker helder. En mensen hoeven dan ook geen transfer-expert te zijn om daar iets van te vinden. Onze luisteraars vinden er ook wat van. Sander uit Apeldoorn zegt, ja, absoluut. Je begint toch ook niet aan een Formule 1-race en wisselt na 20 rondjes de halve auto? Sowieso kan dat niet in het tijdsbestek. Maar goed, ik begrijp wat je zegt, Sander. Mirjam uit Alkmaar. Alleen als heel Europa meedoet, anders zijn Nederlandse clubs weer degene die financieel de klappen krijgen. Koen uit

Apple? Nee, Nederlandse clubs leven juist van transfers. Je moet spelers aan Engeland kunnen verkopen zolang hun markt open is. Ik kijk er toch nog wel wat sportiever naar. Rashid uit Rotterdam zegt: Jan de Jong heeft helemaal gelijk met het casinovoetbal. Champions League gehaald, kopen, uitgeschakeld, verkopen. Dat heeft helemaal niks meer met een normale selectieopbouw te maken. Ja, ik kijk ook zo er tegenaan, beste Rashid. En Gerard uit Enschede, Overijssel, die zegt: 15 augustus vind ik prima, maar dan wel één datum. Voor zowel Engeland, Spanje, Duitsland, Italië, Frankrijk en Nederland. Ja, en nu is de grote baas van de Spaanse Primera División eigenlijk al tegen. Iedereen wil meewerken, behalve de grote baas. Dat is al, daar ga je al, zou ik bijna willen zeggen. Maar goed, de gedachte begrijp ik wel. Of het gaat gebeuren, dat wordt een tweede verhaal. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Maar nu, Shack Attack.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Hij is prachtig en hij is uniek. Een Formule 1-helm, ontworpen in samenwerking met Disney en gesigneerd door 20 coureurs. En voegt daar ook maar waardevol aan toe, want de helm heeft op een online veiling ruim 151.000 Britse pond opgebracht. En dat geld gaat naar het goede doel. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De helm heet Fuel the Magic. Is verkocht via het platform F1 Authentics en dat wordt weer beheerd door Memento Exclusives. Opbrengst gaat naar Make-A-Wish International. Dat is een organisatie die zich inzet voor ernstig zieke kinderen. Nooit eerder bracht een ongedragen replica-helm op een openbare veiling zoveel geld op. Binnen het veilingplatform is hiermee ook direct een record verbroken. Het vorige record stond op naam van een race overal. Die was van Max Verstappen uit de Grand Prix van Canada van 2023. Die leverde destijds 112.000 pond op. De helm is vormgegeven door Brad Iwan. Dat is de bekende stem van Mickey Mouse. Samen met Disney creatief directeur Bobby Kim. Het ontwerp van de helm bevat opvallend rode en gele accenten en diverse tekeningen van Mickey Mouse. Directeur Barry Goff van Memento Exclusives laat weten heel tevreden te zijn met het behaalde resultaat. Volgens hem heeft het bijzondere verzamelobject wereldwijd veel losgemaakt bij bieders, waardoor er ook een directe impact is gemaakt op het waardevolle goede doel.

0: John Sakata, Just Another Day bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. En we hebben ook zoveel collega's die ook allemaal stiekem zitten mee te luisteren. En genieten van het weer. Eén daarvan is Karel, Karel Oosterhuis. Karel die zit momenteel in zijn auto. En ik heb al een paar keer gevraagd, ben jij erbij? Waarna hij mij een berichtje stuurt met bijbehorend beeld, met een petje op, zittend in zijn cabrio als...
1: Ik ben erbij, Rick. Ik ben erbij.
0: Dat vind ik gewoon heel erg grappig, heel erg leuk, sorry. Ja, binnenpretje. Even een bericht dat misschien een beetje is ondergesneeuwd. Maar het is op zich wel een mooi succesje. Tegenover al die EK's die momenteel plaatsvinden in Birmingham en in Parijs. Want Mikai Snoek die heeft bij het WK onder 20 jaar in Eugene, dat ligt in de Amerikaanse staat Oregon, zilver gewonnen op de tienkamp. En vooral de manier waarop is buitengewoon spectaculair. Met nog twee onderdelen te gaan stond Snoek nog op de 11e plek totaal. En vervolgens gooide hij een speer. En dat deed hij met een persoonlijk record van 70 meter en 25 centimeter. Al dus de berichten die wij vanuit Amerika krijgen. Maar dat was voor Mikai nog niet genoeg. Mikai die ging ook nog even naar de afsluitende 1500 meter. Die liep hij ook in een persoonlijk record. Resultaat, hij ging van plek 11 door naar plek nummer 2 van de wereld. In Nederland sluit dus het WK al daar af in Amerika. Onder de 20 weliswaar. Met één medaille, maar wel eentje met een randje erbij van vrijwel een verloren positie naar de tweede plek veroveren. En dat is natuurlijk fantastisch. Onthoud zijn naam. Daar gaat waarschijnlijk nog veel meer van komen. Mikai Snoek. Hij deed het daar in Amerika in Eugene in de staat Oregon. Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: radio. Ik zei het je net al, om 4:30 is hij online gegaan. En daar staat hij nu al bijna 1,5 uur te pronken. Hij is vanmorgen opgenomen, beter gezegd vanmiddag. Vanmorgen is de boel opgezet en vanmiddag, aan het begin van de middag, is hij opgenomen. In de Harbour Club in Vinkeveen. Bas van Veenendaal is daar de presentator van. Hij ontvangt gasten als Formule 1 coureur, ex-Formule 1 coureur natuurlijk. En Le Mans winnaar Gijs van Lennep. Lamborghini demonstratierijder Jeroen Mul. Davina Michel, die over een week, dus over een goede week, opnieuw verantwoordelijk is voor het Wilhelmus bij de allerlaatste Grand Prix van Zandvoort. En de meest controversiële Formule 1-analyst van Nederland, Ronald Molendijk. Mocht je willen beluisteren, dan kan dat via GrandPrixRadio.nl, je favoriete podcast-app. En ja, je kunt hem ook bekijken als een videocast via Kijk. Dus kijk maar even hoe je het doet.
1: Zometeen bij je terug met uur 3.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bercht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In Colombia zijn al zeker 20 doden gevallen door een zware aardbeving. Het is gemeld door twee burgemeesters van getroffen steden. Het kan nog verder oplopen, want ook in andere steden zijn gebouwen ingestort en zouden er mensen onder de puin liggen. Ook 6 vliegvelden hebben schade en zijn gesloten. Er gaat nog steeds veel te veel zwaar verkeer over de Merwedebrug. Die is verzwakt en kan dat niet aan. De brug is dan ook verboden voor vrachtwagens, maar vele honderden per dag negeren het verbod. Het zijn voor ongeveer de helft buitenlandse vrachtwagens die kunnen geen boete krijgen bij de cameracontrole. De politie heeft een flinke partij drugs gevonden in een woning in de Haagse wijk Duindorp. Daar lag bijna 600 kilo. 9 mensen zijn opgepakt. De vondst was vorige week al, maar is nu pas bekend. De woning werd tijdens de inval bewaakt door zwaar bewapende agenten en de ME was er ook. En de Zeppelin, die gisteren over Nederland vloog, heeft zijn tocht niet kunnen afmaken. Hij zou eigenlijk ook naar Utrecht gaan, maar is omgekeerd. Het was te heet geworden in de cockpit, meldt RTV Utrecht. De Zeppelin werd gebruikt om vervuiling te meten en trok veel bekijks. Het wordt aan de koude kant vannacht, zo wordt het in het oosten 6 graden. Morgen volop zon en rond de 24 graden. En in de dagen daarna wordt het nog warmer.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files lossen heel snel op. Nog wel file op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar is het tijdverlies 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes een kwartier verdraging. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo ook 10 minuten oponthoud.
4: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Grand Prix Radio.
20: Rick van Veldhuizen.
2: Zometeen om 6:30 wordt het in Parijs interessant. 4 Nederlandse zwemmers krijgen binnen 35 minuten kans op een EK-finale of misschien zelfs wel een medaille. Ja, zorg dat je er

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sam Lammers snapt helemaal niets van zijn nieuwe rol als reserve bij FC Twente. Na afloop van de wedstrijd tegen Heerenveen, die Twente met 1-0 verloor, liet Lammers ook weten dat hij baalt van de ontstane situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vorige week kreeg hij in een gesprek met technisch directeur Erik ten Hag en trainer John van der Brom te horen dat hij het nieuwe seizoen ingaat als derde spits in de hiërarchie. Lammers vertelt dat hij al vanaf de start van het seizoen sterk het gevoel had dat er een compleet ander plan met hem klaar stond. En dat gevoel ontstond zelfs al op het moment dat er nog helemaal geen andere spits was aangetrokken. Volgens hem wordt er sindsdien een stuk minder gecommuniceerd, met hem dus. En pas vorige week voerde hij voor het eerst echt een goed gesprek met de trainer. En ja, die deelde ook gelijk zijn plannen daarna in de media. Hij noemt het een bizarre start, een lastige periode, simpelweg ook omdat hij de beslissing totaal niet begrijpt. Ondanks de grote onvrede en de onduidelijkheid over zijn perspectief bij FC Twente denkt Lammers voorlopig nog niet aan een vertrek bij de club. Hij heeft zelf niet uitgesproken dat hij per se weg wil, maar het is duidelijk dat Lammers niet tevreden is met de gang van zaken. De komende periode en transferperiode zal moeten uitwijzen hoe beide partijen hiermee omgaan.
0: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Even een wel aardig Formule 1 verhaal. Tenminste, ik vind het wel bijzonder. In de Formule 1 geldt namelijk een handicap systeem voor aerodynamische ontwikkeling. Daarbij geldt, hoe hoger je staat bij de constructeurs, des te minder windtunnel en computersimulatietijd je krijgt. En omdat Red Bull in de eerste helft van 2026 minder goed presteerde, krijgt het team van Max Verstappen voor de tweede helft van het jaar juist meer ontwikkelruimte. Red Bull gaat dus van 80% naar 85% van de basisruimte. En dat betekent onder andere 272 toegestaande windtunnelruns en 68 uur daadwerkelijke windtunneltijd. Mercedes krijgt als de nummer 1 momenteel in de tussenstand slechts 70% van de tijd. Ferrari 75%, McLaren.

0: we dus meer aan ontwikkeling doen voor de auto. Hoe slechter je dus presteert, des te meer gereedschap de FIA je vervolgens geeft om dan weer terug te kunnen komen. Ja. Ja, je kunt het oneerlijk vinden. Tegelijkertijd proberen ze ook alles een beetje gelijk te trekken. Ik vind het wel mooi, ja. Daar zouden we natuurlijk even iets aan vast kunnen hangen.
1: De spraakmaker.
0: De vraag is, het is goed dat slechte Formule 1-teams meer ontwikkeltijd krijgen dan de betere teams op dit moment. Wat vind jij daarvan? Laat eens even weten via de app voor Grand Prix Radio of via Rick at GrandPrixRadio.nl. Benieuwd naar jullie mening.

0: Come Back and Stay for Good This Time. Dit gaat over relaties, maar het gaat ook misschien over Formule 1-teams. Die moeten blijven in de Formule 1. Ook al zijn ze niet de beste. Ja, en daarvoor krijgen dus slechtere Formule 1-teams meer ontwikkeltijd dan de betere teams. Is dat terecht? Of is dat onterecht? Nou, gewoon even benieuwd naar jullie mening via de app. Of anders via rickatgrandprixradio.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Alle verf super voordelig.
7: Daar zit Sophie.
8: Hi.
7: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
8: Met Sophie.
7: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
12: Allsafe!
7: Geeft ruimte. Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
17: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
21: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
23: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
22: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
24: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
24: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: Dit is Grand Prix Radio.
8: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. News Headlines.
12: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In Vlaardingen is een man opgepakt voor ontploffingen bij kapperszaken. Ook werd een kapperszaak beklad met verf. En bij een andere werd een ruit ingegooid, waarom is niet bekend. In de Achterhoek zijn nog strengere regels ingesteld voor watergebruik. In de buurt van natuurgebieden mag je geen grondwater meer oppompen om te sproeien. Het wordt gecontroleerd door inspecteurs en vanuit de lucht. Er worden steeds meer doden gemeld door de aardbeving in Colombia. Het zijn er nu zeker 22. Maar het zijn er waarschijnlijk meer, want er liggen ook mensen onder ingestorte gebouwen.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
25: Rick van Veldhuizen. Zomerreces bij de Formule 1 zit er bijna op, dus we moeten het er echt wel weer even over gaan hebben, mensen.

0: waarschijnlijk nooit bedoeld. Maar dit was een another chance, wil ik maar zeggen. Roger Sanchez.
1: De spraakmaker.
0: Ja, toch wel even leuk om het over dit onderwerp te hebben. Want is het goed dat slechte Formule 1-teams meer ontwikkeltijd krijgen dan de betere teams? En dat is momenteel ook het voordeel van Red Bull. Die krijgen gewoon echt meer tijd om de boel weer een beetje op de rails te krijgen. Nou, bijzonder. Wat vinden jullie ervan? Voor- en tegenstanders hebben zich laten gelden. Martijn uit Nunspeet zegt, dat is een prima systeem. Anders heeft het snelste team ook nog eens de meeste mogelijkheden om nog sneller te worden. Anouk uit Tilburg zegt, wat een onzin. Mercedes doet het beter en wordt daarvoor dus nu gestraft. Dat is een beetje de omgekeerde wereld. Freek uit Haarlem zegt, juist hierdoor kan Red Bull misschien ook weer terugkomen. Als kijker wil ik 5 teams die kunnen winnen, geen optocht. Nee, ik vind de optocht ook niks. Maar ja, goed, dat doen ze al in Monaco. Dennis uit Hengelo, meer tijd voor de achterblijvers vind ik in principe goed. Maar 115% tegen 70%, ja, dat vind ik wel een enorm verschil. Waarschijnlijk iets wiskundig beter onderlegd dan dat ik ben. Maar hij zal ongetwijfeld goed hebben uitgerekend.

Hey, dat klopt. Ja, goed. Iedere sport heeft zo zijn eigen manier om de boel een beetje gelijk te trekken. Om het vooral meer spannend te maken. Esther uit de Assen laat weten, Formule 1 is ook een technisch kampioenschap. Zonder zo'n systeem winnen uiteindelijk vooral de teams met de grootste faciliteiten en de meeste

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij sluit een pauze in zijn tenniscarrière niet uit. Het zijn de woorden van Talon Griekspoor direct na een nederlaag in de achtste finale van het toernooi in Montreal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor gaf aan dat hij de gespeelde partij tegen de Spanjaard Daniel Merri daar zo snel mogelijk wil vergeten. Zijn service liep niet, hij kon geen vat krijgen op de returns en wist zich geen moment in de rallies te spelen. En met het verliezen van de wedstrijd komt een einde aan een reeks waarin hij enkele sterke spelers uitschakelde en zich meerdere keren toch terugknokte uit moeilijke posities. Maar Griekspoor merkt op dat hij op een leeftijd komt, hij is inmiddels 30, waarop hij nadenkt over wat hij nog meer wil in zijn leven en loopbaan. En een pauze behoort naar eigen zeggen zeker tot de opties voor de langere termijn. Toch benadrukt hij dat hij de sport nog niet vaarwel gaat zeggen. Sinds enkele maanden werkt hij samen met coach Thomas Hogstad en met die samenwerking wil hij het roer nog even omgooien en zichzelf nieuwe kansen geven en nieuwe resultaten halen. Voorlopig staan de toernooien dus nog gewoon op de planning. Griekspoor reist door naar het toernooi in Cincinnati en bereidt zich daarna voor op de US Open.

Riddle Me. Je hoorde Nick Kershaw bij Grand Prix Radio, jouw sportradio, over riddles gesproken. Vrijwel alle Nederlandse topschaatsers die zijn momenteel bezig met hun voorbereidingen. En ja, het zomerijs, daar gaan ze momenteel mee aan de slag. Maar rond Jutta Leerdam blijft het wel stil. Sinds haar gouden en zilveren Olympische medaille in februari van het jaar heeft ze geen wedstrijd meer gereden. En ze heeft nog geen enkele vorm van duidelijkheid gegeven over het komend seizoen. En voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As die zeggen in hun sportnieuwspodcast dat zij er rekening mee houden dat Leerdam dit seizoen niet meer zal rijden. En je vraagt je dan af, ja oké, wat hebben tophockeysters van formaat die dus vroeger heel belangrijk waren in de sport, die nu een podcast hebben, dan voor toegevoegde waarde om daar iets van te vinden? Ja, ze zullen dat misschien toch wat nadrukkelijker aanvoelen. Het is hun inschatting. Geen bericht dus van Jutta Leerdam zelf. Hoog, en dan heb ik het dus natuurlijk over Ellen Hoog, vindt vooral dat Leerdam duidelijkheid zou moeten geven over haar plannen. Ja, dat lijkt me wel. Er wordt nu druk over gespeculeerd dat Jutta Leerdam waarschijnlijk dan toch, Jake Paul, die heeft het ons vaak aangegeven, die zou het niet vervelend vinden als hij en zij uiteindelijk papa en mama worden. Maar goed, daar zijn ook weer de nodige zaken die speculatief zijn. Want er werd ook vaak geroepen van ja, die twee zijn uit elkaar. En uiteindelijk blijken ze toch bij elkaar te zijn. Dus hoe het nou precies zit, dat weet alleen zij. Maar laat ik het zo zeggen, Ellen Hoog

Jason Derulo hoorde je en Want to Want Me bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voordat ik persoonlijk afscheid neem, heel even de mededeling dat er vanavond in Birmingham natuurlijk die EK-finale kogelstoten is met drie vrouwen van formaat. Drie Nederlandse vrouwen van formaat. Ik heb het eerder vanmiddag al behandeld, dus dat moet genoegzaam bekend zijn. Maar toch wel leuk om heel even in de gaten te houden, want daar gaan wel dingen gebeuren, heb ik het gevoel. Goed, tot zover mijn bijdrage aan deze dag, 10 augustus 2026. Grand Prix Radio gaat gewoon door, ook al ben ik zo meteen weg. Maar sportnieuws blijft komen en de lekkerste muziek blijft ook komen. Dus wat dat betreft, geen enkele nood. Het gaat goed, allemaal hier. Morgen spreek ik je weer tussen 4 en 7. Graag tot dan.

0: Straatradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In het westen van Colombia zijn nu zeker 40 doden geteld door de zware aardbeving. Die heeft ook veel schade veroorzaakt. Tientallen gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zijn op zoek naar mensen die onder de puin liggen. Na de beving brak grote paniek uit. Veel mensen renden de straat op. Kapperszaken in Vlaardingen worden al maanden geteisterd door ontploffingen en vernielingen. En daar heeft de politie nu iemand voor opgepakt. Het is een man van 19. Of hij de enige verdachte is en wat erachter zit, is niet bekend. Kapperszaken werden ook bewerkt met verf en er werd een ruit in gegooid. In de Achterhoek zijn nog strengere regels ingesteld om de natuur te redden van uitdroging. In de buurt van natuurgebieden mag je geen grondwater meer oppompen. En dat treft vooral particulieren die grondwater gebruiken om hun tuin te sproeien of hun zwembad te vullen. Het verbod wordt onder meer vanuit de lucht gecontroleerd. En bij KLM krijg je op Europese vluchten geen gratis broodje kaas meer. Koffie en thee, water en sap blijven wel gratis en een stroopwafel ook. Maar het andere eten moet je dus betalen. Je hebt wel meer keus, zoals een pokeball, Caesar salad of yoghurt met fruit en zaden. Het wordt een koude nacht in het oosten van het land, een graad of 6 maar daar. Morgen volop zon en rond de 24 graden.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
7: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Kloppoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Je mag het best een verrassende en opvallende stap noemen die Formule 1-coureur Oliver Bierman heeft gezet buiten de autosport. Hij runt sinds kort samen met wat goede vrienden een eigen fietsenwinkel met een café in de heuvels bij Monaco. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bierman vertelt dat het initiatief ontstond vanuit zijn grote passie voor de wielrensport. Die gebruikt hij trouwens fanatiek voor zijn fysieke training ook. Nou, in de zaak kunnen sporters tijdens hun zware bergritten terecht voor pauzes, lang of kort. En naast materiaal en onderhoud serveren ze er ook eigen eten. Bierman drinkt zelf geen koffie, maar hij merkt wel dat de bezoekende wielrenners juist heel kritisch zijn op de koffie. In de bergen rond het Prinsdom traint Bierman zelf ook regelmatig op de fiets. Dat doet hij met Carlos Sainz, zijn collega in de Formule 1. Maar ook met meervoudig toerwinnaar Tadej Pogacar. Die ontspanning komt goed van pas, want op het circuit verloopt het seizoen tot nu toe wisselend. Er was een sterke opening, punten in Australië en China, nog een puntje in Canada. Maar na die opening kende Bierman ook een reeks tegenvallende resultaten. Hij viel uit in Japan, Monaco en Spanje. En is op dit moment de nummer 13 in de tussenstand van het WK. Nou, die fietstochten in de heuvels, ja, die bieden hem een welkome en ontspannen afwisseling naast toch het veel eisende leven in de Formule 1.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Onze record international.
10: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap, Scapino.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
16: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
18: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
19: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
18: En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
17: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
20: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
21: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is?
0: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
22: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner doet niet mee aan het toernooi van Cincinnati. De organisatie van het tennisevenement heeft dat bekendgemaakt. Nummer 1 van de wereldranglijst heeft namelijk last van een blessure aan zijn rechterknie. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een flinke streep door de rekening voor Sinner. Dit toernooi wordt gezien als de belangrijkste test in aanloop naar de US Open. En Sinner zit al een tijdje in de lappenmand, want liet ook al het toernooi in het Canadese Montreal schieten. Die geblesseerde knie zit hem dus stevig in de weg. Ondanks de happenmand, want liet ook al het toernooi in het Canadese Montreal.

0: En in Cincinnati was hij in 2024 nog de allerbeste. Vorig jaar in de finale tegen Alcaraz moest hij stoppen vanwege ziekte. De organisatie en de fans moeten het nu dus zonder de kopstukken stellen in Cincinnati. En dat in aanloop naar de spannende weken op de tennisbanen in Noord-Amerika.
1: Dit is jouw sportradio.

0: Crown 3 Radio is jouw sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
0: 8 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In Colombia zijn al bijna 80 doden geteld van de zware aardbeving. En er zijn ook honderden gewonden. Tientallen gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zoeken nu naar mensen die onder de puin liggen. De beving en naschokken werden ook gevoeld in buurlanden Panama en Venezuela. In Vlaardingen is een jongen van 19 opgepakt voor vernielingen bij meerdere kapperszaken. Vorige week was er een explosie bij een kapperszaak en die werd daarna gesloten. De gevel was eerder al beklad en bij een andere kapper ging een steen door de ruit. Het is niet duidelijk wat erachter zit. De Efteling heeft er een nieuwe service bij. Een zelfrijdende pendelbus die bezoekers naar hotels in de buurt brengt. De bus maakte vandaag een proefritje. En mensen die mee mochten vonden de bochten om maar zo. Maar de bus zat wel lekker, zeiden ze. De bus gaat overmorgen echt rijden. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Marit Steenbergen de finale gehaald van de 100 meter vrije slag, ook wel het koningsnummer genoemd. In de series zwom ze al een recordtijd en verbeterde die zelfs nog in de halve finale. Milou van Wijk zit ook in de finale, die is morgen begin van de avond. Het koelt vannacht flink af. In het oosten kan het wel 6 graden worden. Morgen volop zon en rond de 24 graden. En woensdag krijgen we weer te maken met tropische temperaturen.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goedsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
13: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
12: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
14: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
15: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
16: Ja, laatste kans.
15: Nog één keer brullende motoren.
16: Ja,
15: dit mag je niet missen.
16: Oh.
15: Daar moet je bij zijn.
16: Naar binnen.
15: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
17: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Deze week in de bonus. AH Rode en

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. En daar is hij maar wat trots op. Sterker nog, hij kreeg er kippenvel van. Toen de trainers Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff hem onlangs vroegen of hij die aanvoerdersband wilde gaan dragen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Valente voelt deze benoeming als zeer eervol en ook een droom die uitkomt. Ondanks de symbolische waarde van de band verandert er volgens Valente persoonlijk heel weinig in zijn dagelijks gedrag. Hij geeft aan dat hij nu niet ineens boven de spelersgroep staat en ook gewoon dezelfde persoon blijft. Zijn trainer, Giovanni van Bronckhorst, adviseerde hem om vooral dicht bij zichzelf te blijven, maar noemt de extra verantwoordelijkheid een waardevolle stap voor zijn verdere sportieve ontwikkeling. De nieuwe captain liet zich direct ook zien op het veld. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam zorgde Valente met een doelpunt voor de enige treffer van de wedstrijd. Meer scoren, vaker beslissend zijn, dat is direct ook een belangrijk persoonlijk doel voor de komende periode. Aanvallende middenvelder vindt dat hij een stuk bepalender moet zijn qua rendement en ziet dat ook als een essentieel onderdeel van zijn nieuwe leiderschapsrol binnen de selectie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Hij is prachtig en hij is uniek. Een Formule 1-helm, ontworpen in samenwerking met Disney en gesigneerd door 20 coureurs. En voegt er ook maar waardevol aan toe, want de helm heeft op een online veiling ruim 151.000 Britse pond opgebracht. En dat geld gaat naar het goede doel. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De helm heet Fuel the Magic. Is verkocht via het platform F1 Authentics en dat wordt weer beheerd door Memento Exclusives. Opbrengst gaat naar Make-A-Wish International. Dat is een organisatie die zich inzet voor ernstig zieke kinderen. Nooit eerder bracht een ongedragen replica-helm op een openbare veiling zoveel geld op. Binnen het veilingplatform is hiermee ook direct een record verbroken. Het vorige record stond op naam van een race overal. Die was van Max Verstappen uit de Grand Prix van Canada van 2023. Die leverde destijds 112.000 pond op. De helm is vormgegeven door Brad Iwan. Dat is de bekende stem van Mickey Mouse. Samen met Disney-creatief directeur Bobby Kim. Het ontwerp van de helm bevat opvallend rode en gele accenten en diverse tekeningen van Mickey Mouse. Directeur Barry Goff van Memento Exclusives laat weten heel tevreden te zijn met het behaalde resultaat. Volgens hem heeft het bijzondere verzamelobject wereldwijd veel losgemaakt bij bieders, waardoor er ook een directe impact is gemaakt op het waardevolle goede doel.
2: Dit is
1: jouw sportradio. Mm-hmm.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Colombia heeft de noodtoestand uitgeroepen na een zware aardbeving in het westen van het land. Er zijn zeker 110 doden en bijna 90 gewonden. Reddingswerkers zijn op zoek naar mensen die onder ingestorte gebouwen liggen en hebben er al een paar levend gevonden. De president is op weg naar het rampgebied. Er zitten ook Nederlandse toeristen in Colombia. Ze reizen in groepen, het zijn er bij elkaar opgeteld zo'n 80. Hun reisorganisaties zeggen dat ze allemaal oké zijn. Een van de groepen is gestrand in Medellín, in het noordwesten. Ze hopen dat ze morgen het vliegtuig kunnen pakken om hun reis te vervolgen. Enkhuizen is geschrokken van het geweld van vorige week, toen een jongen van 18 werd doodgestoken. De gemeente vindt het vreselijk voor de nabestaanden, maar ook voor alle inwoners die zich nu onveilig voelen. De twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. En een grote groep boeren met trekkers staan bij het gemeentehuis van Ommen in Overijssel. Ze hebben een brief bij zich voor de loco-burgemeester met hun zorgen over de nieuwe stikstofplannen. Ze verzamelden zich eerder vanavond in een lange stoet die langs de N348 reed. Er zijn veel omgekeerde Nederlandse vlaggen te zien. Vanavond en vannacht helder en het koelt flink af. Zo wordt het in het oosten 6 graden. En morgen wordt een zonnige dag met maximum temperaturen van ongeveer 25 graden.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
3: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
7: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffieplats. 1+1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1+1 gratis. En Hak.

0: een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sam Lammers snapt helemaal niets van zijn nieuwe rol als reserve bij FC Twente. Na afloop van de wedstrijd tegen Heerenveen, die Twente met 1-0 verloor, liet Lammers ook weten dat hij baalt van de ontstane situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vorige week kreeg hij in een gesprek met technisch directeur Erik ten Hag en trainer John van der Brom te horen dat hij het nieuwe seizoen ingaat als derde spits in de hiërarchie. Lammers vertelt dat hij al vanaf de start van het seizoen sterk het gevoel had dat er een compleet ander plan met hem klaar stond. En dat gevoel ontstond zelfs al op het moment dat er nog helemaal geen andere spits was aangetrokken. Volgens hem wordt er sindsdien een stuk minder gecommuniceerd, met hem dus. En pas vorige week voerde hij voor het eerst echt een goed gesprek met de trainer. En ja, die deelde ook gelijk zijn plannen daarna in de media. Hij noemt het een bizarre start, een lastige periode, simpelweg ook omdat hij de beslissing totaal niet begrijpt. Ondanks de grote onvrede en de onduidelijkheid over zijn perspectief bij FC Twente denkt Lammers voorlopig nog niet aan een vertrek bij de club. Hij heeft zelf niet uitgesproken dat hij per se weg wil, maar het is duidelijk dat Lammers niet tevreden is met de gang van zaken. De komende periode en transferperiode zal moeten uitwijzen hoe beide partijen hiermee omgaan.
0: Sportradio.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.

0: Albert Heijn. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Hij sluit een pauze in zijn tenniscarrière niet uit. Het zijn de woorden van Talon Griekspoor direct na een nederlaag in de achtste finale van het toernooi in Montreal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor gaf aan dat hij de gespeelde partij tegen de Spanjaard Daniel Merida zo snel mogelijk wil vergeten. Zijn service liep niet, hij kon geen vat krijgen op de returns en wist zich geen moment in de rallies te spelen. En met het verliezen van de wedstrijd komt een einde aan een reeks waarin hij enkele sterke spelers uitschakelde en zich meerdere keren toch terugknokte uit moeilijke posities. Maar Griekspoor merkt op dat hij op een leeftijd komt, hij is inmiddels 30, waarop hij nadenkt over wat hij nog meer wil in zijn leven en loopbaan. En een pauze behoort naar eigen zeggen zeker tot de opties voor de langere termijn. Toch benadrukt hij dat hij de sport nog niet vaarwel gaat zeggen. Sinds enkele maanden werkt hij samen met coach Thomas Hogstad. En met die samenwerking wil hij het roer nog even omgooien en zichzelf nieuwe kansen geven en nieuwe resultaten halen. Voorlopig staan de toernooien dus nog gewoon op de planning. Griekspoor reist door naar het toernooi in Cincinnati en bereidt zich daarna voor op de US Open.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio
1: is jouw
0: sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Een grote groep boeren hebben bij het gemeentehuis van Omme in Overijssel een brief afgegeven aan de loco-burgemeester met hun zorgen over de nieuwe stikstofplannen. Het kabinet wil dat ze veel minder uitstoten en minder dieren houden. De boeren reden met trekkers in een lange stoet naar Omme. Een man uit Den Haag is opgepakt in verband met een vermissing. Een vrouw die al 2 weken werd vermist, werd vandaag op straat gevonden. Ze was oké. Of de man wordt verdacht en waarvan dan is niet duidelijk, en ook niet wat er met de vrouw is gebeurd. Colombia maakt zich zorgen over naschokken die volgen op de zware aardbeving. Mensen wordt geadviseerd om voorlopig buiten te blijven, want er is een kans dat hun huis instort. De beving was in het westen van het land. Er zijn meer dan 100 doden. De EU wil helpen bij het zoeken naar overlevenden. En ze heeft het weer geflikt. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen kogelstoter geworden. Ze gooide 20,73 meter in Birmingham. Ruim een meter meer dan Jorinde van Klinken, die zilver won. De titel van Schilder is extra speciaal omdat ze ook nog eens een geblesseerde vinger had. Vanavond en vannacht helder en het koelt flink af. Zo wordt het in het oosten maar 6 graden. Morgen wordt een zonnige dag met maximum temperaturen van rond de 26 graden.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
15: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Je mag het best een verrassende en opvallende stap noemen die Formule 1-coureur Oliver Bierman heeft gezet buiten de autosport. Hij runt sinds kort samen met wat goede vrienden een eigen fietsenwinkel met een café in de heuvels bij Monaco. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bierman vertelt dat het initiatief ontstond vanuit zijn grote passie voor de wielrensport. Die gebruikt hij trouwens fanatiek voor zijn fysieke training ook. Nou, in de zaak kunnen sporters tijdens hun zware bergritten terecht voor pauzes, lang of kort. En naast materiaal en onderhoud serveren ze er ook eigen eten. Bierman drinkt zelf geen koffie, maar hij merkt wel dat de bezoekende wielrenners juist heel kritisch zijn op de koffie. In de bergen rond het Prinsdom traint Bierman zelf ook regelmatig op de fiets. Dat doet hij met Carlos Sainz, zijn collega in de Formule 1. Maar ook met meervoudig toerwinnaar Tadej Pogacar. Die ontspanning komt goed van pas, want op het circuit verloopt het seizoen tot nu toe wisselend. Er was een sterke opening, punten in Australië en China, nog een puntje in Canada. Maar na die opening kende Bierman ook een reeks tegenvallende resultaten. Hij viel uit in Japan, Monaco en Spanje en is op dit moment de nummer 13 in de tussenstand van het WK. Nou, die fietstochten in de heuvels, ja, die bieden hem een welkome en ontspannen afwisseling naast toch het veel eisende leven in de Formule 1.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Müller Milk, the moo you can't resist.
9: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook van weer?
9: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. Jannik Sinner doet niet mee aan het toernooi van Cincinnati. De organisatie van het tennisevenement heeft dat bekendgemaakt. Nummer 1 van de wereldranglijst heeft namelijk last van een blessure aan zijn rechterknie. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een flinke streep door de rekening voor Sinner. Dit toernooi wordt gezien als de belangrijkste test in aanloop naar de US Open. En Sinner zit al een tijdje in de lappenmand, want liet ook al het toernooi in het Canadese Montreal schieten. Die geblesseerde knie zit hem dus stevig in de weg. Ondanks hard werken met de medische staf is hij nog niet klaar om in actie te komen. En Sinner laat weten dat hij baalt van deze afmelding. Hij kijkt alweer uit naar volgend jaar, maar legt zijn focus nu wel op het volgende Grand Slam toernooi. Door het wegvallen van Sinner en eerder ook al Carlos Alcaraz, die kampt met een polsblessure, mist het toernooi dus twee grote namen. Sinner schreef vorige maand Wimbledon nog op zijn naam. Dat was zijn vijfde Grand Slam titel. En in Cincinnati was hij in 2024 nog de allerbeste. Vorig jaar in de finale tegen Alcaraz moest hij stoppen vanwege ziekte. De organisatie en de fans moeten het nu dus zonder de kopstukken stellen in Cincinnati. En dat in aanloop naar de spannende weken op de tennisbanen in Noord-Amerika.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Naast de grote boerenactie in Ommen in Overijssel was er vanavond ook een protest in het Friese Seksbierum. Meer dan 100 trekkers stonden in een weiland langs de snelweg, omdat ze van de stikstofplannen van het kabinet af willen. Ze zouden later vanavond ook nog de weg op willen gaan, maar waar ze naartoe willen is niet bekend. Europa wil in Colombia helpen zoeken naar overlevenden van de zware aardbeving. Er zijn al meer dan 100 doden geteld. Omdat er wordt gevreesd voor naschokken, krijgen mensen het advies om voorlopig buiten te blijven. Colombia is een populaire vakantiebestemming, maar het is niet bekend of er ook Nederlandse slachtoffers zijn. In Engeland is een man veroordeeld die online meer dan 100 meisjes heeft misbruikt. Hij chanteerde ze en dwong ze tot seks voor de camera. Sommigen moesten ook zijn naam in hun huid kerven. Hij moet 2 jaar de cel in. En FC Volendam is na de degradatie uit de Eredivisie het nieuwe seizoen begonnen met een nederlaag tegen Jong PSV. Volendam stond vlak voor tijd nog wel voor, maar uiteindelijk was Jong PSV met 3-2 te sterk. Henk Veerman scoorde beide Volendamse doelpunten. Jong AZ FC Eindhoven werd 0-1. Ook daar viel de beslissing pas in de slotfase. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten wordt het 6 graden. Morgen wordt een zonnige dag met maximumtemperaturen van 26 graden.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
6: Hey ondernemer,
7: hallo?
6: Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus.
12: Wow.
11: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Sportradio.
1: Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. En daar is hij maar wat trots op. Sterker nog, hij kreeg er kippenvel van. Toen de trainers Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff hem onlangs vroegen of hij die aanvoerdersband wilde gaan dragen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Valente voelt deze benoeming als zeer eervol en ook een droom die uitkomt. Ondanks de symbolische waarde van de band verandert er volgens Valente persoonlijk heel weinig in zijn dagelijks gedrag. Hij geeft aan dat hij nu niet ineens boven de spelersgroep staat en ook gewoon dezelfde persoon blijft. Zijn trainer Giovanni van Bronckhorst adviseerde hem om vooral dicht bij zichzelf te blijven, maar noemt de extra verantwoordelijkheid een waardevolle stap voor zijn verdere sportieve ontwikkeling. De nieuwe captain liet zich direct ook zien op het veld. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam zorgde Valente met een doelpunt voor de enige treffer van de wedstrijd. Meer scoren, vaker beslissend zijn, dat is direct ook een belangrijk persoonlijk doel voor de komende periode. Aanvallende middenvelder vindt dat hij een stuk bepalender moet zijn qua rendement en ziet dat ook als een essentieel onderdeel van zijn nieuwe leiderschapsrol binnen de selectie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
11: Oh, weer een muis.
10: En samen spelen.
11: Kom maar.
10: Ja. Au. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Hij is prachtig en hij is uniek. Een Formule 1-helm, ontworpen in samenwerking met Disney en gesigneerd door 20 coureurs. En voegt er ook maar waardevol aan toe, want de helm heeft op een online veiling ruim 151.000 Britse pond opgebracht. En dat geld gaat naar het goede doel. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De helm heet Fuel the Magic. Is verkocht via het platform F1 Authentics en dat wordt weer beheerd door Memento Exclusives. Opbrengst gaat naar Make-A-Wish International. Dat is een organisatie die zich inzet voor ernstig zieke kinderen. Nooit eerder bracht een ongedragen replica-helm op een openbare veiling zoveel geld op. Binnen het veilingplatform is hiermee ook direct een record verbroken. Het vorige record stond op naam van een race overal. Die was van Max Verstappen uit de Grand Prix van Canada van 2023. Die leverde destijds 112.000 pond. Op. De helm is vormgegeven door Brad Iwan, dat is de bekende stem van Mickey Mouse, samen met Disney creatief directeur Bobby Kim. Het ontwerp van de helm bevat opvallend rode en gele accenten en diverse tekeningen van Mickey Mouse. Directeur Barry Goff van Memento Exclusives laat weten heel tevreden te zijn met het behaalde resultaat. Volgens hem heeft het bijzondere verzamelobject wereldwijd veel losgemaakt bij bieders, waardoor er ook een directe impact is gemaakt op het waardevolle goede doel.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: Middernacht.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Oplichters hebben brieven verstuurd waarin het leek alsof tv-baas John de Mol voor Sinterklaas wil spelen. Mensen konden volgens de brief geld krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Maar daar is niks van waar en Talpa is er boos over. Er is nog geen aangifte gedaan. Meerdere mensen hebben zich wel met zo'n brief bij Talpa gemeld. In Veldhoven is een vrouw bedreigd toen twee overvallers haar huis binnenkwamen. Het is niet bekend wat ze wilden, want toen er iemand naar beneden kwam, schrokken ze en zijn ze gevlucht in een auto. Niet veel later werden in Eindhoven twee mannen en een vrouw aangehouden. Het is niet bekend hoe het nu met de bewoonster gaat. Een groep boeren is bij het Friese Seksbieren met trekkers de snelweg opgereden. Eerder op de avond stonden ze nog met meer dan 100 trekkers in een weiland langs die snelweg. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. In Overijssel waren er ook boerenprotesten, waaronder in Ommen, Dalfsen en Hardenberg. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft de gemengde estafetteploeg brons gepakt op de 4x400 meter. Ze waren bijna de hele race oppermachtig. Zelfs nadat een van de lopers viel bij een wissel, hielden ze de eerste plek vast. Pas in de laatste 50 meter werd Nederland ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Morgen wordt weer zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.

0: prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sam Lammers snapt helemaal niets van zijn nieuwe rol als reserve bij FC Twente. Na afloop van de wedstrijd tegen Heerenveen, die Twente met 1-0 verloor, liet Lammers ook weten dat hij baalt van de ontstane situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vorige week kreeg hij in een gesprek met technisch directeur Erik ten Hag en trainer John van der Brom te horen dat hij het nieuwe seizoen ingaat als derde spits in de hiërarchie. Lammers vertelt dat hij al vanaf de start van het seizoen sterk het gevoel had dat er een compleet ander plan met hem klaar stond. En dat gevoel ontstond zelfs al op het moment dat er nog helemaal geen andere spits was aangetrokken. Volgens hem wordt er sindsdien een stuk minder gecommuniceerd, met hem dus. En pas vorige week voerde hij voor het eerst echt een goed gesprek met de trainer. En ja, die deelde ook gelijk zijn plannen daarna in de media. Hij noemt het een bizarre start, een lastige periode, simpelweg ook omdat hij de beslissing totaal niet begrijpt. Ondanks de grote onvrede en de onduidelijkheid over zijn perspectief bij FC Twente denkt Lammers voorlopig nog niet aan een vertrek bij de club. Hij heeft zelf niet uitgesproken dat hij per se weg wil, maar het is duidelijk dat Lammers niet tevreden is met de gang van zaken. De komende periode en transferperiode zal moeten uitwijzen hoe beide partijen hiermee omgaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

is van jou tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij sluit een pauze in zijn tenniscarrière niet uit. Het zijn de woorden van Talon Griekspoor direct na een nederlaag in de achtste finale van het toernooi in Montreal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor gaf aan dat hij de gespeelde partij tegen de Spanjaard Daniel Merri daar zo snel mogelijk wil vergeten. Zijn service liep niet, hij kon geen vat krijgen op de returns en wist zich geen moment in de rallies te spelen. En met het verliezen van de wedstrijd komt een einde aan een reeks waarin hij enkele sterke spelers uitschakelde en zich meerdere keren toch terugknokte uit moeilijke posities. Maar Griekspoor merkt op dat hij op een leeftijd komt, hij is inmiddels 30, waarop hij nadenkt over wat hij nog meer wil in zijn leven en loopbaan. En een pauze behoort naar eigen zeggen zeker tot de opties voor de langere termijn. Toch benadrukt hij dat hij de sport nog niet vaarwel gaat zeggen. Sinds enkele maanden werkt hij samen met coach Thomas Hogstad. En met die samenwerking wil hij het roer nog even omgooien en zichzelf nieuwe kansen geven en nieuwe resultaten halen. Voorlopig staan de toernooien dus nog gewoon op de planning. Griekspoor reist door naar het toernooi in Cincinnati en bereidt zich daarna voor op de US Open.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een grote NAVO-oefening, zei defensieminister Jessugus in Goedenavond Nederland. Exacte aantallen wilden ze trouwens niet noemen, omdat Rusland ook meekijkt. De oefening draait om het beschermen van het Poolgebied, waar Rusland en China interesse in zouden hebben. Na de zware aardbeving in Colombia is nog niets bekend over Nederlandse slachtoffers. Maar als die er zijn, staat de ambassade in Bogota klaar om ze te helpen, zegt buitenlandminister Berendsen. Een reisorganisatie die met 4 Nederlandse groepen in Colombia is, zegt dat iedereen veilig is. De naam van Talpa en John de Mol wordt gebruikt door oplichters. Die sturen brieven rond waarin staat dat mensen geld kunnen krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Mensen moeten dan alleen hun gegevens naar een e-mailadres sturen. Talpa is er boos om, want er klopt helemaal niks van. Er is nog geen aangifte gedaan. En in Las Vegas is het proces begonnen over de moord op rapper Tupac 30 jaar geleden. Er is 1 verdachte die de moord zou hebben georganiseerd. Hij ontkent. Eerst wordt de jury gekozen. Dat duurt waarschijnlijk een paar dagen. Er zijn 75 mensen opgeroepen. Uiteindelijk worden er 12 gekozen. Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Je mag het best een verrassende en opvallende stap noemen die Formule 1-coureur Oliver Bierman heeft gezet buiten de autosport. Hij runt sinds kort samen met wat goede vrienden een eigen fietsenwinkel met een café in de heuvels bij Monaco. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bierman vertelt dat het initiatief ontstond vanuit zijn grote passie voor de wielrensport. Die gebruikt hij trouwens fanatiek voor zijn fysieke training ook. Nou, in de zaak kunnen sporters tijdens hun zware bergritten terecht voor pauzes, lang of kort. En naast materiaal en onderhoud serveren ze er ook eigen eten. Bierman drinkt zelf geen koffie, maar hij merkt wel dat de bezoekende wielrenners juist heel kritisch zijn op de koffie. In de bergen rond het Prinsdom traint Bierman zelf ook regelmatig op de fiets. Dat doet hij met Carlos Sainz, zijn collega in de Formule 1. Maar ook met meervoudig toerwinnaar Tadej Pogacar. Die ontspanning komt goed van pas, want op het circuit verloopt het seizoen tot nu toe wisselend. Er was een sterke opening, punten in Australië en China, nog een puntje in Canada. Maar na die opening kende Bierman ook een reeks tegenvallende resultaten. Hij viel uit in Japan, Monaco en Spanje. En is op dit moment de nummer 13 in de tussenstand van het WK. Nou, die fietstochten in de heuvels, ja, die bieden hem een welkome en ontspannen afwisseling naast toch het veel eisende leven in de Formule 1.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Jannik Sinner doet niet mee aan het toernooi van Cincinnati. De organisatie van het tennisevenement heeft dat bekendgemaakt. Nummer 1 van de wereldranglijst heeft namelijk last van een blessure aan zijn rechterknie. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een flinke streep door de rekening voor Sinner. Dit toernooi wordt gezien als de belangrijkste test in aanloop naar de US Open. En Sinner zit al een tijdje in de lappenmand, want liet ook al het toernooi in het Canadese Montreal schieten. Die geblesseerde knie zit hem dus stevig in de weg. Ondanks hard werken met de medische staf is hij nog niet klaar om in actie te komen. En Sinner laat weten dat hij baalt van deze afmelding. Hij kijkt alweer uit naar volgend jaar, maar legt zijn focus nu wel op het volgende Grand Slam toernooi. Door het wegvallen van Sinner en eerder ook al Carlos Alcaraz, die kampt met een polsblessure, mist het toernooi dus twee grote namen. Sinner schreef vorige maand Wimbledon nog op zijn naam. Dat was zijn vijfde Grand Slam titel. En in Cincinnati was hij in 2024 nog de allerbeste. Vorig jaar in de finale tegen Alcaraz moest hij stoppen vanwege ziekte. De organisatie en de fans moeten het nu dus zonder de kopstukken stellen in Cincinnati. En dat in aanloop naar de spannende weken op de tennisbanen in Noord-Amerika.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 2 uur.
4: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Na de zware aardbeving in Colombia zijn er volgens een lokaal radiostation nog 33 naschokken geweest. Het is niet bekend hoe sterk die waren. Na de aardbeving werd er al voor gewaarschuwd met een advies om buiten te blijven. Tientallen gebouwen waren toen al ingestort. Nederlanders kunnen terecht bij de ambassade in Bogota. Aan een grote NAVO-oefening in Groenland doen ook tientallen Nederlandse mariniers mee. Defensieminister Jesselgus wilde op tv geen exacte aantallen noemen, omdat Rusland ook meekijkt. De oefening is er juist op gericht om het Poolgebied te beschermen tegen de Russen, maar ook tegen China. Die landen zouden er interesse in hebben. Het was een heftige avond voor een vrouw in Veldhoven. Ze werd thuis overvallen door 2 mannen die haar bedreigden. Het is niet bekend wat ze wilden doen, want ze zijn op de vlucht geslagen toen er iemand naar beneden kwam. In Eindhoven is de vermoedelijke vluchtauto gevonden. 2 mannen en een vrouw zijn opgepakt. En kogelstoter Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek zilver gewonnen met een persoonlijk record. En dat is precies wat ze wilde. Ze stootte 19,64 meter in de eerste poging en was daar enorm blij mee. Ook omdat ze pas nog ziek was. Het goud ging naar de Nederlandse Jessica Schilder, die ruim een meter verder stootte. Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.